0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. En ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers de komende uren nog rekening houden met vertragingen en uitval. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Op het WK voetbal hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep, en dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan. Dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo, die 2 keer scoorde. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. Overdag opnieuw zonnig, met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van de Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op Zaterdag mok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.
2: Radio Gelderland. We're live on the farm, kind of laid back, ain't much an old country boy like me came.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. OV-medewerkers beginnen over een uur met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles dan weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. En de storing met treinen in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers nog rekening houden met vertragingen en uitvallen. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK voetbal. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer, het is droog en het is een graad of 19. Overdag opnieuw zonnig, met dan temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, dan mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: En toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers gaan rond deze tijd staken. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer over de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends. Maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. Dat is 70 keer meer dan een jaar eerder, meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt ook dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar bezig zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgen Spanje en Syrië. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op, het bleef 0-0. En Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Die ontsnapte waarschijnlijk zaterdag. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat het helemaal niet kon. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park in Hilvarenbeek. Beekse Bergen gaat proberen om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Overdag opnieuw veel zon met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog iets warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl

0: Rosie Gaines.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8:00 PM, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen zullen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn vaker kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als een ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Het gebeurde vorig jaar 270 keer en dat is een stijging van 35% ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. De meeste kinderen werden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De topspeler zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunt op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag opnieuw zonnig bij temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

0: toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met staken. Daardoor rijden er vanochtend geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur vanochtend. Maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles moet worden opgestart. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in steden als Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Het gaat niet goed met de kinderrechten in Nederland. Op de Kids Rights Index staat ons land nu op plek 22. 4 jaar geleden stond Nederland nog in de top 10. De daling heeft onder meer te maken met obesitas onder kinderen, wat vaker voorkomt. Ook lukt het volgens Kids Rights niet goed om problemen aan te pakken als kinderarmoede. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0. Dat is mede dankzij 2 treffers van Cristiano Ronaldo. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat helemaal niet kon. Het gebeurde waarschijnlijk zaterdag. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park. Beekse Bergen gaat proberen de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag veel zon bij 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Lars, dankjewel. Verkeersinformatie dan. Ja, vooral de waarschuwing. Hè. Tot 8 uur geen openbaar vervoer in ons land. Dus ook niet in Gelderland. En daarna houden reisplannen wel erbij en in de gaten. Want het moet dan langzaam en weer worden opgestart. Dat kan even duren.
3: Mega hoge kortingen. Grote zomersale in designer outlet Ochtrop. Mega kortingen. Bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, Beamer Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij designer outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
4: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
5: Voor sport, Bad Beach en Outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
6: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerij Gerritsen.nl.
5: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
0: Goedemorgen Gelderland.

worden waar we het nog wel even over gaan hebben. Want vanmiddag gaat het KNMI dus naar code oranje vanwege de extreme hitte. In delen van onze provincie kan het zomaar 35 graden gaan worden. Op onze site gld.nl en in onze app verzamelen we vandaag niet alleen het laatste nieuws over die warmte, maar vooral ook hoe Gelderland ermee omgaat. Dus kom maar door met foto's van ijsjes, zwembaden, voetenbadjes, sproeiers in de tuin, op elkaar gestapelde ventilatoren en airconditioning. Let op als je onderweg bent, hè, want door een staking rijden er vanochtend dus geen treinen en ook veel bussen niet. Kortom, het is warm, het is druk en een beetje improviseren vandaag met elkaar. Wat wel gewoon is, is een greep uit het nieuws van vanochtend in combinatie met de woensdagochtendkrantjes. Het wordt vandaag dus echt warm. Nou, dat merk je in de hele provincie. Pontjes, 10 pontjes in het riviergebied, die varen niet tot en met vrijdag. De vrijwillige bemanning, die kun je dat gewoon niet aandoen bij deze hitte. Dierentuin Burgerzoo in Arnhem gooit de deuren juist eerder open. Daar kun je al vanaf 7:30 naar binnen straks. De vuilniswagens rijden ook eerder, al vanaf 6:30. En op het spoor tussen Arnhem en Schiphol rijden minder treinen. 4 per uur in plaats van 6. De ANWB heeft de afgelopen dagen zo'n 10% meer pechgevallen gehad dan normaal. Allemaal door die hitte. Denk dus aan kapotte accu's, oververhitte motoren, klapbanden. En de rest van de week draait de wegenwacht op maximale bezetting. Naast die hitte krijgen we ook te maken met smog. Het RIVM waarschuwt dat de luchtkwaliteit morgen en donderdag erg slecht is. Vandaag en donderdag erg slecht is. Vooral in het midden en het zuiden van het land. Wie gevoelige luchtwegen heeft, kan last krijgen van hoesten, kortademigheid of geïrriteerde ogen. Dus blijf zoveel mogelijk binnen met dat soort klachten. Nou, de hitte overheerst ook in de kranten, dat zul je wel begrijpen. De Telegraaf opent ermee en waarschuwt: laat je hond na 10 uur niet meer uit. De Gelderlander schrijft dat scholen in onze regio massaal op een tropenrooster draaien. Tot 35 graden in de klas is natuurlijk ook niet te doen. Trouw schrijft over ouders uit de toeslagenaffaire die tevergeefs vragen om een nieuwe beoordeling van hun dossier. Ze hopen zo herenigd te worden met hun kinderen, maar de staatscommissie onder leiding van Mariette Hamer laat die dossiers niet opnieuw bekijken. Dat past volgens haar niet bij de opdracht. Die gaat over het bredere systeem van de jeugdbescherming. Een kinderrechter uit de commissie vindt juist wel dat die dossiers alsnog bekeken moet worden, maar dan buiten de commissie om. NRC legt ook uit waarom het openbaar vervoer vanochtend stil ligt. De eerste landelijke OV-staking dus gericht tegen het kabinet en niet tegen de werkgever. En in de Hortus Botanicus in Amsterdam staat een plant die ouder kan worden dan 1000 jaar... en normaal alleen groeit in de woestijn van Namibië. Hij is dus ook bijna niet te kweken, want het mag niet te warm zijn, niet te koud, niet te nat, niet te droog. Echt een zeikert. De plant heeft ook een prachtige Afrikaanse naam. De tweeblaar kanidoot. Fantastisch. Geweldige plantennaam. De tweeblaar kanidoot. De Frank Boeijengroep, die hoor je nu. En 1 miljoen sterren op Radio Gelderland.

0: 16 minuten over 6, goedemorgen. Telegraaf opent vanochtend dus met het verhaal: laat je hond na 10 uur niet meer uit vandaag. Nou weet ik dat luisteraar Maya altijd al vroeg aan het wandelen is in het bos, met ons aan op de radio. Even kijken hoe het met haar gaat.
1: Goedemorgen Frank, goedemorgen. Daar zijn we weer. Hi. Het is al 20 graden in het bos, dus, maar het is heerlijk cool. Nou, jij weer een hele mooie uitzending. En ik hoop dat het bij jullie in de studio niet al te heet is, maar jullie zullen denk ik ook wel airco hebben. Ja. Dus dan valt het nog wel weer mee. Ja. Nou, we gaan ons even opmaken voor een hele fijne hete dag. En we kunnen er toch verder niks aan doen. Hey, groetjes.
0: Precies, zo is dat. Die houding moet je vandaag wel hebben. Je kunt er toch niks aan doen, dus gewoon kalm blijven.
2: Een goed begin is het halve werk.
0: In die studio waar Frits en ik zitten, ja, dat is op dit moment wel de warmste plek ongeveer van de omroep, helaas. Maar wij proberen elkaar ook een beetje koel te houden vanochtend. Een goed begin zou daarbij kunnen helpen. Oh ja, lekker, er wordt nu gewapperd naar mij, dankjewel. Een goed begin vanochtend. Ik heb een plaat in mijn hoofd, die wil ik graag draaien, maar dat kan alleen als die wordt geraden op basis van de eerste paar seconden.
2: Een goed begin.
0: Ja, dat Frits dan net zeg maar voor mij even wat koele lucht wappert, dat is dan ook een stille hint voor dit intro. Dus nog één keer.
2: Een goed begin.
0: De titel en de artiest, die heb ik van je nodig. En die mag je mailen naar frank@gld.nl of je stuurt even een appje naar de studio. Dat kan met de app van Omroep Gelderland. En anders via WhatsApp 06-22-22-13. Crush Up nu, samen met Danny Vera.

Kijk iedere donderdag naar Plaats Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats

0: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
1: Howdy! Echte Western sphere vind je bij Rib House, Texas in Bocholt. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Rib House, Texas Bocholt. Waanzinnig goed. Yeehaw!
2: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
3: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl. Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl. De showtuin van Nudetuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
4: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
5: Het is 6:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Misten is het 17,4, in Seerenberg 19,7. Code oranje dus vanaf vanmiddag in Gelderland. Vandaag verloopt zonnig en heet. Er waait een zwak windje, het wordt 33 tot 35 graden. Morgen net zo. En vrijdag nog heter met 35 tot 38 graden. Komend weekend stijgt de kans op een bui, maar het blijft waarschijnlijk nog wel tropisch heet. De strijd over het weekendvoetbal ligt nu bij de rechter. Een groep amateurclubs, waaronder SV Grol uit Groenlo, wil voorkomen dat zaterdag en zondagclubs vanaf komend seizoen samen in één competitie worden ingedeeld in de tweede en derde klasse. De KNVB noemt dat noodzakelijk voor de toekomst van het amateurvoetbal, maar de clubs vrezen verlies van spelers, vrijwilligers en clubcultuur. En de gemeente Doesburg probeert onrust weg te nemen na het overlijden van een Oekraïense bewoner van de opvanglocatie. Uit onderzoek blijkt dat er geen sprake is van een misdrijf, terwijl de gemeente tegelijkertijd met omwonenden en bewoners in gesprek blijft over de zorgen en de meldingen van overlast rondom de opvang. Meer Gelders nieuws op onze site gld.nl en via onze mobiele app. Verkeersinformatie dan, de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Kerkdriel 6 minuutjes. Tussen Geldermals en Everdingen 8 minuten. En tot 8 uur dus nauwelijks openbaar vervoer in Gelderland. En daarna vooral ook de reisplanner in de gaten houden, want dan komt het allemaal nog maar moeizaam op gang.
6: Ja, een knijtergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes Tribute Band en Peter Beense. Het Brouwers Grachtconcert. Zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
4: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
7: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
8: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
7: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
8: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
4: Goedemorgen Gelderland.

0: Likes Weeds van T-Set op Radio Gelderland. 6 minuten over 6:30. Je hebt misschien nog niet eens ontbeten. Laat staan dat je aan het avondeten hebt gedacht. Maar als je eten wil laten bezorgen vandaag, dan moet je dus ook rekening houden met die witte hitte. Want thuisbezorgd.nl heeft laten weten dat ze tijdelijk stoppen met bezorgen, zolang dat code oranje vandaag en de komende dagen van kracht is. Bestellen kan nog wel, want restaurants met hun eigen bezorgers, die mogen zelf beslissen of ze die de weg op laten gaan. Maar thuisbezorgd dus niet. En zoals een online supermarkt Picnic, die verschuift sommige ritjes zelfs naar de koelere ochtend- en avonduren. Ja, over het eten gesproken. Hoe zag het leven er duizenden jaren geleden uit? En wat stond er toen eigenlijk op het menu? Dat is wel een interessante vraag, hè? Bezoekers kunnen dat dit weekend in Habsdorp ontdekken tijdens de landelijke archeologiedagen. Het prehistorisch dorp dat de ijzertijd tot leven brengt bestaat namelijk 50 jaar. En als je jarig bent, trakteer je. Dus bezoekers kunnen zelf ijzertijdhapjes maken en proeven.
1: We zijn een replica van een ijzertijddorp. We ontvangen hier groepen, vooral schoolklassen, om kinderen te laten meemaken hoe het eenvoudige leven in de prehistorie midden in de natuur is.
2: 50 jaar bestaat dit bijzondere dorp al en dat wordt op gepaste wijze gevierd.
1: We koken prehistorisch, we maken broodjes
3: en uiteindelijk gaan we dit aan een stok doen en dan gaan we aan het vuur gaan we ze bakken.
1: Er is worst gemaakt op een prehistorische manier. Koekjes worden er gemaakt van oude graan of van giers.
3: Aan ijskoekjes worden het heel gezond.
2: En lekker?
3: Ja, vind ik wel. Ja.
4: Ik zal er zo een oordeel geven. Ik ga het voor het eerst proeven.
1: Een linzensoepje, dus van alles en nog wat. En dat delen we graag uit.
2: En er wordt niet alleen uitgedeeld. Bezoekers kunnen ook zelf prehistorisch koken.
5: Het is een fantastische beleving om zo met je handen lekker te kneden. En ik moet denk ik nog iets meer meel hebben om het. Ja, want hij is anders iets te sticky. Ik vind dit een geweldige ervaring. En prachtig zo, helemaal met authentieke spullen. Helemaal ingericht als een echt historisch dorp. Ja, geweldig toch? Kan niet beter.

0: Kid Rock en All Summer Long.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Zomerse plaatjes die passen opeens heel goed, hè, met dit soort temperaturen. Ik heb een intro laten horen zo'n 20 minuten geleden. Dat begon zo.
1: Een goed begin.
0: Waar deed jou dat aan denken? Nou, Fridi, die heeft het goed. Remmelt ook. Willy, Marijke, Ria en Jos. Maar ook Joop, trouwens. Randy Newman, inderdaad. Samen met Lyle Lovett. En You've Got a Friend in Me. Maar alles wat met Toy Story te maken had, heb ik ook goed gerekend. Dat is hetzelfde nummer eigenlijk. You've got a friend in me.

0: Sommieu en Dark Before the Dawn. Goedemorgen, Gelderland. Ja, Dieneke die appt vanuit Ede dat het nu nog even lekker is buiten. Dat ze de plantjes en de bakjes voor de vogels voorziet van vers water. Hoop dat wij het inderdaad een beetje koel houden hier. En anders gewoon een natte handdoek, koude handdoek in de nek. En let op de bejaarden en de zieken. Die hebben een straatverbod, zegt Dieneke. En houden huisdieren ook lekker binnen. Hè. Of ga vroeg wandelen. Worden Meija, die was al vroeg aan het wandelen met Higgy, haar hond, in het Leeste, in Uggelen. Willeke is ook al de hond aan het uitlaten in Lol. De straat waar ze het hondje uitlaat, heeft ze gefotografeerd. Met zo die zon die opkomt. Erg mooi. Om 5:15 vanochtend vroeg al met de hond op pad. En de vroegste foto die wint, die is van 4:05 vanochtend vanuit de sportschool in Groesbeek van Daniel. Die is inmiddels alweer thuis na het sporten. Heeft ook al de afwas gedaan, doet zometeen de boodschappen. En dan snel naar huis terug voordat het echt warm wordt. Ja, het is de warmte, hè, die ons bezighoudt.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Ja, hoe is het buiten? Nou, opvallend wel. Er wordt vanmiddag gestrooid. Strooiwagens gaan de weg op. Niet vanwege de sneeuw of de gladheid natuurlijk. Maar juist vanwege die tropische temperaturen. Want door zout te strooien proberen gemeenten te voorkomen dat het asfalt zacht wordt en aan de autobanden blijft kleven. Dus vooral de drukke wegen, rotondes en recent vernieuwde asfaltwegen, die krijgen een zoutbehandeling vandaag. Floris Lefebvre van Weerplaza, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Ja, het is wel een bijzondere tijd om weerman te zijn, denk ik, hè, met zo'n code oranje deze dagen.
2: Ja, zeg dat wel. Het is behoorlijk warm de komende tijd natuurlijk. Een code oranje vanwege grote kans op hittestress. Temperaturen schieten vandaag omhoog. Momenteel al waarde ruim boven de 20 graden. En uiteindelijk wordt het tropisch heet met 35 of 36 graden. En dat zijn maximum temperaturen die in de schaduw worden gemeten. Dus met die felle zon erbij kan het nog wat heter aanvoelen. Ja, dat zijn echt zeer uitzonderlijke temperaturen die we vandaag gaan krijgen. En ook de komende dagen nog.
0: Ja, vooral in de combinatie met die hoge luchtvochtigheid buiten.
2: Inderdaad, ja, het is momenteel behoorlijk vochtig. In de loop van de middag zal de luchtvochtigheid ietsjes afnemen. Maar met 36, 37 graden in de zon wordt het natuurlijk zeer benauwd. En ook vanavond en vannacht blijft het nog heel lang warm in Gelderland. We krijgen een heuse tropennacht in de provincie. Want de temperatuur die daalt komende nacht niet onder de 22 graden. En ook morgen hebben we tropische hitte met heel veel ruimte voor de zon. En uiteindelijk waren tussen de 34 en 35 graden. En vrijdag wordt de heetste dag van de week. Met lokaal zelfs 39. Nou, misschien wel op een enkele plek 40 graden.
0: Ja, maar dan kan ik me zo voorstellen dat de nacht van donderdag op vrijdag nog warmer wordt.
2: Ja, die wordt ook behoorlijk warm, hoor. Ja. Het wordt echt behoorlijk puffen en zweten geblazen tijdens de nachten met een hoge luchtvochtigheid en minimumtemperaturen niet of nauwelijks onder de 20 graden.
0: Hey, en als we ons dan ergens aan willen vastklampen, komt er verkoeling aan?
2: Er komt wel verkoeling aan, maar voordat het zover is hebben we nog een behoorlijk heet weekend met tropische temperaturen tussen de 31 en 36 graden. Ook in het weekend is er heel veel ruimte voor de zon, weinig wind daarbij uit het noorden tot westen. Maar in de loop van zondagmiddag dan krijgen we met een noordwestelijke stroming te maken en dan wordt er ook wat minder hete lucht aangevoerd. Dan daalt de temperatuur naar een aangenamere 30 graden. Maar dan is het ook weer behoorlijk broeierig in de provincie. Dus een echte weersverbetering lijkt er nog niet in te zitten. Maar volgende week, dan daalt de temperatuur echt naar aangenamere waarden tussen de 25 en 28 graden. En daarbij neemt ook de kans op een fikse regen- of onweersbui toe.
0: Ja, dat zal inderdaad wel. Oké. Nou, jij houdt het voor ons in de gaten, Floris. En tot over een uurtje.
2: Tot over een uur, Frank.
0: Oké. Okay. Sinds de terugkeer van de wolf in ons land in 2018... zijn er inmiddels 41 wolven gestroopt. Dat blijkt uit een nieuw onderzoeksrapport. Het merendeel van die wolven is volgens onderzoekers georganiseerd gestroopt. Dus er is een soort wolvenstropersclub actief in ons bos. Straks meer daarover. En natuurlijk een plaatdelict. Gaat het ook over de wolf als delict stropen? Of gaat het over iets anders? Nou, gewoon lekker blijven luisteren en meehelpen zoeken. En hou je rustig, rustig, rustig. Hou je rustig, kalm en stil. Zet Radio Gelderland aan. En als je een leuk berichtje hebt over die warmte vandaag, een fotootje van hoe jij de dag doorkomt, stuur die door, hè, via de app van Omroep Gelderland of een mailtje naar frank@gld.nl. We houden deze dagen een blog bij op onze site en via onze mobiele app. Hoe Gelderland de dag doorkomt. Come to my island hoor je nu op Radio Gelderland. En KC, the sunshine.

0: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
1: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
2: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
1: De showtuin van Nudetuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
3: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf, met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden, een onvergetelijke belevenis.
4: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl. Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Er rijden vanochtend op veel plekken geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Vakbonden FNV en CNV staken vanwege het inkorten van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken.
6: Mensen hebben zich eigenlijk verzekerd of het idee gehad dat ze verzekerd waren tegen ziekte, tegen werkloosheid. En op een achtermiddag bedenken 3 partijen met elkaar dat ze daar wel eens op kunnen bezuinigen. En dat gebeurt heel radicaal en dat raakt iedereen heel hard.
5: De OV-staking duurt tot vanochtend 8 uur. De NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. En bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als 1 ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. 70 keer vaker dan een jaar eerder. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgens Spanje en Syrië. De treinstoring in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 00:30 vannacht reden de eerste treinen weer. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde gisteravond 2 doelpunten tegen Oezbekistan.
7: Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Hij is het nog niet verleerd. Hij heeft alle discussies gehoord en hij antwoordt met 2 doelpunten.
5: De wedstrijd Engeland-Ghana leverde vannacht geen doelpunten op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Dan is weer nog zonnig en heet. 34 of 35 graden in het binnenland en 30 tot 33 graden aan de kust. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. Verkeersinformatie dan. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Kerkdriel 10 minuten. En tussen Kerkdriel en Waardenburg nog eens 6 minuten. Tussen Waardenburg en Geldermalsen. Oh, we gaan iedere keer een stukje verder. 5 minuten. Dus eigenlijk gewoon tussen Veghel en Geldermalsen 21 minuten. Kun je ook gewoon zeggen, ANWB. Ja. Anyways, tot 8 uur geen openbaar vervoer. Nauwelijks tot niet in Gelderland en in de rest van het land. Vanwege een staking. Na 8 uur zal dat langzaamaan weer op gang worden gebracht. Dus ook dan is het raadzaam om je reisplanner erbij te pakken.
9: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg, zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
12: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
13: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
14: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
15: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
14: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
15: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
16: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
17: Goedemorgen, Gelderland.

0: Let's Stick Together, Brian Ferry op Radio Gelderland. 7 minuten over 7. Goedemorgen. Het is woensdag 24 juni, de koffie staat klaar, de airco waarschijnlijk ook, of die draait misschien al. Vanaf vanmiddag geldt er code oranje voor extreme hitte en dat maken we niet iedere dag mee. Wij zijn benieuwd hoe jij deze tropische dag doorkomt. Dus werk je misschien vanuit een koel kantoor? Zit je met je voeten in een teltje water of heb je de diepvries inmiddels omgedoopt tot tweede woonkamer? Stuur je foto's en je verhalen vooral naar ons door en hou rekening met het openbaar vervoer vandaag en vooral vanochtend. Want door een landelijke staking rijden er vanochtend veel minder bussen en treinen. Zometeen een nieuw plaatdelict, maar eerst een overzichtje van het nieuws van vanochtend. Nou, heet. Dat bepaalt momenteel ook het nieuws natuurlijk. Een opvallend gevolg van die hitte. Op sommige plekken gaan vandaag de strooiwagens de weg op. Niet vanwege gladheid, maar juist omdat het asfalt zacht wordt. En het blijft dan aan onze autobanden plakken. Vooral drukke wegen en rotondes krijgen een laagje zout.
1: We zitten tegen de temperaturen van 30 graden aan. Zout is een verkoelend middel. In 's winters kunnen we mooi de wegen ontdooien. Nou, en zomers mooi mee koelen.
0: Ja, dan klagen wij over 37 graden. Maar in Frankrijk was het gisteren de heetste dag ooit gemeten. Op sommige plekken liep het kwik boven de 42. En zelfs 's nachts koelde het nauwelijks af. In Parijs werd het vannacht niet kouder dan 24. In 58 Franse departementen geldt vandaag daar code rood. Dus is weer een code hoger. Ook de marktkooplui moeten alles uit de kast halen om hun producten vers te houden. Op de markt moeten bijvoorbeeld de visboeren 2 keer zoveel ijs als normaal gebruiken om de vis koel te houden. Sommige kooplui overwegen ook de komende dagen eerder in te pakken of zelfs een paar dagen niet op de markt te staan. Groenteverkopers proberen hun waar zo lang mogelijk in de koelcel te houden. Leggen eigenlijk alleen het hoognodige in de kraam. Want met temperaturen die richting de 35 gaan, is dat natuurlijk geen overbodige luxe. Anders is het al zacht voordat je thuis bent. In safaripark Beekse Bergen loopt al een paar dagen een ontsnapte aap rond. Dat is ook het nieuws van vandaag. Hè? De kuif Mangabee zwom van zijn eiland af en is inmiddels meerdere keren gespot in de omgeving van Hilvarenbeek. Volgens het park is het beest niet gevaarlijk, maar wie hem tegenkomt, houdt afstand en bel. Een 33-jarige vrouw die een zorgbedrijf runde voor gemeenten op de Veluwe en in Arnhem moet een miljoen euro boete betalen. Het bedrijf bracht keer op keer zorguren in rekening die niet klopten, waarna de gemeente de samenwerking opzegde en het bedrijf failliet ging. De rechter houdt haar daar persoonlijk verantwoordelijk voor en legt ook een bestuursverbod van 5 jaar op. In Duitsland heeft het treinverkeer vannacht urenlang stilgelegen. Het communicatiesysteem van het spoor viel uit, waardoor machinisten en verkeersleiders niet meer met elkaar konden praten. Ja, dat is niet handig. Inmiddels rijden daar wel weer treinen, bij ons dus nog niet. Maar reizigers moeten wel rekening houden met vertragingen. En wel even een opvallend detail. Het is hetzelfde systeem wat ook in Nederland bij het spoor wordt gebruikt. Oei. En in een kinderboekwinkel in Doetinchem stonden meer dan 120 kinderen in een rij, ondanks de hitte. Ze kwamen allemaal voor Rick en Jesper van het YouTube-kanaal Glow Movies, met meer dan 1 miljoen abonnees. Dit duo signeerde daar hun nieuwste boek over de frikandelbroodjescrisis en hoopt dat kinderen daardoor wat vaker een boek oppakken in plaats van een scherm.
2: Net zoals we in onze video's doen, willen we kinderen ook inspireren om even niet achter de computer zitten, niet achter de iPad. En ook bij het boek willen ze toch stimuleren om ook te lezen, wat ook erg gezond is.
3: Ik had het wel verwacht, deze drukte. Want dit is een ontzettend populair boek. En kinderen komen hier wel voor. Ook als het heel warm is. Ik denk dat het vooral komt omdat er een bekend hoofd natuurlijk aan zit. Ja, zij brengen dit natuurlijk in beeld. Je ziet dit boek natuurlijk steeds voorbij komen. En dat is, ze hebben een breed publiek. Dus daar zit hun kracht.
4: Het laatste boek, dat gaat over, ja, er is een frikandelbroodjescrisis. De frikandelbroodjes raken op. Er gebeuren gekke dingen. Het is af en toe een beetje spannend. Maar ja, dat is gewoon echt een leuk boek.
2: Ja, we zijn zelf ook dol op frikandelbroodjes. We hebben zelfs een kledinglijn met frikandelbroodjes. En nu dachten we, eigenlijk moet er ook nog een boek komen. Dus zodoende is het idee ontstaan en hebben we er een mooi verhaal van gemaakt.
0: Ja, frikandelbroodjescrisis. Bijzondere boodschap van de YouTube-duo. Van leg dat scherm eens weg en pak een boek.

Small Faces en Lazy Sunday op deze Lazy Wednesday. Zometeen plaat delict, maar eerst een ander delict, stropen. Want sinds de terugkeer van de wolf in Nederland in 2018... zijn minstens 41 wolven gestroopt. Het blijkt uit een nieuw onderzoeksrapport. Het merendeel van die wolven is volgens de onderzoekers georganiseerd gestroopt op de velen.

0: contactnetwerk van georganiseerde stroperij dat opereert met vrijwel totale straffeloosheid. En met de stilzwijgende steun van aanzienlijke delen van de plattelandsgemeenschap. Aldus de onderzoekster.
1: Karkassen worden begraven, verbrand in vuurtonnen of gedumpt in meskelders. Specifieke technieken om bewijs te vernietigen.
0: Het onderzoek is gebaseerd op analyse van 10 jaar wolvenmonitoringsgegevens, interviews met 61 respondenten en open bronnen op sociale media.
2: Als de overheid haar plichten verzaakt, dan lossen we het zelf op. De tijd van praten is inmiddels ruimschoots voorbij.
3: Als je een wolf wilt doodschieten, hoef je daar weinig moeite voor te doen. Want die wolven zijn 's nachts aan de loop en een beetje jager weet gewoon waar ze lopen. Die kan ze gaan halen.
0: Kritiek is er ook op de betrouwbaarheid van het onderzoek.
1: Bij 12, dat de wolvenpopulaties voor de provincies monitort, zegt dat op basis van haar gegevens, ja, de aantallen die genoemd worden in het rapport en de conclusie dat er sprake zou zijn van grootschalige stroperij niet te onderbouwen zijn.
0: De zoogdiervereniging pleit daarom voor meer onderzoek.
4: Daarnaast kan je ook met verder onderzoek kijken van of je daar echt meer grip kan krijgen op die getallen. Door dieren nauwkeurig te gaan volgen, door te gaan zenderen bijvoorbeeld. Dan kunnen we in de toekomst meer grip krijgen op hoe groot het probleem daadwerkelijk is.
5: Goedemorgen Gelderland. Tot 9 uur lekker wakker worden met Frank. Op Radio Gelderland.

Anna May en Bluff. En ik ben niet meer bang op deze woensdagochtend. Let op, als je dus vanochtend onderweg bent met openbaar vervoer. Door een staking rijden er op dit moment geen NS-treinen. En ook veel bussen rijden niet. Arriva meldt zojuist dat door de staking veel uitval van treinen en bussen ook in haar gebied plaatsvindt. Sommige regio's in Gelderland rijden geen treinen, andere weer deels. Maar ook bussen blijven stilstaan of rijden beperkt. De staking is volgens plan over, 3 kwartier voorbij, om 8 uur zeg maar. En de vervoerder verwacht dat alles rond 1:09 weer rijdt. Al dus Arriva, de NS, die adviseert vooral ook om de reisplanner erbij te

0: misschien wel iets langer kan duren.
1: Platenlicht.
2: Ja, er is iets verdachts gevonden in onze platenlijst.
3: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
2: En daarom deze oproep van de platenpolitie. Aan jou de vraag, kun je dit oplossen? Dan maak je kans op een leuk prijsje, namelijk een Radio Gelderland zaklampje. Die ligt voor je klaar als je het antwoord weet op dit platenlicht. Wij onderzoeken de verblijfplaats van een vrouw die al geruime tijd niet meer is gezien door haar vrienden aan de andere kant van de oceaan. Volgens het dossier had de gezochte persoon plannen om de Verenigde Staten te verlaten en zich in Engeland te vestigen. Die plannen kwamen echter in gevaar nadat zij meerdere verkeersovertredingen beging en een rechtszaak boven haar hoofd kreeg te hangen. Onderzoekers ontdekten dat een aanzienlijk deel van haar geld opging aan juridische bijstand. En ook werd gevreesd dat zij mogelijk zelfs een gevangenisstraf tegemoet zou zien. Vrienden proberen ondertussen contact te houden en vragen zich af, hoe gaat het met je? Maar de afstand lijkt alleen maar groter te worden. En de zaak eindigt uiteindelijk niet met een veroordeling, maar wel met een gebroken relatie. Dus onderzoek naar verkeersovertredingen, een dreigende rechtszaak en de persoonlijke gevolgen van langdurige juridische problemen. Ik zoek daarvoor een Britse zangeres uit Londen. Ten tijde van deze opname 24 jaar oud. Maar ze werd niet heel veel ouder, want ze is lid van de Club van 27. Bekend om haar karakteristieke soulstem, haar beehive-kapsel en haar unieke mix van jazz, soul en rhythm and blues. Ze wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke Britse artiesten van haar generatie. En de gezochte vrouw in het lied woont dus aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Haar naam wordt veel genoemd in het nummer. Wie is het? Dus titel en artiest mag je doorgeven. frank@gld.nl of een appje. Ik ben benieuwd of je hem weet. frank@gld.nl dus, of een appje. En heb je een suggestie voor een nieuw platenlicht, mag je die ook op diezelfde manier doorgeven. Nu hoor je Boney M. Kalimba de Luna. Het is 9:30. Goedemorgen, Gelderland.

0: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
1: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
2: Mega hoge kortingen. Grote zomersale in Designer Outlet Ochtrop. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, PMA Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
1: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
3: Interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak.
4: Howdy! Echte Western Sphere vind je bij Rip House, Texas in Bochel. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Rip House, Texas Bochel. Waanzinnig goed! Yeehaw!
3: Een ruime keuze in relax en sta op voor thuis bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
5: Het is 19:30. Goedemorgen. Je luistert naar Radio Gelderland. In Wilp is het 17 graden, 18 graden bijna trouwens. In Echteld is het al 21. Code oranje vanaf vanmiddag in Gelderland. Vandaag verloopt zonnig en heet. Het waait een zwak windje. Het wordt 33 tot 35 graden. Morgen net zo. En vrijdag is het nog heter met 35 tot 38. Komend weekend stijgt de kans op een bui, maar het blijft waarschijnlijk nog wel tropisch heet. Reizigers in Gelderland hebben deze ochtend te maken met flinke hinder door een landelijke OV-staking. Tot 8 uur rijden er geen treinen en bussen, waarna de dienstregeling geleidelijk weer wordt opgestart. Daarnaast rijden er de hele dag minder treinen tussen Arnhem en Utrecht vanwege de hoge temperaturen. Spreken zo een hoofdconducteur. En het is te warm om de zomer te vieren in Hattem. Het gratis zomerfeest Vieren Zomer gaat vrijdag niet door vanwege de verwachte hitte. De gemeente Hattem heeft het evenement met muziek, foodtrucks en kinderactiviteiten verplaatst naar eind augustus, omdat de weersomstandigheden deze dagen volgens haar niet veilig genoeg zijn. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de mobiele app. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ik zal nog even een keertje verversen. De A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Stroe en Barneveld 5 minuutjes. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel 23 minuten door werkzaamheden op de A27. En tussen Knopendel en Everdingen nog eens 10 minuten. De afrit op de A15 Dodewaard richting Gorkum is dicht door bergingswerkzaamheden. En op de A50 Arnhem-Eindhoven tussen Ewijk en Paalgraven dus 8 minuten extra reistijd. En in het openbaar vervoer geen treinen dus nog een komende half uur.
6: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
8: ANWB en gaan.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
13: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
14: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
15: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen. Goedemorgen Gelderland. Frank van

0: 7 minuten over 7:30 zometeen de oplossing van Platenlicht. Het is inmiddels geraden, dus dat is fijn. Dat gaan we dan zo vertellen. Eerst even stilstaan bij hetgeen wat stilstaat. Het openbaar vervoer ligt vanochtend stil. Vakbonden staken tegen de bezuinigingen op de WW en de ouderenzorg. Tot 8:00 rijden er dus geen treinen. Daarna zal allemaal het langzaam worden opgestart. Op het station spraken wij een hoofdconducteur die vandaag bewust niet rijdt dus.
1: Ik staak, ja.
2: En waarom?
1: Vanwege de voorgenomen bezuiniging van het minderheidskabinet op de, bij de WW, WIA en de ouderenzorg.
2: Waarom vindt u het belangrijk om te staken?
1: Omdat wij allemaal ouder worden en af en toe ook ziek. En het is een solidariteitsstaking met mensen die ook in veel gevallen niet kunnen of niet meer werken.
2: Tot 8:00 duurt de staking?
1: Tot 8:00 inderdaad voor ons. Maar daarnaast, ik heb gehoord dat schoonmakers vandaag sowieso 24 uur staken.
2: Dus de treinen zijn vuil?
1: Ook. En warm. Dat is niet ideaal.
2: Nee.
1: Maar nogmaals, we vragen daarom dus ook wel gewoon clementie van mensen. Ik denk dat mensen wel begrijpen dat ze ook ouder worden.
2: Tot 8:00 duurt de staking, dan moet het helemaal opgestart worden. Dan gaan de treinen weer rijden. Maar ja, dan zit je dus wel in een vuile en een warme trein.
1: In het geval, ja, het gaat vaker wat minder goed qua opstarten. Maar wij hopen natuurlijk dat de treinen ook schoon zijn achtergelaten. Dat kan verkeren, maar meestal komt dat wel goed. Ja, we rijden niet zo snel mogelijk.
2: Hoe laat rijdt men? Ja, men gaat sowieso niet vandaag normaal rijden, geloof ik. Maar hoe laat zou men weer de normale dienstregeling hebben?
1: Mijn eerste trein rijdt gewoon om 8:50 weer. Dus in principe houdt de NS zich gewoon aan wat ze heeft gezegd. Na 8:00 beginnen we weer gewoon met onze dienstregeling.
0: En het eerste beeld is dat naar aanleiding van de staking de stations overal er eigenlijk gewoon vooral leeg zijn, meldt een woordvoerder van de NS ook. Het is uitgestorven, de reizigers zijn goed geïnformeerd en zijn ook niet naar de stations toegekomen. De staking duurt dus tot 8:00, daarna hou je reisplannen erbij.

0: George Ezra en Budapest hoorde je. En nog even een toevoeging op met betrekking tot de staking in het OV. Ik krijg nog een berichtje van de vervoerder Keolis. Die laat weten dat hun trein tussen Amersfoort en Ede-Wageningen op dit moment gewoon volgens dienstregeling rijdt. Want daar wordt niet gestaakt.
1: Plaat delict.
0: Ook weer genoemd. Plaat delict. Ja, plaat delict is opgelost. Hoe mooi. Iedereen bedankt voor het meedenken. De dader is gepakt. We hadden te maken met een dame die echt heeft bestaan. Want het was de Amerikaanse vriendin van Dave McCabe van de Zootons. En zij schreef het origineel van dit nummer. En toen die vriendin in de problemen kwam door verkeersovertredingen en een rechtszaak dreigde, schreef McCabe dit nummer als een soort muzikale brief. En in die tekst vraagt hij zich af of ze in de gevangenis is beland, of ze haar huis heeft moeten verkopen en hoe het met haar gaat. Uiteindelijk hoeft ze niet de cel in, maar de relatie hield geen stand. En juist dat geeft het nummer achteraf een wat melancholische lading. De zangeres die wij zochten heeft dit nummer met Mark Ronson een jaar later opnieuw uitgebracht en er een enorme hit mee gescoord. Alhoewel Ronson al aardig wat succesjes had geboekt, vindt hij in deze dame iemand die zich ook graag laat inspireren door muziek uit de jaren 60, het legendarische Motown muzieklabel en wat modernere hip-hop invloeden. Een dame die, zoals gezegd, die lid is van de Club van 27, dus helaas niet oud geworden. Maar welke dame zoeken wij en hoe heet dat nummer? Nou, onder andere geraden door Mark, door Ellen, door Deborah. Die zegt ook, het valt niet mee vanochtend hoor, met die warmte, dit soort opgaves. Maar het is je gelukt, Deborah. John, Patrick, Henk ook trouwens. En Ans. Ans, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Kijk, jij klinkt fris.
2: Ja, ik ben nu wel wakker, ja.
0: Ja. Hoe is het bij jou? Ja. Waar bel je vandaan eigenlijk?
2: Ik bel nu vanuit de auto. Ik ben onderweg van ik ben onderweg vanuit Grotebroek naar Vaassen.
0: Oké. Okay. Voor je werk of?
2: Ja, klopt. Ja, ik ben daar pedicure.
0: Kijk, en dat gaat gewoon door, hè, deze dagen?
2: Ja, dat gaat gewoon door. Gelukkig heb ik airco in de salon.
0: Oké, okay, je komt niet bij de mensen thuis, maar gewoon inderdaad een salon waar mensen naartoe gaan.
2: Ja, klopt.
0: Ja, en ik denk dat heel wat klanten van jou inderdaad met hun voeten ook wel last hebben van de warmte.
2: Ja, nou ja, tot nu toe valt het wel mee. Dus ik denk dat volgende week al meer opgezet voetjes heb, zeg maar.
0: Oh ja, dat komt dan wat later, bedoel je?
2: Ja. Dat is niet direct aan de orde.
0: Nee.
2: Maar ze krijgen een flesje water als ze bij me komen vandaag, dus...
0: Dat is lief.
2: Ze worden goed gekoeld.
0: Ja, nee, maar dat is goed. Je moet een beetje op elkaar letten. En met name met zo'n code oranje. De mensen die wat minder drankprikkels hebben. Die zichzelf niet doorhebben dat ze eigenlijk moeten drinken. Die moeten we maar een beetje vertellen, toch?
2: Ja, klopt dat. Helemaal.
0: Hey, ja. Jij zat in de auto. Je hoorde het fragment voorbij komen. En je dacht, dat is...
2: Nou ja, Amy Winehouse met Valerie.
0: Juist, Amy Winehouse samen met Mark Ronson en Valerie. Ja. Wist je het verhaal achter dat nummer?
2: Nou, jij hing dat verhaal op en toen dacht ik echt, je moet dat echt godsnaam wezen. En toen begon je over de Club van 27 en de naam wordt iedere keer genoemd. Ik denk, verrek, dat is zij. Dat kan niet anders.
0: Dat is Amy. Nou, ik ga er met plezier draaien voor je en ik wens jou een fijne werkdag.
2: Leuk. Ja, dankjewel, jullie ook.
0: Oké, hou je rustig.
2: Joe, fijne dag.
0: Doei.
3: De Platenpolitie dankt u voor uw medewerking.

0: Johnson en Amy Winehouse en Valerie op Radio Gelderland. Dank voor het meedenken. Heb je een tip voor ons voor platenlik, dan mag je die doorgeven. frank@gld.nl of een appje. En je kunt natuurlijk ook de plaatselijke politie bellen.
1: Zaak gesloten.
0: Ja, het is 7:50. Tijd voor het weer. Floris Lefebvre van Weerplaza. Goedemorgen.
2: Frank, een hele goede morgen.
0: Anne, die appt vanuit Zevenaar. Zou het echt zo warm worden vandaag? Ik probeer over een uurtje toch nog even te sporten. Gelukkig is daar airco in de zaal. En ze wenst ons nog een zonnige uitzending. Maar ja, wat is de temperatuur op dit moment al?
2: Op dit moment al ruim boven de 20 graden. In Arnhem is het al zomers warm met 25 of 26 graden.
0: Hier ga je.
2: En de temperatuur die stijgt echt als een raket. Want rond het middaguur is het overal al tropisch heet in Gelderland. En uiteindelijk hebben we later in de middag maximum temperaturen van 36 of 37 graden. Ja, met maximale instraling van de zon wordt het echt behoorlijk heet.
0: Ja, daarom dus code oranje, omdat het zo warm wordt. En vooral omdat het dan met name ook in de grote steden 's nachts niet afkoelt, hè?
2: Inderdaad, ja, die warmte blijft in de grote steden natuurlijk behoorlijk lang hangen. Daarbij neemt de luchtvochtigheid ook toe, later in de avond en tijdens de nacht naar donderdag. En dat betekent dat we gewoon met hele klamme condities te maken gaan krijgen. Dus vandaag puffen en zweten. En dat geldt voor morgen, overmorgen en ook in het weekend. Dus we zijn nog lang niet van die hittegolf af.
0: Ja, en hoe gaat zich dat ontwikkelen qua temperatuur? Vandaag heb je verteld, maar is dat morgen dan hetzelfde verhaal of wordt het iedere dag ook nog warmer?
2: Ja, morgen ongeveer 34 of 35 graden. Draait de wind naar een noordelijke tot noordoostelijke hoek. Wordt er iets minder hete lucht aangevoerd, maar het verschil is nauwelijks te merken. Ja, vrijdag wordt de heetste dag van deze hittegolf, of de heetste dag van de week. Met tropische temperaturen tussen de 38, ja, misschien zelfs wel 40 graden. Ook dan, ja, dus het is echt, ik kom bijna niet uit mijn woorden, het is zo bizar. Het is echt, in het weerkaart staat hier gewoon 40 graden ingetekend. Dat is natuurlijk uitzonderlijk.
0: Ja, uitzonderlijk, ja. Maar dat moet op een gegeven moment dan toch gaan knallen, zou je zeggen, in de atmosfeer.
2: Ja, in het weekend hebben we ook nog tropische hitte van 35 graden of meer. De luchtvochtigheid neemt dan verder toe. En dan kunnen ook een aantal regen- of onweersbuien tot ontwikkeling komen. Ja, volgende week dan treedt er echt wat verkoeling op met 25 graden of iets meer. En dan komt het ook geregeld tot een aantal buien.
0: Oké. Floris, dank je wel voor nu. En over een uurtje geef je weer even een update, hè?
2: Gaan we doen, tot over een uurtje.
0: Ben ik ook benieuwd hoe warm het bij jou in het hok is daar.
2: Zo.
0: Gaan we eruit, of niet?
2: Ja, ik ga er zo uit.
0: Ja, okay.
2: Tot zo.
0: Tot zo. Soms leer je het meest van iemand die je nog nooit hebt ontmoet. Een groep studenten kreeg een simpele opdracht. Ga eens aan tafel zitten met een oudere en stel dan maar één vraag. Namelijk de vraag, wat kan ik van jou leren? Over het leven, over vroeger, over dingen die je niet zomaar in een boek tegenkomt. En wat daaruit kwam, is eigenlijk heel mooi. Ik ga het je later horen, straks na 8:00. En de muziek brengt verkoeling. Ga maar eens wat dichter bij de radio zitten. Dit is Sheila E. En I Love Bizarre. Koel je vanaf, hoor.

0: grote designmeubel-outlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
1: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
0: Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
1: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem of neem een kijkje op wormskamp.nl.
2: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Suns Experience Center, maar ook Applebee en Gescova. Kom langs of kijk snel op VivaldiXL.nl.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rond deze tijd wordt het treinverkeer weer opgestart. Vakbonden FNV en CNV hadden opgeroepen afgelopen uren te staken vanwege de inkorting van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken. Ook medewerkers van bus, tram en metro legden het werk neer. Daardoor was het rustig op de stations, al wist niet iedereen van die staking.
5: Och, ik me haast op de fiets hier naartoe en ik kreeg geen kant op.
6: U had het niet gehoord?
5: Nee, ik heb het niet gehoord, nee.
6: Ja, wat nu?
5: Geen idee. Nu. Ik ga even kijken wat ik kan doen en anders terug naar huis.
4: Volgens de NS kan het wel even duren voor alles weer is opgestart. En ook rijden er vandaag minder treinen vanwege de hitte. In Sevastopol op de Krim is de stroom uitgevallen. Dat gebeurt na Oekraïnse aanvallen op energiecentrales, meldt een Russische gouverneur. Gisteren blies Oekraïne nog een belangrijke spoorbrug op, ook op de Krim. De Krim werd in 2014 geannexeerd door Rusland. Oekraïne probeert het Schiereiland te isoleren van Rusland. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Het gaat niet goed met de rechten van kinderen. Op een internationale ranglijst is Nederland in 4 jaar tijd gezakt van de top 10 naar plek 22. Dat komt onder meer door de kwaliteit van jeugdzorg. Organisatie Kids Right maakt zich zorgen.
7: Eigenlijk is het bijzonder pijnlijk dat een rijk land als Nederland alle kennis heeft waar het misgaat en niet in staat is om echt iets te doen voor deze kinderen.
4: In Nederland zijn ook steeds meer kinderen met obesitas en er zijn problemen met de aanpak van kinderarmoede. Het weer, zonnig en heet, 34 of 35 graden in het binnenland en aan de kust 30 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel, goedemorgen allemaal. De ANWB meldt dat er een normale woensdagochtendspits is tijdens deze staking van het openbaar vervoer. Niet drukker dan op andere woensdagen. Rond 7:30 stond er zo'n 120 kilometer file. De piek wordt over een half uurtje verwacht. Op dit moment op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Waardenburg een kwartier en tussen Waardenburg en Everdingen ook een kwartier. Op de A12 door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht richting Utrecht. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijzoord staat 6 kilometer. Op de A15 Nijmegen-Gorkum is bij Dodewaard de afrit dicht door bergingswerkzaamheden. Op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Hoenderloo en Waterberg 20 minuten vertraging. En tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein richting Os 5 minuutjes extra reistijd.
9: Verf, vloer en meer. Alles onder één dak. Kijk op nama.nl.
10: Brugink in Heelweg. Al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
9: Nama. Van vloer tot muur, wij regelen het. Nama.nl.
11: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
12: Nama, van tapijt tot behang, wij hebben het. Bezoek Nama in Arnhem.
13: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
14: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
15: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
16: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
17: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
18: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
20: Goedemorgen Gelderland.

0: Katrina and the Waves. En zij lopen op zonneschijn. Zij lopen echt uitstekend vandaag. Deze woensdag, de 24e. Het wordt vandaag namelijk niet zomaar warm. Het wordt serieus heet. Vanmiddag gaan we naar code oranje voor een groot deel van het land. En bij ons ook in Gelderland loopt het kwik stevig op. We houden op onze website gld.nl en in de app houden we bij de hele dag hoe Gelderland die tropische omstandigheden beleeft. Dus van gesloten pontjes tot extra ijsjes, van volle zwembaden tot mensen die met 3 ventilatoren tegelijkertijd hebben aangeslingerd in de woonkamer en toch een legpuzzel proberen te doen. Stuur vooral je foto's door en ga je op pad. Check dan eerst even je reisplanner, want door een OV-staking vanochtend reden er nauwelijks treinen of bussen. Dat scheelt misschien weer een hele verrassing onderweg. De dienstregeling moet vanaf nu weer op gang gaan komen, maar het zal ook nog deels aangepast zijn vanwege die warmte. Een greep uit het Gelders nieuws van vandaag en wat de kranten zoal schrijven. Nou, de hitte overheerst natuurlijk het nieuws. De Telegraaf opent met spetterpret en waarschuwt: laat je hond na 10 uur niet meer uit vandaag. De voedseltjes verbranden namelijk op het asfalt. De Gelderlander schrijft dat basisscholen in Arnhem, Nijmegen en de Achterhoek massaal overstappen op het tropenrooster. Met temperaturen tot 35 graden in de klas is dat begrijpelijk. Trouw schrijft over ouders uit de toeslagenaffaire die tevergeefs vragen om een nieuwe beoordeling van hun dossiers in de hoop herenigd te worden met hun kinderen. NRC komt met eigen onderzoek naar aanvallen op hulpverleners in Libanon. Het Israëlisch leger voerde in 3 maanden tijd zeker 30 keer dubbele aanvallen uit, waarbij bewust toegesnelde ambulancebroeders zijn geraakt. NRC legt ook uit waarom het openbaar vervoer vanochtend stil ligt. De eerste landelijke OV-staking gericht tegen het kabinet en niet tegen de werkgever. Het Financieel Dagblad meldt dat hijs- en transportbedrijf Mammoet nu echt in de verkoop gaat. Bankiers schatten de prijs op ruim 1 miljard euro. Honderdduizenden mensen in Nederland gebruiken afslankprikken zoals Ozempic. En bijna 1 op de 3 krijgt die middelen niet via de eigen dokter, maar koopt ze online of via. De Inspectie voor de Gezondheidszorg maakt zich daar zorgen over, want je weet dan simpelweg niet wat je in handen hebt.
1: Het kan vervuild zijn, er kan iets anders in zitten. En wat wij aan meldingen hebben gezien is mensen die zo ziek werden dat ze opgenomen moesten worden in het ziekenhuis. Onze boodschap is, doe het niet. Het blijft zo dat dit een geneesmiddel is dat je eigenlijk alleen onder begeleiding moet gaan gebruiken. En dat is natuurlijk via internet buitengewoon ingewikkeld om dat te doen.
0: De Telegraaf schrijft verder vandaag dat de Defensie tientallen eigen satellieten wil lanceren om de ruimte als volwaardig militair domein te gaan gebruiken. En een mooi verhaal over een pakketbezorger die na 9 jaar dreigt te worden overgeplaatst. Zijn wijk startte een petitie met al 1500 handtekeningen. Het Nederlands Dagblad schrijft dat D66 binnen de coalitie wil kijken of er een uitzondering kan komen voor gewortelde asielkinderen. Het kerkasiel in Kampen bood gisteren 125.000 handgeschreven kaarten aan bij de Tweede Kamer. En een strooiwagen midden in een hittegolf, dat levert nogal wat verbaasde blikken op. Toch is het geen vergissing. Door de extreme hitte kan het asfalt zacht worden en letterlijk gaan schuiven. Zout helpt om dit te voorkomen. René is een van de mensen vandaag op de strooiwagen bij zomerse temperaturen.
2: Nou, de gekste reactie die ik tot nu toe gehad heb is de vinger op de voorhoofd of wij koekoek zijn.
3: Een strooiwagen midden in een hittegolf. Het levert verbaasde blikken op. Toch is het geen vergissing.
4: We zitten tegen de temperaturen van 30 graden aan. Zout is een verkoelend middel. In 's winters kunnen we mooi de wegen ontdooien. Nou, en 's zomers mooi mee koelen.
3: Vanuit de cabine bepaalt René precies hoeveel zout er op het wegdek terechtkomt. Maar wat doet dat zout eigenlijk precies?
4: Nou, het zout, ook wel pekel genoemd, dat zorgt ervoor dat het vocht onttrekt uit asfalt, zodat het niet gaat plakken en gaat korrelen.
3: En dat is volgens René hard nodig. Want zonder zout kan het asfalt bij deze temperaturen letterlijk gaan verschuiven.
4: Als wij dat niet doen, dan zie je op een gegeven moment een hele mooie zwarte sporen op het asfalt komen. Het zijn net slipsporen, zeg maar. Alleen dat is de toplaag van het asfalt die aan het schuiven is. Ja, dan is het denk ik einde van de week boven de 30 graden en dan is het asfalt stuk.
3: Waar zomerstrooien vroeger een uitzondering was, gebeurt het tegenwoordig steeds vaker.
4: Het wordt langer warm en we moeten helaas die actie doen om het asfalt te beschermen. Ja.

0: Aan tafel zitten met een oudere en stel daar maar één vraag. Wat kan ik van u leren over het leven, over vroeger, over dingen die je in geen enkel boek kunt terugvinden? En wat daar uitkwam, is eigenlijk heel mooi.
1: We hadden voor studie commerciële economie hadden wij een vak, de maatschappij, dat ben jij. En dan moesten we eigenlijk een maatschappelijk stuk, moesten we een campagne organiseren of een event om lekker met jongeren en ouderen lekker met elkaar te praten, te vragen wat ik nou van u kan leren en eigenlijk zo een beetje verhalen te delen.
2: Maar het is ook de bedoeling dat we straks allemaal een mooie post, een story of iets dergelijks op onze Insta gaan zetten, waardoor we inderdaad kunnen zien aan de buitenwereld wat voor impact het heeft om jongeren en ouderen met elkaar in dialoog te laten.
3: Gewoon ook nog een lekker broodje.
4: Ja, de vraag is, wat kan ik van u leren?
5: Ja.
4: Kan je nog wat leren?
5: Ik denk het wel. Denkt u dat ik nog wat iets van u kan leren?
6: Een beetje.
7: Je mag echt eens miskleun maken, hoor. Daar leer je van. Elk mens leert van zijn fouten. Zonder meer.
5: Ja.
7: Ja.
1: En eigenlijk heb ik in mijn leven eigenlijk alleen maar nog positieve dingen meegemaakt. En eigenlijk nooit tegenslagen gehad. Dus misschien is het ook een keer belangrijk om te weten wat je moet doen met zo'n tegenslag als er een keer zo'n tegenslag aankomt. Dus dat heb ik eigenlijk wel meegekregen nu.
4: Ja. Wat ga je nou doen met die levensles?
1: Ja, ik denk vooral veel met mijn ouders blijven communiceren. En misschien ook even een keertje vragen hoe het nou echt met hun gaat. Want ik hou het altijd oppervlakkig. Dat je binnenkomt, hoe gaat het? En dan krijg je een antwoord, ja, goed. Maar misschien een keertje vaker echt even bellen of zo.
8: De ouderen van nu, die hebben veel meer levenservaring gehad.
9: Dus zij zullen zelf merken, een stuk levenservaring, daar leer je hele leven mee.
4: Dat moet je zelf ervaren?
9: Dat moet je zelf bepalen. Kan een ander je niet mee helpen? Je komt in je leven heel veel moeilijkheden tegen, maar die moet je zelf oplossen. En sommige dingen kun je niet oplossen.
10: Het idee is nu natuurlijk om ook even een post te gaan maken. Met daarbij ook een foto. Dat is wel eens handig. Ik zou zeggen, denk even goed na over je levensles die je opgehaald hebt.
11: Ik ben nu begonnen met vandaag, had ik aan tafel met mevrouw Jos.
12: Ja.
11: En we hebben het vandaag gehad over trouwen.
12: Ja.
11: Over de behuizing. Over Ajax, familie en een geboorteplek. En we hebben natuurlijk wel ook wel een beetje gehad over het leven natuurlijk.
12: Je moet twee kanten moet je iets doen.
11: Welke kanten zijn?
12: Je moet je best doen,
11: ja?
12: Maar je moet ook wat toelaten. Vind ik wel.
11: Dus een extra biertje in de kroeg mag wel.
12: Mag wel.
11: Af en toe.
12: Ja.
11: Niet altijd.
0: Dat idee van jongeren en ouderen bij elkaar brengen, dat bestaat ook als vast project. Hè? Connect Generations heet dat. Studenten gaan dan in een verzorgingshuis wonen voor een kleine vergoeding. En in ruil doen ze dan vrijwilligerswerk. Dus ze wandelen met de bewoners, ze spelen een spelletje, gewoon even een kopje thee drinken. Dat gebeurt bijvoorbeeld in Nijmegen al in het zorgcentrum Nijenveld. En het werkt twee kanten op. De ouderen zijn minder eenzaam en studenten leren iets op die manier wat je op geen enkele universiteit krijgt. 7000 studenten staan op de wachtlijst om daaraan mee te doen. Soms zit de oplossing dus gewoon in een gesprek aan de keukentafel. Wat kan ik van u leren? Mooie vraag. De man van de elastiek nu. Van de Spinners. The Rubber Band Man. Goedemorgen, Gelderland.

Voor de Swifties in onze provincie. Taylor Swift, I knew it, I knew you. 10 minuten voor 8:30 is het. Soms leer je het meest van iemand die je eigenlijk nog nooit hebt ontmoet. Een groep studenten kreeg een simpele opdracht. Ga nou eens.

0: Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.
1: Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. WentesTegelsenVloeren.nl.
2: Nu bij Woonboulevard Zutphen. De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
3: Voor binnenzonwering of gordijnen gaat u naar Nama in Arnhem. Grote collectie van onder andere Mart Visser. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
4: Heel Aalten zingt. Het Aaltens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
3: Voor binnenzonwering of gordijnen gaat u naar Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
5: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio. De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
6: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
5: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
6: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
7: Het is 8:30. Goedemorgen. Je luistert naar Radio Gelderland in Harderwijk. Is het 18.3 en in Wamel al 21.1. Code oranje vanaf vanmiddag in Gelderland. Vandaag verloopt zonnig en heet. Er waait een zwak windje. Het wordt 33 tot 35 graden. Morgen net zo. En vrijdag is het nog heter met 35 tot 38. Komend weekend stijgt de kans op een bui, maar het blijft waarschijnlijk nog wel tropisch heet. Een voormalige zorgbestuurder die voor meerdere Gelderse gemeenten werkte moet een miljoen euro betalen vanwege het faillissement van haar zorgbedrijf In Control Zorgnetwerk. De rechtbank oordeelt dat sprake was van onbehoorlijk bestuur en daarnaast mag de 33-jarige vrouw 5 jaar lang geen bestuursfunctie meer vervullen. En familie, vrienden en klasgenoten hebben gisteren bloemen, knuffels en kaarsen neergelegd op de plek in Haalderen waar een minderjarige fietser maandag om het leven kwam na een aanrijding met een vrachtwagen. De emotionele bijeenkomst stond in het teken van steun en herdenking, terwijl de politie het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk nog voortzet. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze mobiele app. Kijken naar de situatie op de weg. Het is niet echt drukker dan normaal op woensdag, ondanks de OV-staking die inmiddels dus weer is afgelopen en de dienstregeling moet weer langzaam op gang komen. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Barenburg 20 minuten. Een kwartiertje tussen Knopendel en Everdingen. Op de A12 Duitsland-Utrecht tussen Westervoort en Grijsoord bij Arnhem 4 minuutjes. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij daar. Op de A15 is door bergingswerkzaamheden bij Dodewaard de afrit dicht. En op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Hoenderlo en Schaarsbergen 6 minuten extra reistijd. Geen staking meer dus in het OV, maar wel een dienstregeling die langzaam aan het opstarten is. Dus hou je reisplanner bij de hand.
8: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
9: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
8: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
10: Oma!
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
13: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
17: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
18: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
19: Goedemorgen Gelderland.

Radio Gelderland. 7:07. Wat kan ik van u leren? Daar hadden we het net over. Hè? Studenten die met ouderen in gesprek gingen. Appje van Eline daarover komt zojuist binnen. Vorige week was het opa en oma dag bij mijn kleinzoons op de basisschool. En de 8-jarigen mochten ons ook vragen stellen over hoe wij de basisschool ervaren hadden en hoe toen alles ging. Leuke gesprekken gehad en ik heb foto's laten zien hoe ik er vroeger uitzag. Het was leuk om te doen. Ja, wat kan ik van jou leren? Leuk, hè? Dan, we zitten natuurlijk midden in de zomerse temperaturen. En zag ik op Instagram bij ons van Omroep Gelderland voorbij komen de vraag: wat wordt de zomerhit van deze zomer? 2 Gelderse artiesten strijden om die titel. Het gaat redelijk gelijk op. Justin de Wild uit Lunteren scoorde met Cheerio al bijna 10 miljoen streams. Nummer 1 in alle hitlijsten. Maar Rutger van Barneveld uit Tiel haalt hem nu in met Zwoele Zomernachten. Gisteren stond hij op 1 op Spotify. Ik zal ze even allebei laten horen. Eerst even Cheerio van Justin de Wild.

0: Wie wint dan de zomerhit van 2026? Daar zijn de meningen over verdeeld. Op onze social media gaat het daar flink over. Bij dit weer hoef je eigenlijk niet eens te kiezen. Je kunt ze ook gewoon allebei laten horen. Onze verslaggever Phoebe ging het park in om te horen waar Gelderland het liefst op danst.
1: Je hoort echt heel veel op TikTok ook.
2: Ja, wel eens gehoord, maar ik hoef het eigenlijk niet vaker te horen.
3: Laat me horen.
4: Twee Gelderse artiesten strijden deze zomer om de titel Grootste Zomerhit 2026. Wordt dat Cheerio van Justin de Wild uit Lunteren?
3: Ja, dat is Cheerio toch?
4: Of wordt dat Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld?
5: Zakken in de zee.
3: Ja, ja, ja, ja.
6: Ik vind het een beetje als de meeste volksmuziek klinken. Dus het is niet iets wat opvalt.
2: Ik vind het wel een vrolijk nummer. Eigenlijk liefst allebei dit. Nee.
3: Deze vind ik wel wat leuker. Ik word er net iets blijer van dan het vorige liedje, zeg maar.
2: Als ik moet kiezen dit, maar eigenlijk het liefst...
6: Allebei niet.
2: Iets anders eigenlijk.
3: En jij?
7: Dat is ook niet helemaal mijn ding. Dan vind ik dat andere vond ik iets vrolijker.
3: Cheerio vind je leuk.
7: Ja.
3: Zelf ook thuis luisteren?
7: Nee, zeker niet.
5: We gaan nog even.

een mooie dag om een Nederlands woord te gebruiken dat we bijna niet meer gebruiken. Dat is natuurlijk zonde, dat soort woorden. Daarom geef ik je iedere dag een nieuw woord mee om een beetje op te kauwen en misschien later vandaag eens te gebruiken. Thuis, op je werk of gewoon onderweg. Die woorden staan in mijn Dikke van Dijk. Een zeer bescheiden woordenboekje vol vergeten taalparels. En vandaag kies ik voor rapalje. Het is een verzamelnaam voor schorrimorrie, voor gespuis en gaaiers. We gebruiken het voor mensen die zich slecht gedragen, die overlast veroorzaken of onbeschoft zijn. Vaak wordt het met een knipoog gezegd, maar het kan ook een stevige afkeuring zijn van iemands gedrag. Het woord reist al eeuwen met ons mee en komt oorspronkelijk uit het Frans. Het stamt af van het Franse werkwoord râper, wat schrapen of samenrapen betekent. Het sloeg dus letterlijk op samengeraapt volk. Via het Franse woord rapalje is het uiteindelijk in onze taal beland als het woord voor uitschot. Blijf vanavond maar binnen, want er loopt hier flink wat rapalje op straat. Zeg, ruim jij je kamer eens op. Dat lijkt hier wel een bende voor het rapalje. Toen de voetbalsupporters de boel begonnen af te breken, riep de burgemeester boos dat dit rapalje hard aangepakt moest worden. Zij dachten dat wij een rapalje waren, totdat we netjes kwamen opdagen in pak. Nou, zo dus bijvoorbeeld. Kijk maar eens of je hem kunt gebruiken vandaag. Terzij je heel veel dingen te doen hebt.

0: Ja, het zal allemaal wel, maar doe het wel rustig aan. Hè. Toe veel te doen, toontje lager. Maak je niet te druk vandaag, daar is het veel te warm voor. Floris Lefebvre van Weerplaza, goedemorgen.
1: Goedemorgen Frank.
0: Want hoe warm is het nu al?
1: Het is nu al zomers warm in de provincie, met waarden ruim boven de 25 graden. En rond het middaguur, om een uurtje of 12, kunnen we al tropische temperaturen van 30 graden of meer verwachten. En daarbij schijnt de zon volop, de instraling van de zon is maximaal, er is geen wolkje aan de lucht vandaag. En uiteindelijk wordt het later in de middag zeer warm, zeer heet, met waarden ruim boven de 35 graden. En die warmte blijft vanavond en vannacht nog lang hangen.
0: Ja, en dus code oranje vandaag. Hou daar rekening mee. Het koelt 's nachts dus inderdaad ook niet af. Het blijft hangen, zeg jij. Ook die luchtvochtigheid daardoor.
1: Inderdaad, het wordt ook broeierig heet door een hele hoge luchtvochtigheid vanavond en vannacht. En vooral in de stedelijke gebieden blijft die warmte, die hitte, heel erg lang hangen. En daardoor kunnen we vannacht minimumtemperaturen ruim boven de 20 graden verwachten in Arnhem, Nijmegen, Tiel en in Apeldoorn. Dus het wordt echt puffen en zweten vanavond en vannacht. En ook vanmiddag dus.
0: Voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen risico. Ook gezonde mensen kunnen bij inspanning trouwens last krijgen van uitdroging of oververhitting. Dus blijf goed drinken. Hou je rustig en kalm, want we krijgen morgen nog zo'n dag.
1: We krijgen morgen nog zo'n dag. We beginnen al heel erg warm met om een uurtje of 7 temperaturen ruim boven de 20 graden. En net als vandaag stijgt de temperatuur met heel veel zonneschijn razendsnel. Echt als een raket gaat de temperatuur de lucht in morgen. En dan kunnen we opnieuw tropische temperaturen van 33 tot 35 graden verwachten. En ook morgen is de instraling maximaal. Er is geen wolkje aan de lucht. Er staat overigens ook weinig wind morgen uit het noordoosten. Dus we zitten echt in een hele bijzondere periode. Vrijdag doet de temperatuur er nog een schepje bovenop. Wordt de aangevoerde lucht vanuit het zuiden nog wat warmer en heter. En dan kunnen we lokaal zelfs 38 of 39 graden verwachten.
0: Ja, een uur geleden zag je nog ergens een 40 in de kaarten.
1: Die 40 die zou wel kunnen. Ik verwacht momenteel de kans op 40 graden. Op pak een beet 30 of 40% in Gelderland en het zuiden van het land. Het zou zomaar eens kunnen dat we die gaan aantikken.
0: Oké. Okay. Floris, dankjewel en hou ons op de hoogte. Over een uurtje weer bij Rob.
1: Tot over een uurtje weer.
0: Oké. Okay. Rob is er namelijk al. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Op de koffie. Een ijskoffie vandaag, neem ik aan.
2: Ja, wat je wil, hè. Lekker warme koffie, thee, warm, kan ook allemaal.
0: Ja, is ook goed.
2: Als je maar blijft drinken.
0: Precies. Yes. Lekkere muziek. Deze dag samen beginnen. Rustig aan, plaatje bij de dag. En waar wil je het over hebben? Waar wil je over babbelen?
2: Nou, ik hoorde vanochtend bij jou de Connect Generations reportage. Daar moesten jongeren van ouderen leren. Ik wil het wel eens omdraaien. Wat leer je als oudere mens van de jeugd van tegenwoordig?
0: Dat is ook een leuke vraag.
2: Hè? Ik bedoel, we kunnen er allemaal wel op fitten. Vroeger was het al beter, weet ik van wat. Maar je kijkt natuurlijk ook een beetje om je heen. En je denkt van, nou, dat doen ze eigenlijk wel beter.
0: Okay. Wat leer jij van de jeugd van tegenwoordig? Dat is wel een mooie positieve insteek, Rob. Doe je goed. Oké, rob@gld.nl of een appje.
2: Wat je wil.
0: Wat je
2: of
0: wil.
2: Je komt langs. Als je dat, hè? Deur staat open hoor, altijd.
0: Oké. Okay. Bij deze.
2: Ja.
0: Kom langs. 8:08 is het. Zometeen dus op de koffie. Ik heb in elk geval nog Coldplay met de Rhythm Del Mundo Band. En ik ga denk ik maar koffie zetten als er zoveel mensen deze kant op gaan komen.
2: Ja, zeker.

0: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
3: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
2: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Het is Centen Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Nu bij Dirk, Mora Megamix, 3,29. Perfect voor het WK.
7: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars, exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
8: Ja, een knijtergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes Tribute Band en Peter Beense. Het Brouwers Grachtconcert, zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
9: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Palaan 50 in Zutphen.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is voor vandaag en morgen uitgebreid naar alle provincies. Maandag werd het in eerste instantie alleen afgekondigd voor Limburg en Noord-Brabant. Sinds gisterochtend geldt het ook voor Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland, meldt Rijkswaterstaat. De grote staking in het openbaar vervoer is vanochtend rustig verlopen. Op de grote stations was het vrijwel leeg. De meeste reizigers wisten van de staking. Inmiddels rijdt het OV weer. Al kunnen er nog treinen uitvallen of vertraagd zijn, zegt NS.
12: In principe staan alle treinen klaar. Alleen ons personeel moet natuurlijk ook nog op de juiste plek zien te komen. Waardoor misschien niet iedere trein direct om 8 uur heeft kunnen vertrekken. Rond het middaguur verwachten we echt weer de geplande dienstregeling te rijden.
11: Ook het bus-, metro- en tramvervoer lag vanochtend plat. De medewerkers staakten vanwege de aangekondigde bezuinigingen op de sociale zekerheid. Pro dient vandaag in de Kamer een voorstel in om mensen bewuster te maken van hun digitale nalatenschap. Volgens de partij weten veel mensen niet wat er na hun overlijden met hun sociale media moet gebeuren. En daarom pleit Pro voor een campagne en aandacht voor het onderwerp in computercursussen. Het aantal meldingen van kindontvoeringen neemt toe. Het gaat vaak om gevallen waarbij één van de ouders een kind meeneemt. Zo'n ouder denkt dat te mogen doen, omdat het zijn of haar kind is. Maar dat klopt niet, zegt het Centrum Internationale Kinderontvoering.
13: Het is ook de kind van een ander. En een kind heeft recht op omgang met beide ouders. Zodra je met een kind gaat reizen over de grens, moet je het formulier invullen of moet je toestemming kunnen aantonen van de achterblijvende ouder.
11: Zeker 3/4 van de ontvoeringen gebeurt door de moeder. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. En het weer zonnig en heet. 34 of 35 graden in het binnenland, 30 tot 33 aan de kust. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
14: Jan, dankjewel.
15: Verkeersinformatie, de A2... Hertogenbosch richting Utrecht. Tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen. 17 kilometer langzaam rijden stilstaan. Een half uur langer onderweg. De A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein. 6 kilometer met 10 minuten vertraging. En de A348 Doesburg richting Arnhem. Tussen Velp en knooppunt Velperbroek. 2 kilometer, maar wel met een half uur vertraging.
14: Bentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Top tegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Bentes Tegels en Vloeren.nl.
16: Howdy! Echte Western Sfeer vind je bij Rib House, Texas in Bochel. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Rib House Texas Bochel. Waanzinnig goed. Yeehaw!
17: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
18: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
19: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
20: Oma!
21: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
22: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
23: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
24: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
23: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
25: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
26: Op de koffie.

hier op Radio Gelderland. 9 over 9. Ja, respect. Zeker voor iedereen die gestaakt heeft in het openbaar vervoer. Alles is weer op gang aan het komen. Bussen rijden hier weer in de straat. Dus langzaamaan gaan we weer naar een normaal rooster. Maar er komen weer acties. Maar doe het even rustig, hè, vandaag. Want het

0: laat hoor. En zijn naam, ja. Als je wil zwemmen, dan zoek een goede plek uit, want het is overal ongelooflijk druk. Ga je in de natuur zo maar letten op, want het kan gevaarlijk zijn in de zwembaden, ja. Gewoon even staan is ook al goed, hè? Dan ben je toch verkoeld.
1: De plaat bij de dag.
0: De plaat bij de dag, die is vandaag van José. En José zegt van, ja, jaren geleden kwam ik hem voor het eerst tegen, deze Nederlandse artiest, en ik was gelijk omgevallen voor alles wat hij maakte, eigenlijk. En als je nou de warmte bij deze plaat zet, dan krijg je volgens mij een geweldige 4 minuten. Ik heb het over Spinvis, zegt José. En de geweldige plaat die ik vandaag als plaat bij de dag wil. Voor ik vergeet. En er zit ook een soort zoeligheid in, toch? Klopt wel, José, ja.

Haag. Hij maakt een heel eigen genre, Spinvis. Hij heeft grote schare fans opgebouwd. En het is vanaf het begin. Nee, José, vraag de maandagsplaat bij de dag. Dank je wel, José, want het is van die mooie muziek die je te weinig hoort eigenlijk op de radio. Hè. Daar is de plaat van de dag ook voor bedoeld. Gewoon jouw muziek. Zo'n artiest die je misschien ergens is hebt ontdekt. Waarvan je denkt, kent niemand anders die nou? Nou, laat die horen als plaat bij de dag. En je kunt aanvragen via de app 06 22 22 13 42. Of even de mail gebruiken, kan ook. Rob@gld.nl. Jouw plaat bij de dag. En waarom? Laidback is begonnen. Zoals het hoort, rustig aan. Met de Sunshine Reggae. Je krijgt ze erbij, hè, vandaag.

Blunt, de Bonfire Heart. Om bijna 3 minuten over 9:30 hier op Radio Gelderland. Kijken we eens even naar de temperaturen. En ja, het is etje over 9:30. Maar in Rossum is het al 25,2 graden. En in Hoenderlo 28 graden. Ja, we gaan echt dik over de 30 graden heen vandaag. Pak er even het nieuws mee op gld.nl. Daar kun je gewoon de hele dag nieuws lezen uit Gelderland. Groot artikel nu. Een eigenaresse van een failliet zorgbedrijf dat 1 miljoen euro moet terugbetalen. Een 33-jarige zorgbestuurder die in opdracht van diverse Gelderse gemeenten werkte, moet 1 miljoen euro terugbetalen. En 5 jaar lang mag ze geen bestuursfunctie uitvoeren. Ze is persoonlijk aansprakelijk gesteld voor het faillissement van haar zorgbedrijf Intricity Zorgnetwerk. Onder andere Arnhem, de gemeente Arnhem, eist 7 ton terug. Ja, het is bijna schering en inslag te noemen. Er zijn een hoop van die bedrijven die verdienen aan de zorg ongelofelijke bedragen. Daar gaat nu wel op ingegrepen worden. We zijn een beetje wakker geworden. En ook op gld.nl onze hitteblog. We houden de hele dag een beetje bij hoe warm het is in de provincie. Wat er allemaal gebeurt en wat je eraan kunt doen om een beetje verkoeling te krijgen. Heb jij nou een verhaal over die hitte? Of heb je een fotootje van jezelf? Hoe je erbij zit in die hitte? Stuur even op via de app 06-22-22-1342. Laat maar even weten hoe warm het bij jou is. Leuke thermometer erbij. En hoe jij erbij staat nog. Het is 9:30 en we zitten al rond de 30 graden. Hou het in de gaten, ook de hitte en alles wat erbij komt, op gld.nl. Bijvoorbeeld dat er minder treinen rijden en niet door de staking. Dat was vanochtend, nu door de hitte.

0: Iedere werkdag van 6 tot 7 op Radio Gelderland.
1: De beste hits van eigen bodem.

Rutger Kotten vrij met mij de hele nacht. Ja, ook 's nachts is het nog warm, hè? We gaan hele warme en hete nachten tegemoet ook. Van boven de 20 graden gaan we het straks over hebben met onze weerman. Over meepraten gesproken. Nadine wil het eens hebben over een project eigenlijk dat in Nijmegen een paar jaar loopt. Connect Generations, daar worden studenten uitgedaagd om in een verzorgingshuis te gaan wonen. Krijgen ze een hele goede huur. Wat ze wel moeten doen is gewoon af en toe aanschuiven bij de ouderen om een praatje te maken. En misschien wel van die ouderen te leren. Nou, we draaien het maar eens om. Wat heb jij als oudere mens, 50 plus hè, zal ik maar zeggen, rijpere mens, geleerd van de jeugd? Misschien van je kinderen, van je kleinkinderen. Als je daarnaar kijkt, wat denk je dan? Nou, dat doen ze misschien wel beter. Dus jouw leermomenten van de volgende generatie. Wat zijn die? Straks kun je erover bellen, maar nu kun je alvast de appen en mailen. 06-22-22-13-42 of rob@gld.nl. Connect Generations. Wat leer jij als oudere mens van de jongeren? App alvast of mail alvast. Jouw leermomenten.

0: Billy Preston, Nothing from Nothing. Het is 12 voor 10 geworden. We gaan eens kijken wat het weer doet vandaag. Daar is een hele hoop over te doen. Het wordt heel warm. Het is al heel warm, toch, Floor?
1: Het is al behoorlijk warm, Rob, inderdaad. Goedemorgen. Momenteel al zomerse temperaturen in de provincie van 27 of 28 graden maar liefst in Arnhem, Nijmegen en in Tiel. En daarbij schijnt de zon vandaag flink. En met maximale instraling wordt het vanmiddag bijzonder heet. Uiteindelijk stijgt de temperatuur naar 35 of 36 graden maar liefst. Ja, echt uitzonderlijke waarde.
0: Ja, en geen wind, niks erbij, hè?
1: Weinig wind inderdaad uit het noordoosten. Voor verkoeling kan je wel terecht langs de grote meren in Gelderland. Maar ook die temperatuur is al behoorlijk opgelopen. De watertemperatuur van de Rijn ligt momenteel al ruim boven de 25 graden.
0: Oh, zo. Dus dan kun je gewoon inlopen en klaar.
1: Precies,
0: wel, ja. Ja, het wordt nog gekker, hè?
1: Het wordt nog gekker inderdaad. Ja, morgen krijgen we nog een tropische dag met waarden boven de 35 graden. Ook dan veel ruimte voor de zon. Ja, en die warme lucht die blijft 's avonds laat nog lange tijd hangen. En dat betekent ook dat we vanavond en vannacht en ook de dagen daarna een aantal plaknachten tegemoet gaan zien. Met hoge temperaturen, ruim boven de 20 graden en een behoorlijk hoge luchtvochtigheid daarbij. Dus het wordt echt behoorlijk puffen en zweten de komende periode in Gelderland. Vrijdag wordt het helemaal extreem met waarden ruim boven de 35 graden. Er is zelfs een kleine kans op 40 graden in het zuiden van het land.
0: Ja, ja, dat hoor je toch vaker nu, dat de 40 genoemd wordt. Door jou zelf al, maar ook, ik hoor je collega's ook in Duitsland gewoon zeggen, ja, die 40 die komt.
1: De 40 die komt, en die is er al in Parijs. Daar worden zelfs waarden ruim boven de 40 graden gemeten. En daar duikt de temperatuur tijdens de nachten niet onder de 30 graden. Dus dat is nog extremer natuurlijk. En wat er ook bij gezegd kan worden is dat de luchtkwaliteit de komende periode wat verslechtert. Er kan ook wat smog ontstaan.
0: Ja, wat is dat dan? Zomersmog?
1: Ja, zomersmog. Dat heeft te maken met die hele hoge temperaturen. En wat deeltjes die in de lucht blijven zweven. Daardoor, ja, kunnen er wat ozonatomen afsplitsen. En die binden zich dan met nieuwe zuurstofatomen. En daardoor kan wat ozon ontstaan.
0: Ja, ja, en het kan niet weg ook.
1: Nee. Ja, het kan pas wegwaaien als er wat wind staat. Ja. Maar de komende periode waait het nauwelijks. Blijft die warme lucht hangen. En is er dus ook sprake van een slechte luchtkwaliteit. Waaien gaat het wel vaker doen in het weekend. Dan steekt er een frisse noordwestenwind op. Die de hitte ook enigszins verdrijft.
0: Nou, we gaan eraan beginnen.
1: We gaan eraan beginnen. Graag gedaan. Fijne dag nog.
0: Dag, Floris.

Babushka, van die poppetjes waar steeds een ander poppetje uitkomt. Kate Bush had er een kleine hit mee, toch alweer een tijd geleden. Ja, je hoorde het Floris zeggen, de nachten gaan ook gewoon niet onder de 20 komen. En er is een nightlife hè, nu in de steden. Ga maar eens kijken, na 12. Er wordt gewerkt, er wordt gedanst, er wordt gesport, gewoon 's nachts.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Nama Arnhem heeft het grootste aanbod behang uit de regio. 1000 soorten behang op voorraad. Vanaf €14,95 per rol. Bezoek Nama in Arnhem. Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl. Op zoek naar behang? 1000 soorten behang op voorraad. Bezoek Nama in Arnhem.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
10: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Organisaties bereiden zich voor op de komende hitte. Over 2 uur gaat code oranje in van het KNMI vanwege de warmte. Rijkswaterstaat gaat vanwege die hitte gestrande automobilisten sneller helpen. Er staan bergers klaar om iemand snel van het hete asfalt te kunnen halen. Op sommige plekken kan dat asfalt boven de 50 graden worden. Ook de ANWB zet extra mensen in. Op de weg is het overigens niet drukker dan normaal vanwege de vakantieperiode. Ook het OV is weer op gang gekomen na de staking van morgen. De NS rijdt wel met minder treinen vanwege de hitte. Ook in de rest van Europa zorgt de hitte voor problemen. In het meest westelijke puntje van Frankrijk zitten zeker 68.000 huizen zonder stroom. De warmte zorgt daarvoor storingen in het elektriciteitsnetwerk. Naar verwachting zal de stroomuitval in Frankrijk nog de hele dag duren. Het blijft onrustig binnen het Openbaar Ministerie, schrijft NRC. In november stuurden al zo'n 3000 medewerkers een brandbrief naar de leiding vanwege niet goed werkende computersystemen. Volgens NRC heeft nu een speciale actiegroep die zou helpen om deze problemen binnen het OM aan te pakken, zichzelf opgeheven. Ze stoppen ermee omdat het door de hoge werkdruk niet meer lukt om zich voor de actiegroep in te zetten. In een mail schrijven ze dat de computersystemen nu wel iets beter werken, maar dat nog lang niet alle problemen ermee zijn opgelost. Veel te weinig mensen hebben iets geregeld voor hun online accounts als ze komen te overlijden, zegt Progressief Nederland. Volgens de partij hebben 8 op de 10 mensen niet geregeld wat er dan moet gebeuren met bijvoorbeeld hun wachtwoorden voor Facebook of een cryptorekening. Soms moeten nabestaanden het gezicht of de vingerafdruk van een overledene gebruiken om bijvoorbeeld in een telefoon te kunnen komen. Pro-Kamerlid Katman roept het kabinet daarom op om te komen met een bewustwordingscampagne. Het weer, het is zonnig en heet vandaag dus. 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden, namelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. Verkeersinformatie dan, de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen af de Geldermals en af het Everdingen. 8 kilometer en 10 minuten vertraging.
12: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
13: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
14: Voor Luxaflexonwering en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
15: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
16: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
18: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
19: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
18: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
20: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
21: De koffie.

een voyage hier op Radio Gelderland. 9:40 geworden en wil het vandaag bij de koffie eens even hebben over leren van die andere generaties. In Nijmegen loopt er al een paar jaar een connectieproject, Connect Generations. Studenten kunnen dan voor heel weinig in een zorgcentrum wonen. Dat is nog geen 100 euro per maand. En dan is de tegenprestatie dat ze wel wat werk doen voor de mensen die in het zorgcentrum wonen. Dat ze aanschuiven, dat ze kleine dienstjes doen en dat ze ook proberen te leren van de mensen in het zorgcentrum. Dat is een heel aangename formule voor beide partijen. En daarom de vraag vandaag maar eens aan jou, als misschien wat oudere mens: wat leer jij van de nieuwe generaties die we hebben in Nederland? Of zeg je van: ik leer er helemaal niks van. Ik ben blij dat ik in mijn generatie ben opgegroeid. Maar toch, de vraag stellen is misschien beantwoorden. Wat leer jij van de generaties onder jou? Van je kinderen, je kleinkinderen of de mensen op straat die je tegenkomt die een jaar of 20, 25 jonger zijn? Kijken ze anders tegen het leven aan? Vind je dat oké? Of zeg je van: kom op, wij hadden het ook niet zo slecht. Je kunt bellen 0800 345 0345. Of je gaat even naar de app 06 22 22 1342. En mailen kan natuurlijk ook rob@gld.nl. Wat leer jij van de generaties onder jou? Of wat heb je geleerd en breng je al in de praktijk? Bel, app of mail.

Patti LaBelle en Release. Laat even los, want er is zoveel spanning in de wereld. 17 over 10 geworden. De nieuwe generatie, de oude generatie is in Nijmegen, loopt al een paar jaar een Connect-project, Connection Generations. Daar kunnen studenten in een verzorgingshuis wonen voor weinig. Tegenprestatie is wel dat je af en toe aanschuift bij het eten en af en toe wat kleine dienstjes bewijst aan de mensen die in het zorgcentrum wonen. Zodoende kunnen de studenten leren van de ouderen. Maar als we nou eens omdraaien, wat leer jij als oudere mens van de jongere generaties, de generaties onder jou dus? Of heb je daar al dingen van geleerd waarvan je zegt, nou, zo had ik het nog niet gezien. Vind dat best lekker hoe ze dat doen zo. 0800-345-0345 als jij wil bellen en vertellen op de radio. Maar je kunt natuurlijk ook al mailen via de mail, rob@gld.nl of appen 06-22-22-13-42. Nico zegt, tja, wat leer ik van de jongere generaties? Misschien een beetje opkomen voor jezelf. Maar daar zet ik gelijk tegenover dat te veel opkomen voor jezelf de boel natuurlijk ook heel erg stroperig maakt. Dat heb ik ook wel. Dat het een heel gevoelige generatie is die onder mij zit. Ik ben 63 trouwens, zegt Nico. Dan is de generatie onder jou 40 ongeveer. Ja, 38, 40. Ja, nou, dat zou kunnen. Eline zegt, nou ja, wij hadden opa en oma dag afgelopen week met de kleinkinderen op school. Vond ik heel leuk. Wij fotootje mee van hoe wij eruit zagen. En wij hun verhalen. Het is gewoon in gesprek blijven met elkaar, toch? Dat houdt het leuk. Echt. Dat is echt Connect Generations. Vind ik wel goed. Yvonne, die zegt, goedemorgen. Ik leer van mijn kinderen en kleinkinderen hoe ik met bepaalde apps om moet gaan. Veel weet ik gelukkig zelf, maar bijvoorbeeld een getypte tekst bij WhatsApp verbeteren, dat lukt mij nu dankzij mijn kleinkinderen. Ik ben 76, zegt Yvonne. Ja, hetzelfde zegt eigenlijk Bastiaan. Die zegt, ja, ik heb geleerd, ik ben 64, hoe je een app moet installeren, hoe mijn telefoon geïnstalleerd moet worden. Ik kon het echt zelf niet. Daar hebben mijn kinderen me echt heel erg goed mee geholpen. Ik probeer het bij te houden, maar op een gegeven moment is het wel alsof je vol zit boven de 60. Ja, ja, dat is, op een gegeven moment heb je wel heel veel te verwerken ook. En ja, heb je dat niet meegekregen vanuit het opgroeien, hè? Dus dan, ja, dan heb je gewoon best wel een achterstand, inderdaad. Ik snap helemaal wat je bedoelt. Ja, zonder dochters hadden wij nog een telefoon die alleen belde, volgens mij. Ja, Dirk zegt ook van, ja, hoe ze met elkaar omgaan, vind ik af en toe heel moeilijk om te zien. En af en toe ook wel van, oké, dat is prima. Ik heb het idee dat de generaties nu echt veel meer als man en vrouw gescheiden leven en een eigen opvatting hebben over hoe met elkaar om te gaan. Dat was in onze tijd natuurlijk anders. Dat is in iedere tijd anders. Ik vond die in mijn tijd ja wel iets prettiger. Ik ben 58. Even kijken. Nicolette die zegt, ja, het is misschien het oude nummertje alweer, maar de telefoon, die zou ik veel minder echt goed kunnen inzetten als ik mijn kinderen en kleinkinderen inmiddels niet had. Die oma even uitleggen hoe nou bepaalde apps werken. Ik heb daar heel erg aan moeten wennen, maar ik ben inmiddels zover, 72, dat ik gewoon zelf wel eens apps download. Vind ik toch wel mooi. Ja, en Rob die zegt, ja, ik leer iedere dag van mijn kinderen en ik hoop dat zij ook leren van mij. Het is volgens mij niet leren van de een of de ander, maar van elkaar leren. Zo leer ik dat ik me niet al te veel moet druk maken om kleine dingen.

niet te veel druk moet opleggen aan de kinderen ook. Ik ben 56. Mijn dochters zijn rond de 20. En die hebben een relaxtere levensstijl dan papa ooit heeft gehad. En daar ben ik best wel een beetje jaloers op. Ja. En ik begrijp ook wel dat het allemaal niet te relaxed moet zijn. En dat probeer ik ze dan mee te geven. Dat je af en toe toch wel gewoon dingen moet doen. John zegt ook, wat ik leer van mijn kinderen, leef bij de dag en geniet van ieder moment. Ik heb daar zelf altijd moeite mee gehad. Ik heb altijd goed gepland en heel erg bezig geweest met de toekomst. Het lijkt wel alsof de jeugd daar anders mee omgaat. Vind ik goed eigenlijk, maar ik ben er nog niet. En ook Jacques zegt, als 68-jarige heb ik toch wel eens moeite met de nieuwerwetse techniek en ook met de taal die daarin gebezigd wordt. Daar moet ik af en toe wel uitleg bij krijgen. En dat gebeurt dan via mijn kinderen en ook al via mijn kleinkinderen. Het is een nieuwe wereld, maar dat is die altijd, toch? Kun jij een lekker nummer draaien van Roger Whittaker, daarover gesproken? Nou, dat doe ik toch graag dan. Die nieuwe wereld. Caroline zegt ook nog, zonder mijn kinderen zou ik heel erg moeilijker door het leven lopen. Ik heb ook een beetje begeleiding nodig. Ja, ik ben 69. Nou, we leven allemaal in de nieuwe wereld en we leren van elkaar. Wat leer jij van de nieuwere generatie? Lekker fluiten misschien, kan. App of mail maar. Draaien we even Roger Whittaker. En de nieuwe wereld.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

Comrades. Het is bijna 10:30 geworden. We zijn bezig met het leren van elkaar. De generaties moeten connecten. Dat is een project wat in Nijmegen al een paar jaar loopt. Daar kunnen studenten heel goedkoop in een verzorgingshuis wonen. Wat ze dan wel moeten doen als tegenprestatie is af en toe aanschuiven aan tafel. En zodoende van elkaar leren. Maar ja, de studenten leren van de ouderen. Wat leer jij als oudere mens van de jongere generaties? Zeg het maar via app of mail of bel. Ik ben nooit digitaal geweest, zegt Jeroen. Ik ben ook digibeet, mede door een niet aangeboren hersenafwijking. Dus bij ieder wissewasje wat die telefoon-apps betreft moet ik naar mijn zoons. Maar wat ik allemaal aan tegenslagen heb gehad en geleerd, daar willen ze niks van horen, helaas. En ik zie ze nu dezelfde fouten maken. En ze hebben geen goede manieren. Maar generatie X is de overgangsgeneratie. Ik leer een boel van ze. Groeten van Jeroen. Irene zegt, wat ik leer van mijn kinderen is dat ze met de dag leven. Niet te druk maken over nog wat ze op ze afkomt. En dat er meer is dan het traditionele denken van onze generatie. Ik ben 63 en heb het er soms nog wel moeilijk mee. Maar zolang zij gelukkig zijn, ben ik ook gelukkig. Ja, Engelse woorden, Rob, dat leer ik van de jonge generaties. Ik zeg alles verkeerd. En dan schrijven ze het op voor mij, zodat ik het wel goed uitspreek. Ja, dat is ook. Als je niet met Engels groot gegroeid bent, dan moet je dat ook weer leren natuurlijk. Goedemorgen, Rob, zegt Chris. Ik ben 64 en heb vooral van de jongeren geleerd dat ik heel blij ben dat ik nu 64 ben en geen 24 meer. Oh, wat hadden wij een heerlijke onbezorgde jeugd. Ik heb medelijden met de jongeren. Dat ze nu in deze gepolariseerde tijd moeten opgroeien. Fijne dag, Rob. Dat zegt Chris. Ja, nou ja, een beetje hetzelfde zegt ook Bea. Die zegt, vroeger was het toch wel duidelijker. Hè? Je wist wie je was en je wist hoe je je moest gedragen. Dat vind ik af en toe wel moeilijk als ik nu naar de jeugd kijk. Maar ik zie ook wel dat ze daarin gelukkig zijn, denk ik, te zien. Hoewel, wij waren volgens mij onbezonnener. Dat zegt Bea. Ja. Ja, en zo blijf je van elkaar leren. En ook Merel, die zegt, wat ik leer van mijn kinderen, blijf spelen. En echt, gebruik de telefoon ook om je dingen te doen. Het is niet alleen slecht, de nieuwe wereld. Dat klopt ook. Ja, Ank zegt ook, voor mij is het echt een nieuwe wereld die open is gegaan sinds ik gewoon van mijn kinderen en kleinkinderen heb geleerd om goed met mijn computer om te gaan. Wat een nieuwe wereld, zeg. En zo blijf je leren. Ja, maar even kijken. Onno die zegt, ik ben blij dat ik in mijn tijd jong was. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ik begrijp dat het ongeveer is wat Chris zegt. Dus dat je gewoon blij bent dat je nu, zoals jij schrijft, 65 bent. Ja, zo blijven we toch kijken naar elkaar, leren van elkaar. Maar we zijn allemaal op dezelfde plek met elkaar. Dus we moeten er doorheen. Ook door de hitte trouwens. En we gaan zo meteen spelen. Kun je in de prijzen vallen? Gewoon hier op Radio Gelderland. Maar eerst Nicky, Yor en Daisy. Sunroof.

0: Maschinada. En dan de versie uit 1966. Die is 60 jaar oud, hè, die plaat. Maar die doet het nog lekker.
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: Ja, 60 wil me niks zeggen. Dat is nieuw 40, toch? Ja. We gaan spelen. 3 prijzen te winnen door 3 vragen goed te beantwoorden. Je moet alleen de eerste echt helemaal zelf zoeken. En dan insturen, wordt eruit gepikt. Dan ga je vraag 2 en 3 ook krijgen. En vraag 1 die houdt ons bij de dag vandaag, 24 juni. We gaan naar Duitsland toe. We gaan naar 1952. Toen voor de eerste keer daar... Ja, een krant die de grootste is nog steeds van Duitsland. Het is een boulevardblad, een tabloid, zoals ze dat noemen. En ja, bijna iedere Duitser die leest hem wel. Stiekem, ook af en toe. Over welke krant heb ik het? Ze hebben best veel invloed, want ze hebben ongelooflijk veel lezers. Dus als die even druk zetten met een verhaal, dan gaat er wel iets gebeuren. Vandaag hebben ze dus een feestje daar, 74 jaar oud... Over welke grootste Duitse krant heb ik het die vandaag voor het eerst verscheen? Als, ja, krant, maar ze noemen hem ook wel boulevardkrant of ja, tabloid. Het is echt een eigen krant ook wel. Het is niet het tabloid van Engeland, maar het is gewoon de boulevardkrant van Engeland, van Duitsland. Die verscheen in 1952, vandaag voor het eerst. Welke krant is dat? Als je dat denkt te weten, dan ga je appen 06... 22-22-13-42 of je mailt even rob@gld.nl. En als je doorheen komt met een goed antwoord, dan ga je vraag 2 en 3 misschien ook wel nog krijgen. Maar eerst maar eens naar die krant uit Duitsland. Welke is dat? Steeds de grootste in Duitsland. Vandaag, 74 jaar geleden, voor het eerst. App of mail, komende 2 platen.

0: Als een upside down. Het is 13 voor 11.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Ja, tijd om het koffiespel te gaan spelen op deze warme 24 juni 2026. Drie vragen zometeen. Even lekker praten, kennis testen. We gaan eens terug in de tijd om onze vraag in te leiden naar 1952. Toen voor de eerste keer de nu grootste Duitse krant. Miljoen oplagen nog in papier. 6 miljoen mensen die die papieren krant lezen. Maar ook digitaal wordt die krant goed gelezen. 5,6 miljoen Duitsers. Alles bij elkaar in een maand tijd bereiken ze ongeveer een derde van Duitsland. Ja, dan heb je dus ook een zekere macht wel. Over welk krant moet ik het dan hebben? Want er zijn er niet veel die oplages hebben en die daarmee aan de gang kunnen gaan. Willy, jij was een van de vele mensen. Het lijkt wel of we veel abonnees hebben van die krant die het goed wist. Welke krant heb ik het over?
2: De Bild.
0: De Bild. Ben jij een lezer van de krant?
2: Ja, niet van de Bild.
0: Nee?
2: Nee, van de Gelderlander.
0: Maar stel, je bent in Duitsland op vakantie, koop je dan de Bild?
2: Nee, niet echt. Maar ik ken hem al heel lang. Dus.
0: Ja, iedereen kent hem, hè?
2: Ja, het is een beetje een roddelblaadje, hè? Maar ja.
0: Dat is het gekke. Er zit van alles in. Ze hebben de emotionele kant, het roddelen. Maar ze zijn politiek ook wel ingevoerd. Dus dat is een rare combinatie eigenlijk. Daarom waarschijnlijk zo populair ook.
2: Ja.
0: Ja, het is bijna 30 graden. Hoe zit jij erbij, Willy?
2: Ik zit lekker buiten. In de schaduw.
0: In de schaduw.
2: En, ja, uiteraard.
0: En waar zit je buiten?
2: In Doetinchem.
0: En hoeveel? Wat zegt de temperatuur?
2: Oh, ik heb hier geen temperatuurmeter, dus ik zou het niet weten. Ja. Het is nog aangenaam.
0: Ja, kijk, dat is misschien wel het betere ook, hè?
2: Als je licht briesje.
0: Ja, ja.
2: Dus, lekker, nee, het is lekker.
0: Oh, lekker. Ja, tijd voor de tweede vraag dan. Die brengt ons bij de hitparades. De hitparades in 1989 in Vlaanderen hadden een opmerkelijk ding eigenlijk. Daar stond een plaatje op 1, wat jaren daarvoor ook al heel lang op 1 had gestaan. Het heet Marina. Maar welke Rocco zingt dat liedje?
2: Marina. Hoe heet die beste man ook alweer?
0: Ja, Rocco.
2: Ja, nee, ik kan er niet op komen. Ik weet het zo echt niet.
0: Nee? Echt niet?
2: Het liedje zeg ik me wel, maar het naam zeg ik me, kom er niet op.
0: Ja. Als ik zeg Granata, dan zeg je ja.
2: Rocco Granata.
0: Ja, toch? Ja. En dan de vraag die ons brengt in Gelderland. In welke Gelderse plaats is eigenlijk het warmst gemeten ooit in Gelderland, maar ook in Nederland?
2: Oeh.
0: Ja, vliegbasis.
2: Twente? Oh, dat kan ze niet. Vliegbasis.
0: Ja, ja. Als jij Twente gewoon Gelders wil maken, is prima, maar zijn die Twente niet blij mee.
2: Dat denk ik. Een vliegbasis.
0: Doe
2: ja.
0: Eens één, nog, met een D.
2: Teuge.
0: Teuge met een D.
2: Oh, met een D.
0: Delen, was Jan. Ja, delen. 40,7.
2: Ja, delen. Ja.
0: Maar daar is wel een hoop discussie over geweest. Want dat was een jaar of 7 geleden, 2019, hadden we het ook heel warm. Toen maten ze daar 41,7. Dat is bijgesteld naar 40,7. Ja, wat het ook is. Nou, warm genoeg, dacht ik. Je hebt één vraag goed. Maar ik denk dat je nog even terug moet naar Frits. En die is meestal wel goed geluimd. Als de temperaturen boven de 35 komen. Dus je hebt mazzel. En dan heb je nog de keuze. Om de playlist te bepalen. Gaan we Rocco Granata draaien met Marina?
2: Prima.
0: Prima, Marina. Hier is die. En doe rustig.
2: Dankjewel.
0: Doei.

Ja, het was een beetje een verrassing wel. De remix in 89 van Rocco Granata en de Carnations op 1 in Vlaanderen. Maar de oude versie die doet het ook nog steeds. Gewoon een lekkere zomerse plaat ook wel. Ach, het is alweer bijna 11 uur, zeg. John Mayer, die heeft er altijd zin in. Die geeft een gitaar. Maakt heerlijke muziek. En de tussenteksten, die zijn ook goed te doen. Een beetje tegen stand-up comedian aan, hoor, zit hij. Dat is een optredens. Half on my heart.

0: appje. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
0: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
1: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
2: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar nee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Ja, een knettergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes Tribute Band en Peter Beense. Het Brouwers Grachtconcert. Zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
7: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
8: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
10: City Dijkers met het NOS Journaal. In het onderzoek naar stembusfraude in Gorinchem zijn 6 mensen aangehouden, meldt het Openbaar Ministerie. Ze komen uit Gorinchem en worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. Politie en OM denken dat handtekeningen op volmachten zijn vervalst. Bij de landelijke gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart... waren er in Gorinchem al sterke aanwijzingen voor fraude. Eind april werden de verkiezingen daarom daar opnieuw gedaan. Het onderzoek naar de fraude loopt nog. Het OM sluit meer aanhoudingen niet uit. Kinderen stonden tijdens de coronacrisis niet bovenaan het prioriteitenlijstje van de overheid, zegt de kinderombudsman Margriete Kalverboer. Ze wordt momenteel verhoord door de speciale commissie van de Tweede Kamer die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid maar weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou zes marineschepen bouwen voor Duitsland, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu 8 fregatten bij een andere scheepsbouwer. Meerdere organisaties hebben maatregelen genomen tegen de hitte. Over een uur geldt code oranje in bijna het hele land, waarmee het KNMI waarschuwt voor de warmte. Rijkswaterstaat gaat gestrande automobilisten sneller helpen, omdat het asfalt boven de 50 graden kan worden. Ook bruggen hebben last van de warmte. Omdat brugdelen uitzetten, komen ze vast te zitten. Omdat koelen met water erg duur is, gebruikt de provincie Zuid-Holland vandaag een slijptol om brugdelen in te korten als dat nodig is. Het weer zonnig en heet dus, 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden, dan wordt het mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Nou Sydney, dankjewel. Verkeersinformatie dan de A15 Nijmegen richting Gorinchem tussen de afrit Leerdam en de afrit Arkel. 5 kilometer, 10 minuten vertraging. En op het spoor, daar rijden geen treinen tussen Arkel en Leerdam, komt door een kapotte spoorbrug.
12: Voor sport. Bad Beach en Outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
13: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
12: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
13: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
14: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
15: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
16: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
17: Rustig, adem in,
16: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
17: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
19: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
20: Vergeet je niet in te smeren.
19: Want

Bobo Bones en de Racketeers en A Night in New York hier op Radio Gelderland. 12 minuten over 11 geworden. We hebben een hele warme woensdag. En we krijgen nog veel meer warmte de komende week. Ja, vooral de nacht. De donderdagse nacht gaat de warmste ooit worden. Dus zet je maar schrap. Of niet. Want in Nederland zelf dan voetbalt, hè? Dan tegen Tunesië. Ja. Nou ja, ze beginnen geloof ik om 1 uur. Hebben we met z'n allen iets te doen, hè? Tot 1 uur of 4.

Thunderclap Newman, opgericht op Pete Townshend van The Who, met hun echt absolute one hit, Something in the Air. 9:59 geworden. Ja, we hadden vandaag stakingen in het openbaar vervoer. De bus en de treinen reden niet. En dat allemaal omdat onze sociale staat wordt afgebroken en dan moet gedraaid worden. Zeggen de pro en zeggen ook de vakbonden. En daarom acties en stakingen. En de eerste was vandaag. Onder andere dat we weer wat fatsoenlijker met pensioen kunnen. Want die tijden, die leeftijden waarop we met pensioen kunnen gaan, die worden steeds hoger. Maar als je dan denkt dat 67 en een half veel is, dan denk dan ook een beetje aan de Duitsers. Daar worden nu plannen op tafel gelegd om de Duitsers tot hun 70ste te laten doorwerken. Ja, land is in alle staten. Maar ja, de kanselier zegt gewoon, ja, het is gewoon rekenen. We hebben zoveel mensen, we willen dat voor onszelf betekenen. Dan moeten we zo lang doorwerken. Tot je 70ste. Kun je dat voorstellen?

Mendes. En Camila Cabello. Signorita, het is 11:55. Kijk eens even wat het weer doet. De temperatuur dan in onze provincie. Nou, we zitten op, over en tussen de 30 graden. In Elburg is het 29,6 graden op dit moment. En in Ermelo al 31,7. Dan nog eventjes naar het verkeer, want ook ja, rijden blijven we doen. Hoewel wel rustiger op deze warme woensdag. A15 Nijmegen richting Gorinchem tussen knooppunt Deil en de afrit Arkel 6 kilometer, 10 minuten vertraging. En op het spoor geen treinen tussen Arkel en Leerdam door een kapotte spoorbrug. Maar wil je naar Utrecht, let dan ook op de NSZ vanwege het warme weer, code oranje, zometeen over een half uur, minder treinen in. Maar we hebben ook positief warmte nieuws natuurlijk, want we vragen echt de hele dag al hoe jij erbij hangt of zit of doet. Edith heeft een heel leuk fotootje van zichzelf in de Westerschelde, zit in Zeeuws-Vlaanderen op dit moment, maar het petje op het hoofd is van Omroep Gelderland. Ja, dat houdt het hoofd ook nog cool. Want de zonkracht is enorm, hè? Pas een beetje op. Hier is André van Duin. Als de zon

Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood. Het is 9 minuten over 11:30 voor op deze woensdag. Donderdagnacht, of vrijdag heel vroeg, hoe je het wil zeggen. Spelen wij als Nederland tegen Tunesië op het WK in Amerika, Kansas City. En dat betekent laat beginnen deze donderdag. 1:00 s'nachts dus. Maar de steden in Gelderland die hebben al diverse schermpjes opgezet. In Arnhem, bij het Spijker, bij Club Fix in Apeldoorn. Daar kun je de wedstrijd op het terras volgen. Krijg je wel een koptelefoon op, dan hoeven ze geen geluid te maken. En in Nijmegen gaat de Molenstraat met 20 schermen iedereen ten dienst te zijn om die wedstrijd goed te bekijken. Het begint dus om 1:00. Dat wordt gewoon een lekkere hele nacht doorhalen. Het wordt toch niet koeler dan 25 graden. Nou, drankje erbij, hapje erbij en gezellig voetbal kijken. En Tunesië, kans is groot dat we toch winnen, hè? Ja, dus je bent van harte welkom om 's nachts gewoon een rondje te gaan lopen ergens in een stad in Gelderland. En er is vast een scherm waar je gewoon lekker bij kunt aansluiten. Tunesië, Nederland. 1:00 begint dat, 's nachts.

0: Ja, ze is ineens weg hoor. The Runner and the Three Degrees. Het is bijna 9:49. Ach, Xandra staat al klaar om gewoon
1: die hele middag
0: tot 3 te gaan zorgen.
1: Ja, zo is dat inderdaad. En uiteraard aandacht voor de hitte. Maar laten we het een beetje origineler bekijken.
0: Ja.
1: We zoeken foto's en verhalen van mensen. Die mogen ze via de WhatsApp sturen. Ja. Zit jij lekker met je voeten in het pierenbadje? Of,
0: ja, wat eet het net? Petje op, lekker in de Westerschelde. Heerlijk.
1: Bijvoorbeeld, hondje in de schaduw, onder het parasolletje. Ben je ijsjes aan het maken? Of alles wat hitte gerelateerd is. Je mag het ons laten weten. Schaam je niet. Niks is te gek vandaag wat dat betreft. En ja, dan gaan we ook eventjes naar een aparte branche kijken, Rob. Want de uitvaartondernemingen in Gelderland, die zitten toch met een aparte kwestie met deze temperaturen. Ik spreek iets na 12:30 iemand en die zegt, daar heb ik een apart protocol voor. Want ja, het is niet niks, hè?
0: Nee, ja, je moet het toch een beetje, het klinkt heel oneerbiedig, vers houden. Hè?
1: Dat zeg je goed. En deze man die draait daar verder ook geen, wint daar geen doekjes om. We mogen de beestjes best bij de naam noemen. Er zijn uitvaarten deze week. Ze zijn er gewoon voor iedereen. Beetje aangepast. Dus extra water. Er wordt ook aan het publiek gedacht. Ja, dat naar zo'n uitvaart komt. Het is niet alleen degene die er niet meer is. Maar ook de mensen die op dat moment afscheid nemen.
0: En werken aan de weg. Ik zag ze laatst ook. Die zijn wel wat gewend natuurlijk.
1: Dat lijkt zo, hè?
0: Maar die hebben het toch ook zwaarder dan.
1: Stevige types zijn dat, hè? Die zijn echt hittebestendig. Mensen raken. Maar ja, het hitterooster, hè?
0: Ja.
1: Tropenrooster geldt niet.
0: Ik zag ze vannacht in Nijmegen. Ik was er wel een rondje aan het rijden, kon niet slapen. Maar daar waren ze ook lekker bezig gewoon. Ja, het is 22 graden, waarom niet?
1: Beste temperatuur, hè? Beste tijdstip dan eigenlijk. Ja. Denk je dat dat onderdeel uitmaakt van zo'n hitterooster?
0: Misschien wel.
1: Ja.
0: Ga 's nachts leven.
1: Ga 's nachts leven. Laten we eens proberen.
0: Maar nu is top 3 met Sarah.

0: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
3: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
4: Heel Alten zingt. Het Altens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
6: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Rond deze tijd gaat in een groot deel van Nederland code oranje in. Alleen in Drenthe, Groningen en Friesland geldt de waarschuwing niet. Volgens het KNMI wordt het benauwd door de hoge temperatuur en de luchtvochtigheid. Daarnaast waarschuwt het RIVM ook voor smog. Onder meer ouderen en mensen met een zwakke gezondheid moeten daarom uitkijken. Op de weg wordt er ook rekening gehouden met de hitte. Rijkswaterstaat sleept mensen met pech zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of een tankstation. En op het spoor rijden minder treinen. In Gorkum zijn gisteren 6 mensen opgepakt in verband met stembusfraude bij de verkiezingen van 18 maart. Er werd toen bij 1 stembureau opvallend vaak gestemd met een volmacht. De mensen die nu zijn opgepakt worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. De politie en het OM denken dat ze handtekeningen op volmachten hebben vervalst. In het onderzoek in Gorkum worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Frankrijk is een eerste geval van ebola ontdekt. Het gaat om een arts die onlangs terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. Daar is momenteel een grote uitbraak van ebola. Het Franse ministerie van Volksgezondheid zegt dat de situatie van de arts nauwlettend wordt gevolgd. Ebola is erg besmettelijk en dodelijk. De helft van de mensen die het virus krijgt overlijdt er ook aan. In de Democratische Republiek Congo zijn al meer dan 1000 mensen besmet geraakt en zijn zeker 267 mensen aan de gevolgen van het virus overleden. Het Vlaamse tv-programma Blokken krijgt na 33 jaar en 7000 afleveringen een nieuwe presentator. Ben Krabbe maakt nog 1 seizoen van het programma. Wat hij daarna gaat doen is nog niet bekend. Blokken is de langstlopende dagelijkse tv-quiz ter wereld. Het is een combinatie van een kennisquiz en het spelletje Tetris. Het programma wordt overgenomen door Sven de Leijer, die ooit publieksopwarmer bij het VRT-programma was. Het weer zonnig en heet, 30 graden in het noorden en 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
7: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist Elst of Apeldoorn.
8: Ja, een knijtergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes Tribute Band en Peter Beense. Het Brouwersgrachtconcert. Zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
7: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
9: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
10: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
11: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
10: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
12: Het is nog één week Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
12: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
13: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Top 3. Met

André Hazes met Zomer. Hij zong het in 1991. En daarvoor de Four Tops met Bernadette. Goedemiddag, woensdagmiddag. We leven met code oranje, gezien het WK een toepasselijke kleur. Maar wat betekent het voor bijvoorbeeld de uitvaartbranche? Gaan begrafenissen door? Wat zijn gevoelige punten nu de hitte toeslaat? Straks krijgen we er meer kijk op. En nog een week en dan gaat de befaamde Zonsbeek-expositie weer van start. Een club van amateurschilders is ze net voor en exposeert morgen al op Kweekland in Arnhem. Genoeg om de middag mee door te komen. Gezellig dat je erbij bent.

0: Smokey. I'll meet you at midnight op Radio Gelderland. Het is 16 over 12. Rob Heinsdijk is in de studio met Gelders Nieuws.
1: Ja, het gaat natuurlijk over de hitte. Sinds het middaguur geldt voor Gelderland en een groot deel van Nederland code oranje voor extreme hitte. Naar verwachting kan het in onze provincie vandaag tot zo'n 37 graden worden. Zo'n temperatuur kan ook voor gezonde mensen, vooral bij inspanning, gevolgen hebben voor de gezondheid. Daarbij moet je dan denken aan uitdroging en oververhitting. Het risico is nog groter voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Tot en met zondag worden er temperaturen tot boven de 35 graden verwacht. En vrijdag wordt het misschien wel 40 graden, zegt Weerplaza. Een aantal gevolgen van de hitte in onze provincie. Supermarkten en pakketdiensten laten hun bezorgers minder hard werken. Kids Living Statues in Doetinchem gaat komende zaterdag niet door. Ook sponsortocht Tour de Delle is afgelast. En de Betuwse Exodus wandeltocht is verplaatst naar 4 juli. Automobilisten met pech worden sneller van de snelweg gehaald, zodat ze niet te lang op de hete asfalt staan. De pontjes van Uiterwaarde zijn uit de vaart, dat om medewerkers te beschermen tegen de hitte. En dierentuin Burgerzoo is tot en met zondag een uur eerder open, vanaf 19:30. Dat is vooral voor de bezoekers. De dieren hebben niet zoveel last van de hitte, zegt deze woordvoerder.

0: daarnaast. En op die manier weten dieren heel goed die verkoeling te vinden. En dieren doen eigenlijk wat mensen ook zouden moeten doen op het heetst van de dag. Gewoon even lekker rustig aan.
1: Ja, tips uit de dierentuin. Meer over de hitte en de invloed daarvan op Gelderland is te vinden in ons hitteblog, in de Omroep Gelderland app en op gld.nl.
2: Die tips die nemen te harte. Dankjewel, Rob.

Links met So This Is Romance op Radio Gelderland. En daarvoor Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. De song uit Toy Story 5 met uiteraard weer Woody, Buzz Lightyear en hem. En ook een beetje Taylor Swift dit keer. Lijkt me een leuke film voor de woensdagmiddag. Verkoeling zoeken in de bioscoop. Wat dat betreft gaat het hitterooster voor de basisscholen vandaag nog niet op. Krijg je eerder vrij, was je op woensdag altijd al uit om 12 uur. Maar dat maakt niet uit, de week is nog jong. Het zwembad geduldig. En de ijsjes, die lopen niet weg. Dit is Elton John, Crocodile Rock.

Elton John met de Crocodile Rock. En dat doet me denken aan zo'n grote opblaaskrokodil. Heb jij die ook wel eens gehad? Ze waren een tijdje heel erg populair. Je nam ze mee naar de camping, in het zwembad of waar dan ook, en ging daar heerlijk op liggen dobberen. Echt zo'n plaatje, ja, die voor dit weer kan gelden. Mocht jij leuke plaatjes hebben, mocht jij leuke berichten hebben of verhalen die met deze hitte te maken hebben, om op Gelderland houdt een hitteblog bij. Als jouw verhaal of jouw foto daar goed in past, app ons dan even via 06-22-22-13-42. Het zijn uitzonderlijke omstandigheden en wij maken daar heel graag melding van.

Suzy Quattro op Radio Gelderland. If you can't give me love. Er komt een bericht binnen van Mario uit Oosterbeek. Ze zegt, je had het gisteren over de herexamenkandidaten. Wij hebben er zo één. Onze zoon is toch nog geslaagd. De vlag hangt, de tas ook. Maar wat er allemaal uit die rugzak kwam. Pennen, papiertjes, broodzakjes, één pen lekte ook. Nou, die tas is 4 jaar mee op de rug gegaan, maar verdient een eigen diploma. Dat zeg je goed, Mario. Zo'n tas heeft ook wat te verduren gehad. Ik zou hem nog even in ere houden, hoor, want het is toch een herinnering aan een tijd die nu achter jullie ligt. In de reeks mooie zomermuziek is dit ook een hele fraaie. Seals & Crofts met Summer Breeze. Geniet ervan en goedemiddag.

0: Steels & Crofts op Radio Gelderland. Het is 7:30. Deze hitteweek vraagt aanpassingen en dat geldt voor sommige sectoren in het bijzonder. Hoe zit het met de uitvaartbranche? Kan alles gaan zoals gewenst? Berry van Beek uit Duiven is uitvaartverzorger. Berry, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Berry, ja, het leven gaat door met de warmte. De dood ook. Kunnen jullie er gewoon zijn voor mensen die iemand moeten missen?
1: Jazeker, dat kunnen we zeker. Met kleine aanpassingen kan in principe alles gewoon doorgaan.
0: Ja, geen uitstel van uitvaarten, dat in geen geval?
1: Nee, nog niet meegemaakt.
0: Nee. Nou, is een uitvaart regelen een hele gebeurtenis, hè? Op welke punten is de hitte nu van invloed?
1: Eigenlijk bij de opbaring. Mm-hmm. Een overledene moet altijd gekoeld bewaard worden tot aan de dag van de uitvaart. Dat is gewoon met een thuisopbaring kan het een uitdaging zijn. Ja, en natuurlijk bij een begrafenis, dat is een open lucht.
0: Ja.
1: Dat is ook wel even een uitdaging.
0: Ja, nou even terug naar die opbaring. Hè. Dat kan thuis, dat kan ook in een gehuurde ruimte. Kan het nog in allebei de opties?
1: Ja, dat is gewoon echt per situatie moeten we dat gewoon goed beoordelen. En er is gewoon veel meer mogelijk dan je eigenlijk zou denken.
0: Ja, en noem dan eens iets. Jullie houden bijvoorbeeld vinger aan de pols dagelijks.
1: Ja, het gaat vooral om de controlestand. Dus als iemand thuis wordt opgebaard, dat is ook met het warme weer mogelijk. Maar dan ligt het echt aan de ruimte waar iemand verblijft. Heb je bijvoorbeeld een ruimte waar een airco bij is, ja, dan zijn er weinig problemen vaak. Mm-hmm. Ja, is de ruimte wat warmer, dan moeten we echt ter plaatse even met ons team kijken van is het verantwoord, kan het. Er zijn altijd wel mogelijkheden om die ruimte nog wat te koelen.
0: Ja.
1: Ja, en dat doen we natuurlijk dagelijks en misschien wel meer dagelijks controles.
0: Zo is dat, ja. Nou ja, doorgaans kiest men voor cremeren of begraven. Is een van de twee nu lastiger met deze temperaturen?
1: Nee, eigenlijk niet. Alleen, ja, wat ik net aangaf, als je een begrafenis hebt. Ik heb bijvoorbeeld vrijdag een begrafenis, dan wordt het waarschijnlijk een van de warmste dagen. En met een vakantie is dat leuk. Alleen met een uitvaart is dat minder prettig, vooral als je buiten bent. Dus dan zoeken we plekken zoals kunnen we de schaduw opzoeken. Mm-hmm. De tijd in de zon zo kort mogelijk houden.
0: Ja.
1: Advies geven op de rouwkaart dat mensen traditioneel niet driedelig gekleed gaan, maar misschien geen stropdasje om, wat luchtiger gekleed.
0: Ja.
1: En verder wat maatregelen, mocht iemand last krijgen van de hitte of daardoor flauw vallen, dat we ook nog kunnen reageren.
0: Ja, want het is toch een gekke combinatie, hè? Hoge temperaturen en ook emotie. Ben je daar een beetje op ingesteld? Weet je wat de signalen zijn als het niet goed gaat met iemand?
1: Ja, nu wel. In het verleden heb ik het een paar keer meegemaakt. Hè. We hebben vaker warme dagen meegemaakt, dat is niet nieuw. En als mensen, vooral ouderen, last krijgen van de hitte en niet goed worden, ja, dan is het gewoon fijn dat je een soort, ja, ik noem het een hittekit bij je hebt, mm-hmm, in de auto.
0: Wat
1: dus
0: is
1: ik
0: dat?
1: Heb dan een groot, nou, ik heb zelf een grote koelbox bij in mijn auto met koud water en ook niet ijskoud, want dat is ook weer niet goed.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat mocht iemand last krijgen van de hitte, dat we in ieder geval kunnen gaan koelen. Ik heb handdoeken bij me die we nat kunnen maken. Een paraplu dat we gelijk de schaduw in kunnen gaan doen. Of de schaduw in kunnen gaan. Eigenlijk hele simpele oplossingen. Maar ja, als je het niet bij je hebt en je staat bijvoorbeeld op een natuurbegraafplaats in de zon, ja, dan, mm-hmm, ja, dan zou het wel bij je willen hebben, denk ik.
0: Ja. Berry, verkort je dan ook de samenkomst buiten bijvoorbeeld? Stel dat er allemaal mensen zijn die voordrachten buiten willen houden. Daar begeleid of daar adviseer je dan in van beter van niet?
1: Ja, het liefst zitten we gewoon in een ruimte met airco. Dat is het ideale plaatje. Ja, uiteindelijk moeten we wel gaan begraven. In die tijd proberen we echt kort te doen. Als voorbeeld, we vrijdag bij de begrafenis contact gehad met de beheerder. Die zag ook mijn oproep op de socials. En die gaf aan van, joh, we kunnen de poorten open doen. Dat iedereen met de auto zo ver mogelijk naar boven kan rijden.
0: Mm-hmm.
1: Want naast de warmte, de wandeling naar een graf toe is ook een inspanning. Ja, die moet je ook zo kort mogelijk hebben. Dus we merken wel dat alle partners ook meedenken om het zo goed mogelijk te laten verlopen.
0: Ja, het is ook wel een geruststelling voor ons om te horen, hè, dat er zo uitvoerig wordt meegedacht. En ja, dat uiteindelijk zo'n afscheid toch naar wens kan verlopen. De overledene is één. Extra zorg voor de mensen noem je al. En die hittekit. Het is niet voor niks, hè, dat jij zo goed beslagen ten ijs komt. Dat komt vanuit een andere sector. Vertel eens.
1: Ja, dat komt een klein beetje vanuit de defensiewereld. Daar ga ik natuurlijk niet hard op roepen, want ja, dat is iets anders dan een uitvaart. Maar ja, wat je daar geleerd hebt, onder andere werken in extreme temperaturen. Ja, bepaalde basisdingen, wat ik zei, zijn heel makkelijk. Maar het is wel handig om te anticiperen dan. Dus mijn achtergrond bij defensie en als reservist, dan maak ik soms wel eens dankbaar gebruik van in de uitvaartwereld.
0: Ja, interessant om te horen. Tot slot nog even tegenovergestelde. Strenge winters, die hebben we ook. Denk jij dat in alle omstandigheden een waardig afscheid altijd kan?
1: Qua natuur en gebeuren wel. Want ja, het is natuurlijk niet zo extreem dat we bijvoorbeeld niet een graf kunnen graven. Of ja, het wordt geen -80 of +80. ja, de natuur doet zijn ding en wij reageren erop. En ik denk dat de kunst vooral is van anticiperen op voorhand. Dus gewoon goed voorbereid zijn op het weer. Maar dat kan ook met extreme regenval zijn. Dat je van tevoren weet van, goh, waar heb ik mee te maken? Hoe bereid ik me erop voor? Want ja, zoals gezegd, een uitvaart gaat altijd door. En ja, dat regelen we ook.
0: Zo is dat, een hele geruststelling. Sterkte deze week, Barry, en hartelijk dank.
1: Ja, graag gedaan. Tot kijk.
0: Tot kijk. En zo zie je, het is ook een kwestie van ombuigen, hè, van je gedachten. Denken in mogelijkheden, pas op de plaats maken en natuurlijk het hoofd koel houden.

Als je van muziekfilms houdt, is Deliver Me From Nowhere een aanrader. Gaat over een mindere periode in de carrière van Bruce Springsteen. En die gaat terug naar de jaren 80. In Gelderland trad hij voor het laatst op in 2024 in het Goffertpark. Daarvan zie je geen beelden in de film. Maar een diepere blik op zijn leven, die krijg je wel. Zometeen even schakelen met Weerplaza, Nadia Osmunds.

0: Lazy River op Radio Gelderland. Dat is nog helemaal niet zo'n slecht idee. Gewoon lekker lui langs het water liggen. Het is 1:08. Het is meer dan stralend buiten. Goedemiddag Floris van Weerplaza.
1: Goedemiddag Sandra.
0: Hoe staan onze thermometers erbij?
1: Ja, het is overal nu tropisch heet in provincie Gelderland. De hoogste waarden liggen momenteel in het westen van de provincie. Nabij de grote rivieren is het 32 of 33 graden. Zo. En er is heel veel ruimte voor de zon. Er staat weinig wind uit het zuidoosten tot zuiden. En de komende uren gaat de temperatuur verder oplopen naar 35 of 36 graden maar liefst. En ook dan is het ronduit zonnig weer.
0: Ja, ik hou mijn adem in inderdaad, want die thermometer die blijft stijgen. Zitten er grote verschillen in de provincie of is het overal wel een beetje gelijk?
1: Het is overal wel redelijk gelijk hoor. Er is momenteel wel een windje van zee opgestoken in de westelijke kustgebieden. Mm-hmm. En ook in het noorden van het land is het momenteel wel iets minder heet geworden door een wind vanaf de Waddenzee. Maar in Gelderland blijft het 35 graden de rest van de dag. Veel zonneschijn, weinig wind en ook nog eens een hoge luchtvochtigheid. En dat gaan we vooral vanavond en tijdens de nacht van woensdag naar donderdag merken. Als het niet verder afkoelt dan 20 tot 23 graden en de luchtvochtigheid nog wat verder gaat toenemen. Dus het wordt dan echt behoorlijk puffen, zweten en klam in je bedje.
0: Ja, het is dat het gaat schemeren en dat het donker wordt. Maar de temperatuur, ja, die blijft dan natuurlijk aangenaam, alsof er geen nacht tussen zit.
1: Inderdaad.
0: We gaan dat meemaken. Eigenlijk best wel magische omstandigheden, hè, Floris?
1: Ja, het is zeker magisch. Ook in de zin van het woord, want het is ook nog eens behoorlijk uitzonderlijk wat er gebeurt. Een regionale hittegolf is er gaande. En in de beeld gaat er ook een hittegolf komen aan het eind van de week. In totaal wordt er daar een aantal dagen op rij, ja, tropische dagen van 30 graden of meer bereikt. Met ook uitschieters richting de 35. Nou, dat zien we morgenmiddag ook weer terug in grote delen van Gelderland. Het noordwesten van de provincie kan wel rekenen op een verkoelend briesje. Mm-hmm. Dus daar wordt het iets minder heet. Maar ook met 32 graden is het natuurlijk zeer uitzonderlijk voor de tijd van het jaar. Ook morgenmiddag heel veel ruimte voor de zon. Nauwelijks bewolking is er aanwezig. Maar later in de middag, morgenavond denk ik, dan stijgt de kans op een hitteonweercomplex.
0: Ja.
1: En op vrijdagmiddag kunnen we dan ook weer wat onweersbuien verwachten. Maar voor die tijd wordt het vrijdagmiddag echt extreem heet. Zo zou ik het echt wel kunnen bestempelen. Met 38 tot misschien lokaal zelfs 40 graden.
0: Ja, een serieuze hittebubbel. Floris, bedankt voor nu. We blijven het meemaken.
1: Ja, jij ook bedankt. En tot de volgende keer.
0: Heel graag.

0: primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Badkamer nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de sanitaire afdeling bij Wenters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wenterstegelsenvloeren.nl.
10: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
11: Grote designmeubeloutlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
10: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
11: Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
13: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Op Schiphol zijn 42 Palestijnen uit Gaza aangekomen. Het gaat om Palestijnen die maanden geleden van Nederland al een visum hebben gekregen om hier aan een universiteit te studeren of te werken. Of omdat ze een meereizend familielid zijn. De Nederlandse regering was eerst niet van plan ze te helpen bij de reis naar Nederland. Maar zonder die diplomatieke hulp is het bijna onmogelijk voor Palestijnen om grenzen over te steken. Uiteindelijk verleende de overheid toch diplomatieke hulp, zodat de Palestijnen Gaza uit konden en via Jordanië naar Nederland konden gaan. Vanwege de hitte is in bijna het hele land een uur geleden code oranje ingegaan. Op veel plekken is het al 30 graden of meer. Mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten daarom extra uitkijken. De komende dagen wordt het nog warmer. Meerdere evenementen zijn daarom afgelast of nemen maatregelen. Zo gaat het Ballonfestival in Hardenberg bijvoorbeeld niet door. En hardstylefestival DEFCON 1, dat morgen begint, gaat gratis water uitdelen en zorgt voor extra schaduwplekken. Er was te weinig aandacht voor wat de coronamaatregelen betekenden voor kinderen. De kinderombudsman Margriete Kalverboer zegt tegen de commissie van de Tweede Kamer, die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt, dat de kinderen door het kabinet zijn vergeten. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Er waren volgens haar ook positieve kanten. Sommige kinderen konden thuis bijvoorbeeld beter leren. Het moederbedrijf van Centerparks komt misschien in handen van een investeringsfonds uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het fonds heeft een bod gedaan van bijna €1 miljard. De groep heeft meer dan 300 accommodaties in Europa, waaronder 9 in Nederland. Het weer is zonnig en heet, 30 graden in het noorden tot 35 of 36 in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
14: Verkeersinformatie van de ANWB. Het is rustig hoor in Gelderland. 1 melding op de A12 Arnhem-Oberhausen bij de afrit Beek en de Duitse grens. 8 minuten vertraging.
15: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
15: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
16: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
17: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
16: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
0: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
18: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
19: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
20: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
21: Rook?
20: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
21: Nee, rook. Uit de meterkast.
19: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
20: Zo, koffie?
19: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
22: Tot 3. Met Xander.

Kijk, dit is de muziek die perfect past bij het zomerse van nu. Ellie Medeiros, A Bailar Calypso. Dit is het tweede uur tot drie met meer zomerse muziek, maar ook met de vraag hoe het gesteld is met je eetlust. Sla je het koken nu over? Is het te heet achter het fornuis? Of heb je juist zin in een bord vol? Goed om hierover Ellen Kampman van de Wageningen Universiteit te spreken. En nog voor de grote Sonsbeek-expositie van start gaat, kun je bij Kweekland Arnhem al een voorproefje nemen. Niet alleen wat betreft kunst, er is ook eten en drinken. Uit eigen kweek natuurlijk, want er staat een schitterende kas. En wat is dit een prettige plaat voor nu. Cool and the Gang met Too Hot.

Cool and the Gang met Too Hot. Het is 17 over 1. Hogere temperaturen, misschien is het van invloed op je eetlust. Laat je het koken even zitten en blijft het dan bij brood? Maar heeft je lichaam eigenlijk niet meer nodig? Voedingswetenschapper Ellen Kampman die maakt ons vast wat wijzer. Goedemiddag, Ellen.

0: Vooral voor ouderen, want jongere mensen die zie ik allemaal met flesjes water rondlopen, ook hier op de universiteit. Mm-hmm. Maar dan ouderen en hebben dat vaak niet als gewoonte. Terwijl je nu wel echt op moet letten, ook omdat je toch meer zweet, dat je gewoon drinkt. Ja. Dat is wel het allerbelangrijkste, dus 2 à 3 liter per dag. En dan vooral water, koffie en thee zonder suiker. Dus ja. Dat is echt al waar je mee moet beginnen.
1: Dat is de basis, hè?
0: Dat is de basis. En als je veel drinkt, ja, dan heb je ook al minder zin in eten. Maar ook daar let op dat je wel voldoende binnenkrijgt, in ieder geval.
1: Ja, ja, want jij zegt ook van, hè, koffie en thee is goed om te drinken. Je hoort soms wel eens, juist warm drinken is goed bij warm weer. Beaam je dat?
0: Nou, dat zou ik niet durven te zeggen. Ook niet of het speciaal koel moet zijn met ijsblokjes. Dat zeggen sommigen ook wel. Dan zou je... Maar eigenlijk moet die temperatuur een beetje in balans zien te blijven. Dus wissel ook wat koude drankjes af met wat warme drankjes. Dat je daar ook een beetje verschillende soorten hebt.
1: Ja.
0: En dat je niet alleen maar heel koud of heel heet gaat zitten drinken.
1: Precies, ja.
0: Eén ding, ja...
1: Ja, jij geeft zelf ook aan, hè?
0: Alcohol drinken.
1: Nee, alcohol, dat is geen goeie, hè? Waarom eigenlijk niet?
0: Nou, dat onttrekt water aan je lichaam. Dus denk niet van, ik drink gewoon mijn alcohol wel op het terrasje.
1: Ja.
0: Want dat is wel gevaarlijk. Ja.
1: Ja, nou, als Nederland donderdag wint tijdens het WK... is zo'n biertje natuurlijk niet uitgesloten. Maar ja, extra glaasje water daarnaast is dan het devies, hè?
0: Ja, of een 0.0 biertje. Hè?
1: Helemaal goed, Ellen. Een 0.0 biertje is net zo feestelijk, toch? Ja.
0: Precies, ja.
1: Ik krijg een appje van Tini binnen die zegt... Ja, de trek komt bij mij eigenlijk pas later op de avond nu. Is dat erg dat je als het ware een inhaalslag gaat doen?
0: Nou, niet als dat een paar dagen per jaar is. Hè. Kijk, als we altijd zoekweer zouden hebben... dan zou ik denken van, nou, dat ligt er wel een beetje aan of het... Of het bij je past, ga je ook laat naar bed dan? Of kun je het nog een beetje verwerken? Maar over het algemeen zeggen we niet van heel laat op de avond nog heel veel eten natuurlijk. Want dan slaap je toch minder goed.
1: Ja, dat is ook zo.
0: En dat
1: ja.
0: is natuurlijk nu ook een probleem. Hè, dat we toch ook minder goed slapen. Dus we proberen echt een beetje veel van die salades. Dingen waar je eigenlijk wel zin in krijgt. Bijvoorbeeld watermeloen. Bijvoorbeeld. Ja. Dat is iets wat... Ja, waar iedereen nou meer zin in heeft. Daar doe dat dan ook. Aardbeien, fruit, dat soort groene bladgroentes. Dat is nu lekker.
1: Ja.
0: Maar geen zware maaltijden. En ja, je hebt ook geen zin. Je moet ook niet langer dan 15 minuten in die keuken gaan staan.
1: Nee, transpireren is op zich goed, hè? Maar dat heb je nu natuurlijk extra met dit weer. Dus het frisse soort eten, dat is natuurlijk heerlijk. Je hoort mensen soms ook wel zeggen... juist het pittige eten smaakt me nou zo goed met die hitte. Kun je daar iets bij voorstellen?
0: Ja, en dat is ook eigenlijk wel goed om je lichaam toch wat af te koelen. Dat zie je ook, echt pittige eten. Zie je ook met name in hele hete landen, hè?
1: Ja.
0: Dus het is ook niet voor niks. Dus wat dat betreft, ja, daar zweet je wel eventjes. Maar op zich is het wel een goede manier om je lichaam toch een beetje in balans te houden.
1: Ja, en als jij zegt buitenland en inderdaad pittig eten... ik krijg er wel een heel grote vakantiegevoel bij, hoor. Als je dat zo opzomt. In alle gevallen, Ellen, overslaan van eten is niet echt een optie, hè?
0: Nee, is geen goed idee, want daar worden we toch veel zwakker van. Dus dat moet je in ieder geval niet doen. Dus wel gewoon die 3 maaltijden op een dag... dat is toch wel het allerbelangrijkste wat je kunt doen.
1: Ja, dan maar wat minder.
0: Wat ik ook wel... Ja, precies, ja. Maar wat ik ook wel hoor, en dat wil ik ook nog wel eventjes zeggen... dat meer zout goed zou zijn, want dan hou je vocht vast.
1: Mm-hmm.
0: Maar er zit eigenlijk al genoeg zout in ons eten om dat überhaupt te doen. We krijgen al veel te veel zout binnen, dus dat is echt niet nodig.
1: We hoeven niet scheutiger te zijn met de zoutpot.
0: Nee, geen goed idee.
1: Goed dat je dat zegt. Even over de ijsjes, hè. Natuurlijk, ja, die zijn overal en nergens te koop nu. Heerlijk al die cornetto's, maar helpt het met de warmte? Wat zeg jij?
0: Voor korte duur. Het is misschien even een prettig gevoel.
1: Ja.
0: Maar dan mag je best een ijsje nemen natuurlijk. Maar ik zou wel een beetje op de calorieën letten wat dat betreft. Er zit enorm veel calorieën in, hè. Waterijsjes... van dat sorbetijs is ook wel lekker tussendoor. En dat staat ook wel in de schijf van 5. Er is ook niks mis mee. Maar Jazeker.
1: Sorbetijs.
0: Maar ik zou wel uitkijken met cornetto's of roomijs en dergelijke. Die staan er niet dagelijks in. Maar goed, als het nou beperkt wordt tot een

0: paar dagen. Ja, dan. Nou, oké. Okay.
1: Dan zien we het door de vingers, ja. Tot slot, Ellen, ja. Om Gelderland op een idee te brengen. Wat staat er bij jou vanavond op tafel?
0: Oei, dat zou ik niet weten, want mijn man die kookt.
1: Nou, kijk je in zijn keuken.
0: Dus ik denk dat hij toch voornamelijk voor de salades gaat vanavond. En dat hij het zichzelf ook makkelijk maakt. Dat hij niet al te lang in die keuken gaat staan.
1: Ja.
0: En dat er veel uit de moestuin op tafel komt. Dus daar kijk ik naar uit.
1: Nou, zeker. Ja. Goed idee ook voor iedereen die luistert en nog een plannetje moet bedenken voor vanavond. Een salade, en daar kun je eindeloos mee variëren, hè? Iets uit je eigen tuin, iets wat je gekocht hebt. Restjes, maak er maar wat moois van. Dankjewel, Ellen.

blijf je nog even hier van de Nederpop All-Stars met Colin Hoeven. We kennen hem als de vaste huiszanger van de talkshow Thuis in Gelderland, weet je nog. Heel knap, hij bezong altijd de gasten en nu dus dit vrolijke nummer.

The Simple Minds, Don't You Forget About Me op Radio Gelderland. En als je dit nou mooie muziek vindt, als je van alternatieve muziek houdt, ga dan nog even naar Nijmegen, naar het Huis van de Geschiedenis. Dat ligt achter Bioscoop Theater Lux. In de Dubbelkapel is tot en met zaterdag een hele interessante expositie te zien over subculturen in Nijmegen. Het punkgenre, het alternatieve genre, de new wave scene. Daar wordt uitgebreid stil bij gestaan in foto's en verhalen. En er is een hele bijzondere film ook te bekijken met interviews van mensen die destijds onderdeel uitmaakten van die subculturen zien. Tot en met 27 juni. En ik fluister hier vast in, het is ook nog gratis. Stukje cultuurverrijking, hè? En wat natuurlijk nu ook in deze tijden dan heel prettig is, het is daar lekker koel. Cool.

Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: Doubt You Now op Radio Gelderland. Het is 2:10. Ja, volgende week is het weer zover. Dan is de opening van de grote Sonsbeek-expositie in Arnhem. Maar voor die tijd is er een ander cultureel initiatief wat alvast open gaat. En dat gebeurt bij Stadstuin Kweekland. Jan Meijering, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Jullie zijn best geïnspireerd door de Sonsbeek-expositie. Wat gaan jullie doen?
1: Ja, we zijn heel erg geïnspireerd door de Sonsbeek-expositie, terwijl die er nog helemaal niet is.
0: Nee.
1: Dus we hebben ons verdiept in het thema van herinneringen.
0: Dat is het thema van dit jaar.
1: Verder kunt. Ja. We noemen het de levende daad. En die levende daad die proberen wij natuurlijk in de praktijk te brengen.
0: Ja, en dat doe je als kunstcollectief? Lokaal 9?
1: Dus, Lokaal 9 heet het. Dat is eigenlijk een groepje amateurs. Mm-hmm. Ik ben dan verbonden als docent of docent-kunstenaar, zeg maar.
0: Ja, maar wel al heel lang. En Jan, zijn jullie samen?
1: Ja, dat klopt. Het is al 20 jaar. En mensen zijn heel trouw. En soms zijn ze een paar jaar weg en dan komen ze weer terug. En dan gaan mensen een paar jaar mee. Het is wel open. Het is niet één club die altijd maar hetzelfde blijft.
0: Ja.
1: Er zijn altijd mensen bij.
0: Precies. En wat hebben jullie gedaan met dat thema, herinnering als levende daad?
1: Ja, we hebben een half jaar gewerkt in ons atelier, zeg maar. Je moet je voorstellen dat de mensen van alles te doen hebben in hun leven. En één avond in de week komen we samen, op dinsdagavond. En we zijn een half jaar bezig met reflecteren op het thema. Van wat is nou herinnering? En iedereen doet het op een heel andere manier.
0: Ja.
1: Dus er zijn ook heel verschillende kunstwerken uitgekomen.
0: Wat leuk. Het zijn er 12 kunstwerken.
1: Ja,
0: vanaf wanneer zijn die te zien?
1: Wanneer zijn die te zien?
0: Vanaf wanneer inderdaad kunnen we die bekijken?
1: Vanaf wanneer? Ja, de opening is aanstaande zaterdag en kan iedereen komen.
0: Ja.
1: Dus om 4:30 gaan we openen en dan kun je die zien.
0: En hoe divers
1: en
0: is het?
1: Door de week kun je Kweekland binnenlopen. Dat is dan meestal van dinsdag tot vrijdag morgen, zeg maar.
0: In de ochtend inderdaad. Hey,
1: in de ochtend.
0: Hoe divers zijn die 12 kunstwerken? Lijkt er geen één op een ander?
1: Nou, daar komt het eigenlijk wel op neer. Ik vind dat ze echt allemaal wel andere dingen hebben gedaan.
0: Ja. Kun je daar iets over vertellen? Een paar uitsprekers?
1: Ik kan het even vertellen. Het idee van herinnering zit ook vaak in objecten.
0: Mm-hmm.
1: En meestal schilderen wij op een doekje, zeg maar. Maar nu zijn mensen op zoek gegaan naar dingen die ook een fantasie opwekten of al een verleden hadden. Ja, noem maar eens erop. 3 raamkozijnen hebben we.
0: Hoe leuk.
1: Een enorme trapleuning die nu in de lucht steekt. Broodplanken, een spiegel, een oude kist, oude lapjes. Van een spijkerbroek, zeg maar.
0: Wat origineel.
1: Ja,
0: heel
1: dat vond
0: erg
1: ik nou
0: leuk.
1: Ook.
0: Ja.
1: Ja, deze groep verrast mij altijd. Ik ben daar wel docent, maar ik zeg toch echt niet wat ze moeten doen.
0: Nou, dat is toch even leuk dat je dat meldt, Jan. Want jij kent ze al een tijdje. Nu hebben jullie Kweekland uitgekozen als expositieplek.
1: Ja.
0: Voor de mensen die het niet kennen, wat is dat voor een plaats?
1: Ja, wat is er voor een plaats? Het heet Stadstuin.
0: Ja.
1: En als je aan de Dalweg bent en je kijkt over de heg, dan zie je daar kleine akkertjes. En mensen kunnen plukabonnement nemen.
0: Mm-hmm.
1: Dat heb ik dan ook voor groente en fruit. En dan mag je zelf je spulletje bij elkaar scharrelen. Dan kun je lekker de hele zomer van eten.
0: Ja.
1: En er zijn een hoop vrijwilligers daar aan het werk. Die de boel in orde houden.
0: Mm-hmm.
1: En het ook heel gezellig maken met elkaar.
0: Ja. En nu en dus een stukje kunst, hè, wat jullie daaraan bijdragen. Hoe zijn de werken in dat landschap eigenlijk neergezet?
1: Ja, dat is wel een mooie vraag. Als je daar komt, je komt binnen, dan zie je affiche, er is een tentoonstelling, maar die kunst zie je eigenlijk nog niet.
0: Mm-hmm.
1: Die tuin is zo groot dat die 12 kunstwerken, die zijn haast verborgen, zeg maar. Dus de tentoonstelling ontvouwt zich als je gewoon een hele mooie wandeling daar gaat maken.
0: Mm-hmm.
1: Want het zijn niet alleen maar akkertjes, het zijn ook oude bomen. Je hebt een vijvertje, een soort bostuin, waar je onder de bomen ook onze kunstwerken kunt zien. Dus ze zijn verspreid over het hele terrein.
0: Nou, wat avontuurlijk. Dus het is eigenlijk in het landschap helemaal geïntegreerd. De moeite waard om het te gaan bekijken. Want er is natuurlijk meer dan alleen die kunst. Het is echt een beleving, Kweekland op zich. Vanaf aanstaande zaterdag. Ja, in hoeverre voel je je nu verbonden met die Sonsbeek-expositie die dan volgende week van start gaat? Of zie je het meer als een sfeermaker?
1: Ja, eigenlijk begon eigenlijk met het thema.
0: Ja.
1: Toen voelde ik me heel erg verbonden en toen zijn we helemaal onze eigen gang gegaan. Maar ja, volgende week gaat die Sonsbeek open.
0: Klopt.
1: En dan ben ik weer heel benieuwd wat de echte kunstenaars, zeg maar, internationale kunstenaars, laten we het zo stellen, wat die met dat thema hebben gedaan.
0: Jan, het gaat allemaal hand in hand. Sonsbeek heeft jullie geïnspireerd. Jullie hebben al vast een voorzetje gedaan.
1: Ja.
0: En dan vanaf aanstaande zaterdag kunnen we het allemaal gaan bekijken. In Kweekland dus, mooie expositie. Wat is de titel, Jan, tot slot?
1: Ja. De titel is gezeefd en geprechterd.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk wat je, het geheugen kan een zeef zijn, dat is natuurlijk niet zo best. Maar je zeeft altijd dingen uit. Hè. Je kunt niet alles onthouden wat je in je leven meemaakt. Dus er komt iets uit. trechter is het creatieve proces. Dat je denkt, ja, er moet toch een druppeltje uitkomen. En dat is iets kleins. En dat is je kunstwerk. En dat verbreedt zich ook weer. Hè. Mensen kunnen erop reageren. En er wordt sociaal gebeuren. Hè.
0: Mooi gezegd. Kweekland in Arnhem. Vanaf aanstaande zaterdag. Ga zeker kijken. Laat je inspireren. Ach ja, en een appeltje pik je er ook nog mee.

Shouldn't Have To Be Like That van Fra Lippo Lippi op 8 voor 2 op Radio Gelderland. Na 2 uur gaan we het weer hebben over een kwestie waar we ons hoofd over gaan buigen. En dit keer zal het gaan over het verwijderen van stickermateriaal en prijsjes, je kent het wel. En ja, ik heb al verschillende opmerkingen gekregen. Ik heb een plakplaatje op mijn arm. Het is geen echte tattoo hoor, maar die moet er toch op een goed moment weer af. Hoe verwijder je zoiets goed en nauwkeurig? Alle ideeën daarover die zijn welkom via de mail en de app. Ik kom er na het nieuws op terug. Gaan we nu nog even bootje varen met Rod Stewart, Sailing. Als gespreksonderwerp gisteren zeeziekte, maar zoals muziek kan het geen kwaad.

0: Renew.
1: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni... bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers... en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit, voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
7: Het is feest bij Winterstegels en Vloer in Winterswijk. Wij bestaan 10 jaar... En daarom profiteer je deze maand van onze spectaculaire jubileumprijzen. Kom bij ons langs en pak dat voordeel.
8: Ja, een knijtergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes Tribute Band en Peter Beense. Het Brouwersgrachtconcert. Zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
10: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Komende vrijdag geldt in het hele land code oranje, heeft het KNMI bekendgemaakt. Die waarschuwing geldt nu al voor bijna het hele land, op Drenthe, Groningen en Friesland na. Maar op vrijdag wordt het daar ook zo heet dat het KNMI waarschuwt voor de gevaren van de hoge temperatuur. Vooral mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten extra opletten. Ook veel evenementen nemen maatregelen. Morgen begint bijvoorbeeld het grote hardstyle festival DEFCON 1. Daar wordt gratis water uitgedeeld en voor extra schaduwplekken gezorgd. Bijna de helft van de mensen betwijfelt of de overheid het extra geld dat naar het leger gaat ook goed besteedt. Dat blijkt uit representatief onderzoek van instituut Klingendaal. De onderzoekers zeggen dat het belangrijk is dat de politiek wat doet met die zorgen over de besteding van het geld. Het zou de overheid volgens hen duidelijk over moeten communiceren. Veel mensen zijn wel voor meer Europese militaire zelfstandigheid, want de VS is voor hen niet langer een vanzelfsprekende bondgenoot. In Frankrijk is een eerste ebola-geval ontdekt. Het is een arts die terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. In dat land loopt het aantal besmettingen en doden steeds verder op. De Franse autoriteiten zoeken uit met wie de besmette arts in contact is geweest. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 schepen bij een andere scheepsbouwer. Het zou een stuk goedkoper zijn dan de 6 van Damen. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. Het weer, het is dus zonnig en heet met 30 tot 35 graden. Morgen kan het nog wat warmer worden. In het zuiden is het dan maximaal 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan nog verkeersinformatie van de ANWB. Het blijft rustig in Gelderland. Op de A12 Arnhem-Oberhausen bij de afrit Beek-Duitse grens 10 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij de afrit Arnhem-Centrum, afrit Hoenderlo, 6 minuten oponthoud. Veel dank voor alle bemoedigende berichtjes. Het is best te doen hoor in de studio in Arnhem. Ik hoop bij jou ook in Gelderland. De technische dienst heeft hier een ventilator neergezet. Dus ja, ik sluit het Merlin Monroe-effect niet uit. En dank ook Margriet voor een leuke illustratie. Zij stuurt een plaatje door van twee maiskolven. Eentje staat binnen voor de deur, ziet er gewoon uit als een gele maiskolf. De ander staat buiten en is inmiddels verworden tot popcorn.
0: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
12: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
13: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
14: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
15: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
17: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
15: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.

Une belle histoire van Michel Fugain op Radio Gelderland. Het is 11:50. Ja, en als je een Franse beleving in Gelderland wil, het weekend van 11 en 12 juli is er weer een Frans festijn in Hummelo. En daar hoor je Michel Fugain zeker ook. Vive la France! En daarmee zitten we in het laatste uur van Tot 3, waarin we hopelijk met wat hulp van jouw kant oplossingen bedenken voor stickers die lastig te verwijderen zijn. Je kent het wel. Van die kleine prijsjes op bijvoorbeeld nieuwe glazen. Er blijft altijd wel wat op zitten. En ja, zoals ik heb een plakplaatje op mijn arm van Vaderdag, gaat er ook niet echt heel soepel af. Hoe krijg je dat weg? Tips en reacties via de mail of de app zijn welkom. Xandra@gld.nl of app 06-22-22-1342. De klok op rok. Laten we op deze warme dag even wat peper in de provincie brengen. De klok op rok brengt ons vandaag bij niemand minder dan Johnny Lydon. Beter bekend als Johnny Rotten, de voorman van de Sex Pistols. Gelderland verraste hij vorige maand met een eenmalig optreden in Doornroosje, Nijmegen. Omringd door zijn eigen band Public Image LTD. 70 is Good Old Johnny inmiddels, maar nog vol vuur en zo trad hij ook op. In 1984 verraste hij de wereld met een atypische love song. Tel zelf even hoe vaak je de titel hoort. This is not a love song.

Public Image LTD, This Is Not A Love Song. De klok op rock vandaag op Radio Gelderland. Het is 17 over 2. Het is ook nog wel even goed om te melden voor de liefhebbers van stevige muziek dat in september er een punk night op Radio Gelderland is. Noteer vast even vrijdag 25 september tussen 7 en 11 uur. Heb je ideeën daarvan? Voor mail Erik van den Berg dan vooral. Hij gaat erover. En denk er even over na. Leeft de punkmuziek in Gelderland eigenlijk nog?

0: Bruno Mars, On My Soul op Radio Gelderland. Het is vaak een kwestie van één keer eraf trekken en dan gaat het goed. Maar vaker blijven stickers en prijsjes hardnekkig zitten en dat is nogal ontsierend. Rob, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ken jij het probleem?
1: Nou, ik wilde het eigenlijk niet zozeer over die stickers hebben, maar meer over plaktatoes, hè. Want we hebben wat bijzondere aanleidingen. Dat moet ik even zeggen, gewoon die lifehacks die we hier hebben.
0: Ja.
1: Heeft daar vaak toch een concrete aanleiding uit een van de levens van de mensen hier op de redactie. Ja, nou gaat het om jou ook, Sandra.
0: Ja, zo is dat inderdaad.
1: Wat heb je gedaan?
0: Ja, ik heb afgelopen zondag op Vaderdag mijn vader toch wel origineel verrast. Hij is 88 en dan heb je er al wat vaderdagen op zitten. Ik denk, het moet over een andere boeg. Ik ben heel dik met hem, gelukkig. Hij woont in Wagen. Dingen. Ik denk, hoe kan ik de man nog verrassen? Ik denk, ik vereeuwig hem op mijn arm. Tenminste, in die waan wilde ik hem laten. Ik heb een plaktattoo besteld met Dad erop. Echt een klassieke met een hartje en een anker.
1: En een forse is het.
0: En het is best wel een forse inderdaad. Want hij valt ook op bij luisteraars die via de tv-omroep Gelderland kijken. Er kwamen al collega's boven die zeiden, is die echt, is die echt? Nou, mijn vader heb ik in de waan gelaten. Ik denk dat hij een siesta houdt nu. Dus ik kan er rustig openhartig over praten. Maar mensen, het is een neppert. En ik zit dus met het vergelijkbare probleem als dat je stickers niet kunt verwijderen. Hoe haal je dat weer een beetje goed eraf? En als het op je lichaam is, het liefst zo pijnloos mogelijk.
1: Ja, en hij zal van, wanneer is die? Ja,
0: zondag.
1: Ja, dus hij zit er al even op en je hebt je ongetwijfeld gewassen. Je bent onder de douche geweest, maar je zit er nog steeds op.
0: Het is er eentje, zeg maar, van een betere kwaliteit.
1: Ja, hoe krijgen we die eraf? Want het is wel mooi geweest, hè? Mensen beginnen er toch over.
0: Ja.
1: Wat heb jij nou op je arm?
0: Klopt, ik vind het zelf ook niet heel erg leuk, het grapje. Maar ja, dat is er nu wel vanaf, na zondag.
1: Ja.
0: Zullen we mensen maar oproepen tips te geven?
1: We hebben
0: hoe
1: tips
0: je zo'n,
1: nodig.
0: Zo'n plaktattoo van je arm afkrijgt. En ook als het gaat om stickers en andere vettige dingen op producten. We horen het graag. Heb je al een heel klein beetje verdiept of gaan we nu nog grondiger onderzoek doen?
1: Ja, nou, ik heb wat methoden gezien. Die kunnen wel een beetje pijn doen, Xandra.
0: Oké, ik ga me vast mentaal voorbereiden. Komen we er na 2:30 op terug.

95, de Cranberries, Hold to My Family op Radio Gelderland. We hebben het vandaag over plakplaatjes op je arm of andere lichaamsdelen. Prijsjes die je niet verwijderd krijgt van producten. Stickers die lastig weg te halen zijn. Wat zijn daar nou goede oplossingen voor? Komen al aardige tips binnen, sommige echt nieuw, sommige wel bekend. Wil jij ook nog een tip doorgeven? Doe dat via 06 22 22 13 42.

0: De Rathbone met Come and Get Your Love op Radio Gelderland. Vandaag buigen we ons over plakongemak. Bijvoorbeeld stickers en prijsjes op producten. Maar ja, ik zit sinds zondag ook met een neptattoo op mijn arm. En dat ziet er behoorlijk hardnekkig uit, Rob. Jij, je bent er getuige van.
1: Ja.
0: Hoe ga ik hem eraf krijgen?
1: Ja, daar heb ik eens flink in verdiept. En dan kom je toch snel terecht op sites van ouders. Die gaan over kinderen. Want het is een tijdje heel populair geweest. Er was zo'n supermarkt die plaatjes weggaf. En veel kinderen zaten dan onder de insectenplaatjes. Maar ja, dan kwam de volgende dag de schoolfotograaf. En dan wil je toch eigenlijk dat die plaatjes eraf zijn. Dus toen kwamen al die tips. Wat gaan we daartegen doen? Nou, de eerste tip dan. Maar dat heb je eigenlijk al geprobeerd. Water en zeep. Kunnen veel van die plaatjes toch tegen. Dan blijven ze gewoon zitten.
0: Ja.
1: Vervolgens is een tip, en die is meest huidvriendelijk, dat is dan babyolie. Die kan je erop smeren. Moet je een tijdje laten intrekken. En vervolgens zou je hem er zachtjes af kunnen wrijven met een watje of een washandje. Lukt dat niet, dan kun je iets steviger gaan en misschien er ook bij een schuursponsje proberen. Maar dan komen we al in de lichte pijncategorie. Het volgende kan helemaal pijn gaan doen. Ligt er een beetje aan hoeveel haartjes je op je arm hebt. Maar dat is de plakbandmethode.
0: Oh jeetje, ja.
1: Kinderen hebben daar meestal wat minder last van. Er zijn ook filmpjes van ouders die inderdaad heel handig met gewoon zo'n rol standaard plakband plakband erop plakken, trekken en voor een groot deel de tattoo meenemen. Aantal keer erop plakken, dat dingetje. En het verdwijnt inderdaad, het plaatje. Dus dat zou je kunnen gaan proberen. Maar ja, je bent wel aan het epileren ook tegelijkertijd.
0: Ja, dat kun je zeggen. Ja, thuis epileren met het plakband. Ja, toch eerst maar die babyolie proberen. Maar ik proef nog een optie.
1: Ja, er is nog één eentje met heftiger spul, zeg maar. Ontsmettingsalcohol of make-up remover. Daar kan je het ook mee proberen. Dat doe je ook op een matje. Even erop houden en dan zou je het zo weg kunnen vegen. Wil je misschien bij kinderen niet doen. Het kan toch wat chemisch spul zijn natuurlijk.
0: Ja.
1: Make-up remover.
0: Ik vind het wel veilige opties, moet ik zeggen, hoor. In ieder geval het uitproberen waard.
1: Er wordt ook nog bij vermeld, kan ik ook nog melden, dat tattoos die er al wat langer op zitten toch wat makkelijker te verwijderen zijn dan verse. Dus je kunt ook nog even wachten. Maar ja. Weer, je hebt wel korte mouwen de komende tijd.
0: Ja, dat lijkt mij ook toch. Dus, en ik wil er toch echt al van af, hoor.
1: Krijgen, ja.
0: Ja, dat sowieso. Ik ga mijn best doen. Wellicht anderen die er ook mee opgescheept zitten. Ik vind goede tips, Rob. Gelden deze opties ook voor stickertjes, prijsjes, ander plakmateriaal op potten?
1: Ja, daar heb ik me niet heel erg in verdiept. Er werd net ook al terpentine gemaild.
0: Ja.
1: Zou ik niet mee beginnen op je huid. Maar stickers wellicht. Het is natuurlijk wel afhankelijk van waar die sticker dan op zit. Want je kunt ook het oppervlakte beschadigen natuurlijk wat eronder zit.
0: Dat is ook zo, ja. Jeroen die denkt ook met ons mee. Hij zegt het ligt er ook een beetje aan waarvan je het af moet halen. Bijvoorbeeld hard plastic. Hij zegt pak een föhn, verwarm het voorzichtig. En dan kun je bijvoorbeeld het restje lijm wat er nog op zit met een doekje was... benzine eraf halen. En dan gaat het wel om producten, niet over de huid. Dus licht feunen. Nou ja, goed. Ja, experimenteren in die badkamer. Hè?
1: Als nou niks lukt, Xandra, dan kun je nog de föhn op jezelf
0: zetten. De föhn, ja. Ja. Ik heb wat te doen de komende dagen. Rob, dank voor het uitzoeken. Dank iedereen ook voor alle reacties. Gaan we uitkomen. Morgen weer een nieuwe lifehack. Nu Grand Funk Railroads met Sam.

0: Mooi nummer van Don Henley op Radio Gelderland. The Boys of Summer. En dat is ongetwijfeld niet het laatste nummer waar de zomer in voorkomt.
1: 3 voor 3.
0: Kort voor 3 uur is er dagelijks een 3 voor 3. 3 platen die iets gemeenschappelijks met elkaar hebben. In dit geval is dat de Koude Oorlog. Landen die op gespannen voet staan met elkaar. Elkaar mijden of negeren. En dat horen we ook terug in muziek. Iedereen staat vast nog de clip van Frankie Goes to Hollywood voor ogen, waarin Brezhnev en Reagan met elkaar op de vuist gaan. Noem ik de juiste presidenten volgens mij wel. Dat is 1 van de 3 vanmiddag. Eerst doe maar met de bom.

0: Frankie Goes to Hollywood, Two Tribes op Radio Gelderland. Het is 8:08. Goedemiddag, Joy.
1: Goedemiddag.
0: Ben je een beetje goed gehydrateerd?
1: Nou, goed gehydrateerd en ook zeer verbrand.
0: Ja, ik zie het, ja, want ja. Waar ben jij geweest?
1: Ik was op Pinkpop dit weekend.
0: Ja, gezellig met je moeder.
1: Ja, leuk hè?
0: Ja,
1: wie kan dat nou zeggen?
0: Nou, dat is inderdaad heel bijzonder, ja.
1: Ja.
0: Nee, maar wel vastgelegd op een fotootje, hè?
1: Uiteraard, met zo'n hele foute, zo'n cap op, weet je wel. Daar heb ik een veel te bol hoofd voor, maar het stond me vast enig.
0: Ja, hebben jullie het naar je zin gehad?
1: Ja, zeker. Ja. Ondanks de hitte, ja.
0: Wat was jullie hoogtepunt daar? Is er dan één iets wat opvalt of was alles leuk?
1: Ja, weet je, natuurlijk, er zitten altijd wel verrassingen tussen. Maar ik kwam ook wel voor Youngblood. Dat is een artiest uit Engeland. En ik zeg altijd, hij is een beetje in het verkeerde jaar geboren. Hij is 28, maar echt zo'n 80s rockstar met van die donker opgemaakte ogen. En nou, die deed al mijn verwachtingen goed.
0: Ja, super. Zeg, hartstikke leuk. Fijn dat je weer hier bent.
1: Ja.
0: Wat heb je voor ons in petto vanmiddag thuis in Gelderland?
1: Ja, nou ja, weet je, we borduren gewoon lekker voort op die hitte. We kunnen er niet aan omheen. Het
0: nee.
1: Is de talk of the day en de talk of the week, denk ik ook wel. Ja, dus dat.
0: Helemaal goed plan. Thuis in Gelderland, lekker met Joy. Fijne show.
1: Dank je.
0: Nu nog Nena. Een hele fijne middag.

0: zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
1: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen, ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
7: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl. Of kijk op tenbrundelwonen.nl.
6: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
9: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Op meerdere plekken is een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten, zegt het KNMI. Het getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In Eindhoven en Vlissingen liep deze hittekracht op tot 10. Dat is het hoogste niveau. Volgens het KNMI is dat zeer zeldzaam. Meerdere organisaties nemen ook de komende dagen maatregelen. Zo schrapt Rijkswaterstaat komend weekend wegwerkzaamheden. De A27 tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder en de A12 bij Lunette blijven gewoon open daardoor, omdat het asfalt te heet wordt om erop te werken. Een student van 23 uit Nijmegen is veroordeeld tot 6 jaar cel voor de verkrachting van 4 vrouwen. De man nam de slachtoffers mee naar zijn studentenkamer. Tijdens de verkrachting kneep hij hun keel dicht. De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij niet in de gaten had dat hij over de schreef ging. Ook al verliet een deel van de slachtoffers totaal overstuur en huilend zijn kamer. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat de Nijmegenaar verminderd toerekeningsvatbaar is, maar het was voor de rechter geen reden om af te zien van een jarenlange celstraf. Ruim 3/4 van de Nederlanders wil dat muziek die met AI is gemaakt een speciaal label krijgt. Dat blijkt uit onderzoek van de brancheorganisatie van de muziekindustrie. Die zegt dat mensen duidelijkheid willen over waar ze naar luisteren, nu het aantal AI-nummers op streamingdiensten steeds verder groeit. Volgens streamingdienst Deezer worden er dagelijks zo'n 75.000 nummers geüpload die volledig door AI zijn gemaakt. En de aap die is ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen zal buiten het park waarschijnlijk niet lang overleven. Biologen maken zich zorgen om het dier. Tegen die hitte kan hij wel. Er zijn ook blaadjes voor hem om te eten. Maar volgens biologen kan hij in de gewone bewoonde wereld alsnog niet genoeg eten vinden om te overleven. Het weer is zonnig en heet. Waarschijnlijk wordt het maximaal 36 graden uiteindelijk. 'S Nachts is het niet kouder dan een graad of 20. Morgen is het ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dan gaan we nog heel even kijken naar de situatie op de weg. Daar kan ik heel kort over zijn. Weinig bijzonders te vermelden.
11: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
12: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
13: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Suns Experience Center, maar ook Applebee en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
14: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
15: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl. Thuis in Gelderland. Met Joyce Denver.

Een hele goede middag. Je luistert naar Radio Gelderland met Barry White. Het is zometeen tijd voor de Gouden Wissellijst. 3 nummers met daaraan een thema. En aan jou de keuze om er op eentje te stemmen. En die wordt dan gedraaid. Zo makkelijk kan het zijn, hè? Ik las vandaag dat Burgersoe vanaf vandaag tot en met zondag dagelijks eigenlijk dus 1,5 uur eerder open gaat vanwege de hitte. De dierentuin die wil bezoekers zo de kans geven om al in de koelere ochtenduren langs te komen. Al moet ik eerlijk toegeven, dat vind ik ook al behoorlijk heet. De poorten gaan dan dus om 7:30 open. Toen dacht ik, nou, vind ik toch wel geestig. Misschien een klein cliché'tje ook wel. Dus ik heb 3 nummers op een rijtje gezet met dieren in de songtitel. En jij mag de keuze maken. Ga je voor optie 1? Je kan niet ontbreken, hè? Bob Marley, 3 Little Birds. Of ga je voor optie 2?

America, A Horse With No Name. En de laatste kan natuurlijk ook niet ontbreken. Survivor, Eye of the Tiger. Aan jou de keuze. Welk nummer wil je zometeen graag horen op Radio Gelderland? Laat het weten via de app 06-222-221342. Heb ik nu de cure voor je met Boys Don't Cry.

Duff, ik ben niet meer bang. Daarvoor gaf ik jou de keuze uit 3 liedjes waarin een dier in de songtitel stond. En eigenlijk is er vrijwel unaniem gekozen voor Bob Marley. 3 Little Birds. Onder andere Rob stemde erop en Wouter stemde erop. En misschien is dat ook wel een lekker nummer tijdens deze hete temperaturen. Je hoort hem nu op Radio Gelderland.

0: En toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eind...

0: liefde in een drama.
1: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
0: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Land Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Geef jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
9: Ja, het zal je niet verbazen. Het is zeer heet. Vanmiddag wordt het uiteindelijk 34 tot 36 graden met weinig wind. Vanavond blijft de hitte lang hangen en is het broeierig heet door een hoge luchtvochtigheid met minima rond 20 graden. Ja, even doorbijten met z'n allen. Dan nog even een greep uit het belangrijkste Gelders nieuws. Vanaf woensdagmiddag geldt code oranje in Gelderland vanwege extreme hitte. Openluchtzwembad Klarenbeek in Arnhem sloot zijn deuren om 12 uur... omdat de veiligheid van bezoekers en medewerkers niet meer te garanderen was. Dan, Dick Schreuder blijft dit seizoen trainer van NEC en voelt zich gelukkig bij de club. NEC speelt binnenkort minimaal 2 wedstrijden in de Champions League en unicum voor de Nijmeegse trots. Dan nog even kijken naar de situatie op de weg. Eigenlijk weinig bijzonders te vermelden.
10: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
11: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
12: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
11: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
13: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
14: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
13: Betting Racing verkoopt diverse tegel- en PVC-vloeren, inclusief het leggen. Kijk op bettingracing.nl.
15: Thuis in Gelderland.

Do You Care, hoor je op Radio Gelderland. Het is the talk of the day, zou ik het haast willen noemen. En dat is ook gewoon zo. Het is heel en heel en heel warm. Dus we zijn eigenlijk de hele dag bij Radio Gelderland al op zoek naar hoe hou je jezelf het hoofd koel. Als je daar echt de perfecte tip voor hebt, kan je dat gewoon even appen naar de studio. Daar ben ik heel erg benieuwd naar, want ik ben zo'n type die het altijd bloed en bloed heet heeft. Mieke die stuurt mij net ook een appje, die zegt ik heb een tip voor het weer. Een plantenspuit vullen met koud kraanwater en regelmatig even jezelf of de ander nat spuiten. Verkoeling verzekerd, kost geen energie, geeft heerlijk nieuwe energie. Nou, dat is een goede om te onthouden. Ze kan zelfs mee in de auto, zegt ze. Dat is fijn. Ingrid van Lochem die houdt het heel simpel. Die heeft gewoon een airco staan. Ja, dat is natuurlijk misschien ook wel een van de beste opties. Dus heb jij nog een tip om het hoofd koel te houden? Ik hoor heel graag van je in de Radio Gelderland-app. Dit zijn de Dire Straits met So Far Away.

The Thing I Love, Max en Annie Grammer, hoorde je op Radio Gelderland. Ja, we gaan een potje Memory spelen. Ik laat zo meteen 6 fragmenten horen. En aan jou de taak om uit te vogelen welke 2 er bij elkaar horen. Van Tina Turner en Pink Floyd tot Bruce Springsteen en Rammstein. Het Goffertpark in Nijmegen is al bijna 40 jaar een van de belangrijkste openluchtconcertlocaties van Nederland. Nou, in die 40 jaar, je kan ervan uitgaan, daar hebben al behoorlijk veel artiesten mogen optreden. En daarom ben ik op zoek naar de 2 artiesten die niet hebben opgetreden in het Goffertpark. Dus ik herhaal, niet hebben opgetreden. Dit is je eerste optie. Optie 1 is Phil Collins en dit is je tweede optie.

Optie 4, Lenny Kravitz. Heeft hij dan in het Goffertpark gestaan? Of is het optie 5? Optie 5, dat is Eagles. En dan de laatste optie,

0: Zomer de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkortingen slechts €99 aanbetaling.
0: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
2: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Ralf Klaassen, uw slaapspecialist uit Doesburg. Afspraak maken? Kijk op ralfklaassen.nl.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
9: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De oud-voorzitter van de Belangenorganisatie van Middelbare Scholen vindt dat het kabinet in de coronacrisis te makkelijk het besluit nam om scholen te sluiten. De gevolgen waren heel groot voor de scholieren, zegt Paul Reusemuller tegen de commissie die onderzoek doet naar de coronaperiode. Hij deed ook een dringende oproep aan die commissie om in de toekomst nooit meer scholen te sluiten. Volgens hem is de impact op de ontwikkeling van de kinderen te groot. Een man die in Leiden zijn ex heeft gedood met een hondenketting is veroordeeld tot 21 jaar cel. Volgens de rechtbank is bewezen dat de man een vooropgezet plan had, maar het wilde laten lijken op zelfdoding. Uit onderzoek blijkt dat de vrouw door hem is gewurgd. De rechter stelt dat de man het niet kon verkroppen dat de relatie over was. Toen hem had ook TBS geëist, maar dat is niet opgelegd, omdat volgens deskundigen de kans op herhaling klein is. De man ontkent alles. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentskandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Rijkswaterstaat schrapt komend weekend wegwerkzaamheden vanwege de hitte. Zo gaat het werk aan de A27 tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder niet door. En ook de A12 bij Lunette blijft gewoon open. Het asfalt wordt namelijk veel te heet om er mee te werken. Het weer, het is dus zonnig en heet, ook vandaag. Het is maximaal 36 graden. 'S Nachts wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden vanwege de warmte. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
10: Sydney, dankjewel. Een flinke uitschieter op de N322. Nieuwedijk richting Zaltbommel. Tussen Uitwijk en Brakel. Daar staat 2 kilometer file. Maar toch doe je daar 38 minuten over. Want daar is een ongeluk gebeurd. Dan de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Nijmegen en Kuik staat 6 kilometer. En daar doe je een kwartier over. Succes.
11: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
12: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit.
13: Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
14: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
15: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
16: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
17: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
18: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
19: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
20: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
23: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
24: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
25: Gelderland. Thuis in Gelderland. Met Joyce Denver.

0: You Better You Bet. Hoe hoorde je op Radio Gelderland? Hey Berend.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Wat ben je aan het doen?
1: Nou, weinig.
0: Ja, dat is het enige juiste antwoord met deze temperaturen.
1: Ja, joh. Het is goed.
0: Het is goed. Punt. Dus je hebt lekker de radio aan en verder beweeg jij niet.
1: Elke dag, nee hoor.
0: Dat zou ik me toch zorgen om je gaan maken, Berend.
1: Heb je zorgen gemaakt?
0: Ja, als je zegt dat je dat elke dag doet.
1: Ongeveer. Ja, ik ben elke dag heel rustig bezig. Ik ben al een hele tijdje met pensioen. Dus,
0: Dan mag het. Dan voelt dat extra lekker, denk ik.
1: Ja, tussen 83, dus kan dat zo maximaal.
0: Oh, wauw. Kijk,
1: het is goed te doen, hoor.
0: Ja? Je houdt het vol?
1: Jazeker, prima. Geen probleem.
0: Super. Hey, we hebben net een potje Memory gespeeld. De vraag daarin was, ik ben op zoek naar de twee artiesten die niet hebben opgetreden in het Goffertpark. Ja. Daarvan waren de opties Phil Collins, The Cure, Coldplay, Lenny Kravitz, Eagles en Pearl Jam. En jij denkt het juiste antwoord te hebben, of niet, Berend?
1: Ja.
0: Vertel.
1: Helemaal. Zeker weten.
0: Zeker weten?
1: Ja.
0: Zo?
1: Ja.
0: Ja, dat vind ik een gewaagde uitspraak.
1: Ja, maar ik heb ook in het verleden de catering ook gedaan in de Goffer. Dat is gewoon een heleboel van deze artiesten. Dus ik weet ongeveer wel wie ze geweest zijn.
0: Oh, kijk. Dus jij bent gewoon een diehard Gofferpark-ganger.
1: Ja, zoiets. Ja, het is geleden. Maar ja, het was een mooie tijd.
0: Een mooie tijd. Dus je blikt daar met veel plezier op terug?
1: Ja, zeker. Met alle plezier.
0: Wat is het mooiste wat je daar gezien hebt?
1: Tina Turner.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen.
1: Dat was een van de eerste. Dat was een van de eerste artiesten. En Paul Simon was ook geweldig. Met de Stones en David Bowie, alles kwamen zo erbij. Dus.
0: Ja, geweldig, geweldig. Mooi. Hey, brand los, Berend. Welke twee artiesten hebben niet in het Goffertpark gestaan?
1: Nou, de eerste waren The Cure, waar ik nog steeds een enorme fan van ben.
0: Ja.
1: En van de Eagles evenzo. Dus die hebben er nooit op getreden.
0: Nee, de laatste keer dat ze in Arnhem waren, dat was in het Gelredome.
1: Ja, het Gelredome, en dan met The Cure wel op pingpong enzovoort. Dus,
0: ja, ik heb The Cure dit weekend nog gezien.
1: Ja, maar zo geweldig.
0: Ja,
1: Robert
0: was...
1: Smith, ik vind het zo'n fenomeen. Ik vind het een geweldige kerel. Ik vind het ongelooflijk mooi.
0: Het is echt wel een icoon, hè?
1: Ja, zeker, joh.
0: Oh, Berend, ik kan nog uren met jou over muziek praten. Ja, ik voel het aan alles.
1: Ja, joh, prima.
0: Hey, vind je het goed dat ik Eagles ga draaien dan?
1: Tel ik tequila sunrise?
0: Ik had Hard Act Tonight. Vind je dat goed?
1: Vind ik ook goed.
0: Ah, prima, top. Dan zijn we met elkaar eens. Hey, Berend, dank je wel. En houd hoofd koel, hè?
1: Ja, oké. Dank je wel.

0: Radio Gelderland, dat is waar je naar luistert. Give up your guns. Heb jij fruitbomen of notenbomen in de tuin? Maar kom je er maar niet aan toe om ze te plukken of te rapen, want we zijn toch allemaal maar druk, druk, druk? Dan kun je tegenwoordig hulp inroepen van een zogenaamde oogstbrigade. Nou, dat kan onder meer in Reden. De plaatselijke oogstbrigade die rukte daar maandagavond voor het eerst uit. Hey, Bernadette Kiefies, hallo?
1: Hallo, hallo.
0: Ja, dat klinkt goed.
1: Ja.
0: Wat is dat?
1: Nou, de oogstbrigade, ja, dat is eigenlijk een groepje mensen die het leuk vinden om hier en daar bij mensen in een tuin of in het wild wat fruit of noten of weet ik veel wat te plukken, wat ja. er maar is. En we hebben afgelopen maandag dus voor het eerst dit gedaan en dat was ontzettend leuk.
0: Wat is er dan zo leuk aan?
1: Nou, het is natuurlijk het sociale, dat je met elkaar bezig bent in de keuken. En het is ook dat je iemand afhelpt van een fruitboom of meerdere fruitbomen die volhangen en waar iemand dan helemaal geen tijd meer voor heeft. Dus dan, die is dan ook weer blij. En die krijgt natuurlijk ook een paar lekkere potten. En wij nemen zelf natuurlijk ook een paar potten jam en zo mee. Maar het is dus ja, een beetje een win-win situatie. Hè? En het is ja ook... kijken wat er in de natuur allemaal groeit.
0: Wat leuk.
1: Dus dat, en wat je kan eten. Hè, wat er,
0: je
1: wat
0: wordt er ook wel heel creatief van, lijkt me.
1: Precies, ja. En een van de dames die had een heel oud kookboek bij zich... met allerlei recepten van jams en siropen en chutneys en weet ik veel wat.
0: Grappig. Heb je nou een voorbeeld van echt een beetje een gek of een grappige jam... waarvan je denkt, nou, dat is een keer iets anders dan aardbeien jam, weet je wel?
1: Nou ja, even denken hoor. We hebben nou een gelei gemaakt van zwarte bessen met aalbessen.
0: Okay.
1: En die was ontzettend lekker. En Els, waarmee we dus in de tuin bezig waren, die had ook... spekkersen.
0: Oh.
1: En dat zijn hele lekkere... ja, die zijn niet heel donkerrood, maar iets lichter, maar wel heel zoet. En daar hebben we een hele lekkere jam van gemaakt. En wat wij al in het verleden eerder deden... ik en mijn man was van vlierbessen siroop maken... of vlierbessen jam maken. Dus je kan eigenlijk ja van alles en nog wat bedenken.
0: Ja. Ik word ook helemaal vrolijk van de manier waarop je dat vertelt. Je bent hartstikke enthousiast.
1: Ja, en, het is echt heel leuk.
0: Hey, Bernadette, moet ik me dan voorstellen... want jullie komen dan bij mensen die er zelf geen tijd voor hebben. Zijn dan de mensen met wie je dit doet... en dat bedoel ik helemaal niet oneerbiedig... maar zijn dat dan bijvoorbeeld mensen die met pensioen zijn... en dus wat meer tijd hebben dan de werkende mens?
1: Even kijken, klopt dat? Ja, nou niet helemaal, want er waren ook twee jongere vrouwen die mee gingen helpen.

0: Maar de vier anderen waren inderdaad wat ouder. Niet stokoud, maar zeg maar net gepensioneerd. Dus misschien heeft je inderdaad iets meer tijd nodig. Els zelf, die de tuin beschikbaar stelde, die is dus een jonge vrouw met jonge kinderen. Ja. Maar die heeft een hele grote tuin met allerlei bomen. En die was hartstikke blij. En die deed in het verleden ook al van alles inmaken, hoor. Maar ze had er gewoon nou even geen tijd voor. Dus ze hielp mee en het was ontzettend leuk. En de eerste keer, we hebben echt zoiets van... Nou, dat gaan we vaker doen. Dus als mensen inderdaad...
1: Je haalt me de woorden uit de mond.
0: Hebben, ja. Mooie fruitbomen. Ja, of notenbomen of whatever. Want je kan ook denken aan pesto's die je kan maken.
1: Okay.
0: Van zevenblad. Ja, heb ik ook nog nooit gemaakt. Maar volgens mij is dat ook heel lekker. Laat maar weten, misschien via jullie. Super. Ik weet niet hoe dat loopt.
1: Ja hoor, mensen mogen gerust even een appje sturen naar de Radio Gelderland app.
0: Ja.
1: Hey,
0: ja.
1: Bernadette, jullie opereren met de Oogstbrigade in Rheden en omgeving. Maar waar kunnen mensen zich melden als ze hulp nodig hebben? Of als ze zich misschien een keer bij de Oogstbrigade willen voegen?
0: Ja, dat is een goeie. Kan dat via jullie lopen? Dat is Marion Meijsen, die is ermee gestart.
1: Ja.
0: Ik heb nou niet direct haar e-mail of haar e-mailadres strak voor mijn netvlies. Maar,
1: zullen we het dan zo afspreken dat wanneer ik hier een appje binnenkrijg... dat ik zorg dat ik dat aan jou doorstuur? Zullen we dat doen?
0: Laten we dat doen.
1: Super.
0: Ja, lijkt me goed plan.
1: Hey, Bernadette Kiewit, dank je wel.
0: Ja, oké, dankjewel dat ik het even mocht vertellen.

0: Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.
1: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
2: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op Velunova.
3: Howdy! Echte Western Sphere vind je bij Rib House, Texas in Bochel. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Rib House, Texas Bochel. Waanzinnig goed. Yeehaw!
2: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
4: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
5: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
4: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland. Grote designmeubel-outlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
6: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Al 90 jaar het adres voor wonen, slapen, luxe decoratie en uw complete woningstoffering. Voor inspiratie vandamwonen.nl.
4: Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
6: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Jouw droominterieur begint hier. Vandamwonen.nl.
7: Ja, je kan er niet omheen. Het is zeer heet met temperaturen van 34 tot 36 graden en weinig wind. Vanavond blijft de hitte hangen met een hoge luchtvochtigheid, wat zorgt voor een broeierige nacht met een minima rond de 20 graden. Dan nog even het belangrijkste Gelderse nieuws. In Steenderen is een automobilist gewond geraakt bij een zware aanrijding met een vrachtwagen. De auto werd meters meegesleurd nadat de bestuurder geen voorrang verleende en het voertuig moet worden weggesleept. Dan is er ook nog nieuws over de Zwarte Cross, want bezoekers worden dit jaar verrast met een spectaculaire stunt waarbij freerunners en stuntmensen met een katapult over de megatent worden gelanceerd. De deelnemers bereiken hoogtes tot 35 meter en snelheden van 185 km per uur. Nou, het is maar waar je vrolijk van wordt natuurlijk. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Dan kijken we nog heel even naar de situatie op de weg. Op de A2 is er toch een bos richting Utrecht tussen Rosmalen-West en de Waardenburg. 11 kilometer doe je 14 minuten over. Succes!
8: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
9: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
10: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
11: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
12: Ja, mooi wasmachientje dit, hoor. Ik heb hem zelf ook.
13: Rook?
12: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
13: Nee, rook. Uit de meterkast.
11: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
12: Zo, koffie?
11: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
14: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
15: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
16: Renew.
17: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
15: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
18: Thuis in Gelderland.

0: Leuk om deze weer eens te horen, zeg. Mika, Grace, Kelly, hoorde je op Radio Gelderland. Goedemiddag, Rob.
1: Ja, goedemiddag.
0: Fijn dat je er weer bent.
1: Nou, mooi.
0: Klets me eens even bij.
1: Ja, het nieuws van buiten de provincie. Er was te weinig aandacht voor wat de coronamaatregelen betekenden voor kinderen, zei kinderombudsman Kalverboer vandaag bij die coronaverhoren. Ze schreef rapporten over hoe kinderen die coronacrisis ervoeren, maar er werd destijds weinig mee gedaan. Kalverboer zegt dat er gesproken had moeten worden met kinderen en onderzocht had moeten worden wat die schoolsluitingen betekenden voor hun veiligheid en hun ontwikkeling. En om dat mee te wegen tegen andere belangen, ze zegt dat er dan heel andere keuzes waren gemaakt. Het is goed nieuws voor mensen die wel eens vergeten een rekening te betalen. Het Centraal Justitieel Incassobureau stuurt vanaf komende maand eerst een gratis betalingsherinnering als iemand een verkeersboete niet op tijd betaalt. Dan heb je nog 2 weken de tijd om verhoging van het boetebedrag te voorkomen. Tot nu toe kreeg je gewoon meteen te maken met een verhoging van de boete en het kon flink oplopen. Het CJIB verstuurt jaarlijks zo'n 8 miljoen verkeersboetes. Daarvan wordt rond de 85% wel op tijd betaald. Maar ongeveer 1,2 miljoen boetes worden verhoogd omdat ze niet op tijd worden betaald. Ja, en dan die hitte. Met dit warme weer is de kans op autopech groter. ANWB draait daarom deze dagen met een maximale bezetting. Want net als bij hevige kou is er ook bij hevige hitte een grotere kans op accuproblemen, zegt deze medewerker van de Wegenwacht.
2: Mensen denken altijd dat accu's eigenlijk alleen met koud weer het begeven. Maar ze gaan net zo goed met extreme temperaturen zoals de aankomende week net zo snel stuk. Een accu houdt zich het best op kamertemperatuur. Daar hebben we de aankomende weken hebben we dat in ieder geval niet. Dan gaat hij nog sneller leeg en nog sneller stuk.
1: Ja, ook het koelsysteem van je auto en de banden hebben het zwaar. Sommige plekken kan het asfalt boven de 50 graden komen. Een paar opvallende hittemaatregelen vandaag. 65-plussers die kunnen gratis naar de bioscoop in Gouda. Daar is het lekker koel. Op verschillende plekken in Nederland worden strooiwagens ingezet die ook in de winter rijden, want zout op de weg zorgt ervoor dat dat wat afkoelt. Maaltijdbezorger Thuisbezorgd heeft in een groot deel van Nederland de bezorging tijdelijk stilgelegd, want het is te heet voor die bezorgers op de fiets. En dan ging Omroep Brabant nog naar een snikhete markt in Eindhoven en sprak daar met een verkoopster van gegrilde kip. Die hield de moed erin.
3: Mijn vader zei altijd, had maar een ander beroep moeten kiezen. Maar dat heb ik gedaan. Ik vond niks aan. Dit is mijn passie. Dus, ja.
4: Ja, maar die passie achter jou, die is wel heel erg heet, hè?
3: Ja, maar ja, we hebben wel voor hetere vuur hier staan, toch?
4: Ik heb nog advies van mij, want ik heb het ook keiheet.
3: Kerstliedje zingen, dat helpt.
1: Ja, kerstliedjes in Eindhoven vandaag.
0: Mooi, mooi. Rob, wat doe jij om het hoofd koel te houden vandaag?
1: Ja, hier loeit die airco flink. Die doet het.
0: Nou, daar kan ik eigenlijk niks meer aan toevoegen. Is zo, hè? Rob, tot zometeen.

0: John Denver, Take Me Home, Country Roads. Ja, toch wel een beetje een kampvuurliedje. Maar ja, ik denk, Berend Weerplaza, dat het nog lang geen tijd is voor een kampvuur, of wel?
1: Nee, daar is het denk ik een beetje te warm voor deze dagen.
0: Ja, ai.
1: Ja, nee, het is uitzonderlijk heet. En dat merken we natuurlijk al een paar dagen. Maar echt vandaag is die echte hitte begonnen natuurlijk. Met op dit moment temperaturen nog van ruim 34 graden in de provincie. En ook vanavond is het nog echt heel lang warm. Met gewoon tropische temperaturen tot een uur of 8, denk ik. Pas na 8 uur gaat die temperatuur wat verder dalen. Maar ook vannacht blijft het gewoon echt wel best wel warm. Met temperaturen die bijna overal boven de 20 graden uitkomen. Zeker in die stedelijke gebieden verwacht ik dan ook echt wel zo'n plaknacht. Met, ja, het is dan natuurlijk niet heel aangenaam om lekker te slapen. Morgen wederom zo'n hete dag met 33 of 34 graden. En ook dan is het gewoon zonovergoten.
0: Vooral vrijdag wordt het heftig, hè?
1: Ja, vrijdag is inderdaad de warmste dag van deze uitzonderlijke reeks. Met temperaturen die in Gelderland op gaan lopen naar zo'n 36 of 37 graden. En dat zijn temperaturen die we in juni eigenlijk bijna nooit voor zien komen in ons land.
0: Dus wordt het dan ook weer een record, denk je?
1: Ja, vrijdag wordt zeker een record. Ja. Dus dat is toch wel een zeer interessante dag. Met dus hele hoge temperaturen. En later op de dag iets meer bewolking. Met heel misschien ook een enkele lokale onweersbui. Maar vooral komend weekend moeten we rekening houden met serieuzere kans op onweer. Zaterdag ook nog een hete dag met ruim 35 graden. En voor de mensen die wel een beetje klaar zijn met deze hitte, heb ik wel goed nieuws. Want vanaf zondag, ja, dan laten we dat hete zomer weer geleidelijk achter ons.
0: En wordt het dan 's nachts ook weer wat koeler?
1: Ja, ook dat. Zeker. Ja, zeker tot en met zaterdag moeten we dus wel rekening houden met echt opvallend warme nachten. Maar vanaf volgende week gaan ook die nachten flink afkoelen. En dan gaan we weer een beetje terug naar normaal.
0: Oh, nou, dat doet mij deugd, Berend. Dankjewel.
1: Doei, doei.

0: dernier mot.
1: Hey, hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei!
2: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
4: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
5: Mega hoge kortingen. Grote zomersale in Designer Outlet Ochtrop. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, Beamer Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
4: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.
6: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl. Of kijk op tenbrundelwonen.nl.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord van 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het nog warmer. Op meerdere plekken is ook een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten. Dat getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In onder meer Eindhoven en Vlissingen liep deze kracht op tot 10. En dat is het hoogste niveau en volgens het KNMI zeer zeldzaam. Er komt geen extra onderzoek naar agenten die informatie zouden hebben opgezocht over de zaak rond de vermoorde Lisa uit Abcoude. Ze hadden niets met de zaak te maken, maar bekeken toch informatie in het politiesysteem. De advocaat van de verdachte van de moord op Lisa wil daarom extra onderzoek. Maar daar zag de rechter niets in. Het OM had eerder al onderzoek gedaan en kwam tot de conclusie dat er niets verkeerd is gebeurd. Het is volgens hen heel gewoon dat agenten in het systeem kijken om te kunnen helpen. Zeker als een verdachte nog op de vlucht is, zoals net na de moord op de 17-jarige Lisa. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich nog geen zorgen over een ebola-geval in Frankrijk. Volgens de WHO geeft de besmetting van een arts vooral aan met welke risico's hulpverleners te maken hebben. Dus met de arts in Frankrijk was net terug uit Congo. Daar zijn al meer dan 1000 mensen besmet met ebola. 267 mensen zijn eraan overleden. Air France heeft vastgesteld dat de arts passagier was op een van haar vluchten. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentkandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Het weer, het is zonnig en heet, bij maximaal 36 graden. Vannacht niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Gaan we even kijken hoe het op de weg gaat. A2, 's Hertogenbosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintum en Waardenburg. 13 kilometer, doe je 17 minuten over. Dan de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. 9 kilometer, daar doe je 12 minuten over.
10: Nee, nieuwe leesbril nodig?
11: Mijnleesbril.nl. Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
12: Oma!
13: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
14: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
0: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
0: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
15: Het is nog 1 week Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
16: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
17: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
18: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
17: Oké, we gaan.
15: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
19: Pas je eindelijk het perfecte...

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Gelderland. Thuis in Gelderland. Met Joyce Dempfer.

0: George Benson op Radio Gelderland. Rob, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij klets me even bij over het nieuws.
1: Nieuws uit Gelderland. Een 23-jarige student uit Nijmegen is veroordeeld tot 6 jaar cel voor het verkrachten van 4 vrouwen. Hij nodigde ze uit op zijn studentenkamer. En daar had hij tegen hun wil seks met ze. Daarbij kneep hij ook hun keel dicht. Hoewel sommige vrouwen huilend en overstuur zijn kamer verlieten, gaf dat de man niet het inzicht dat hij te ver was gegaan, zegt de rechtbank. Die rekent het hem zwaar aan dat hij niet luisterde naar het nee van de vrouwen. Nieuwe regels die ingrepen tegen wolven makkelijker kunnen maken komen er hoe dan ook voor de zomer, zegt staatssecretaris Silvio Erkens van Natuur. Hij zegt dat hij er graag met de Kamer over wil praten, maar dat hij ook zonder debat zijn maatregelen doorzet. De bescherming van de wolf in Europa is vorig jaar teruggeschroefd. Erkens wil die aanpassing in Nederlandse wetgeving verwerken. Het wordt daarmee zonder vergunning mogelijk om wolven te verjagen of verstoren, zodat ze schuw blijven en mensen minder snel lastigvallen. In uiterste gevallen is doden ook een optie, zegt Erkens, als een wolf een mens heeft aangevallen. En sinds het middaguur geldt voor Gelderland en een groot deel van Nederland code oranje voor extreme hitte. Deze temperaturen van boven de 35 graden kunnen ook voor gezonde mensen, vooral bij inspanning, gevolgen hebben voor de gezondheid. Daarbij moet je denken aan uitdroging en oververhitting. Het risico is nog groter voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Tot en met zondag worden er temperaturen tot boven de 35 graden verwacht. Vrijdag wordt het misschien wel 40 graden, zegt Weerplaza. Een aantal gevolgen van die hitte in onze provincie. Openluchtzwembad Klarenbeek heeft om 12 uur de deuren gesloten, omdat vanwege het hete weer de veiligheid van medewerkers en bezoekers niet meer te garanderen was. In het Bosbad bij Apeldoorn is het zo druk dat veel mensen daar fout parkeren en daarvoor ook een boete hebben gekregen. De gemeente Barneveld wordt op verschillende plekken zout gestrooid. Het moet hitteschade aan het asfalt voorkomen. Natuurmonumenten pompt water op, zodat dieren in poelen verkoeling kunnen zoeken en ook kunnen drinken. En er worden allerlei evenementen afgelast, verplaatst of aangepast. En Dierentuin Burger Zoo is tot en met zondag een uur eerder open, vanaf 7:30 ochtends. Het is vooral voor de bezoekers, want de dieren die hebben er niet zoveel last van, zegt deze woordvoerder.
2: Hey, voor de dieren valt het wel mee. We hebben natuurlijk, als we een dierverblijf ontwerpen, houden we al rekening mee dat er allerlei omstandigheden kunnen zijn. Ofwel heel koud, ofwel tropisch warm. Dus dieren die daar behoefte aan hebben, die hebben al een waterpartij. En je ziet bijvoorbeeld bij de olifanten, die nemen regelmatig een bad. Genieten daar ook heerlijk van. We zien bij de neushoorns, die hebben zo'n mooie moddervlakte. Daar gaan ze heerlijk in rollen en dan nemen ze ook wel eens een bad in het water daarnaast. En op die manier weten dieren heel goed die verkoeling te vinden. En dieren doen eigenlijk wat mensen ook zouden moeten doen op het heetst van de dag. Gewoon even lekker rustig aan.
1: Ja, meer over de hitte in Gelderland is te vinden in ons hitteblog, in de Omroep Gelderland app en op gld.nl.
0: Lekker even een beetje rustig aan doen. Dat is het juiste advies, denk ik. Rob, ik zie je zo meteen weer.

0: Garland Jeffries, Matador, hoorde je op Radio Gelderland. Hier op de redactie van Omroep Gelderland zijn we natuurlijk heel druk met de hitte. En ik zei het net al, het is echt wel een beetje de talk of the day. Collega's van ons die hebben op ons Instagram-kanaal een kort filmpje geplaatst met ijs- en sneeuwbeelden. En het idee is dat als je daarnaar kijkt, dat je het dus automatisch dus ook wat kouder kijkt. Dus je kan cool denken. Hoogleraar Maria Hopman van de Radboud Universiteit, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Is dat zo, wat ik net zeg?
1: Nou, een beetje wel. Het is natuurlijk niet dat je opeens, als je naar de sneeuw kijkt, dat je dan het opeens lekker cool hebt. Zo extreem is het niet.
0: Nee.
1: Maar het is het omgaan met de hitte is enerzijds een fysiek deel, maar het is zeker ook een mentaal deel. Zeker ook een mentaal deel. Dus een hond en blaffe zon.
0: Ja, dat geeft niks. Dat hoort erbij. Maar zoals je zegt, van, het is ook eigenlijk als je zelf alleen maar blijft denken, oh, wat heb ik het heet, oh, wat heb ik het heet, dan krijg je het daar misschien automatisch ook wel heter van.
1: Ja, dat is zeker zo. En dat weten we eigenlijk ook bijvoorbeeld uit de warme landen. Hè? Dus waar ze dit veel meer gewend zijn. Daar hebben ze ook meer een mentaliteit, hè, van manana.
0: Ja.
1: Doe ontspannen, doe het rustig aan. En dat geeft wel aan dat je mindset, dat een enorm impact heeft op hoe je het ervaart. En als je dat een beetje af kunt leiden en inderdaad naar een koude, hè, een boek lezen over de kou of een film kijken over de kou, dan zit je daar eigenlijk al een beetje in.
0: Ja.
1: En dan heeft dat zeker een impact op hoe je het ervaart en hoe je je voelt.
0: Dus dat wordt misschien Home Alone kijken vanavond, als ik jou zo hoor.
1: Ja, of Nova Zembla of zo, hè? Echt,
0: ja, precies, ja, precies.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk vooral niet te druk maken, dat maak ik hieruit op. Maar nou zaten we hier vanmiddag op de redactie ook nog een beetje te bakkeleien over de kwestie of je nou koude drankjes of juist warme drankjes moet drinken. En daar hoor je eigenlijk nog wel wat verschillende geluiden over.
1: Ja, klopt. En dat komt omdat ze allebei wel iets doen. Dus als je koude drankjes drinkt, dan koel je je eigenlijk van binnenuit wat af. Dus dat werkt echt. Dus net zo goed als je een koude douche neemt. Maar zo kun je ook koude drankjes nemen. En dat betekent dat je temperatuur van je lichaam een beetje omlaag gaat. En dat is eigenlijk waar het lichaam de hele dag mee bezig is.
0: Ja.
1: Om te koelen. En daar help je dus een beetje bij door koude drankjes te drinken. Maar pak je een kop thee, dan neem je dus iets warms. En dan krijg je eigenlijk het effect dat je bloedvaten wat verder open gaan staan in je huid. En dat is precies waar die warmte kwijt moet. Dus dat helpt eigenlijk om nog meer warm bloed naar je huid te krijgen. En op die manier de warmte af te staan. Mijn advies zou vooral zijn, drink wat je lekker vindt. Hè. Dus er zijn echt mensen die niet aan een kop warme thee moeten denken.
0: Ja.
1: Dus hou het dan vooral lekker bij de koude drankjes. Maar een kop thee zo af en toe tussendoor kan ook helemaal geen kwaad. En heeft zo ook weer zijn effecten.
0: Hey, en dan zit ik nog even met het volgende. Want ik hoor ook altijd hele wisselende dingen over. Kijk, als ik voor mezelf spreek, ik ben een type die het altijd heel warm heeft. En om even lekker te klagen, ik ben echt niet gemaakt voor deze temperaturen. Dus ik ga wel eens onder een koude douche staan. Maar dan hoor ik ook weer om mijn omgeving, nee, dat moet je niet doen, want dat werkt averechts. Hoe zit dat?
1: Ja, het idee dat mensen hebben waarom het averechts werkt, is eigenlijk dat je, als je onder de koude douche staat, dan gaan die bloedvaten in je huid dicht.
0: Ja.
1: En dat zou dan, als je onder de douche uitkomt, je tegenwerken om de warmte kwijt te raken, die vervolgens weer door de omgeving en waar je door opwarmt. Maar dat is wel zo, maar dat heeft met deze hitte geen enkel effect. Het punt is, als jij nu onder een koude douche gaat staan, dan koel je af. Je huid koelt af, je kerntemperatuur wordt lager. En zeker de huidtemperatuur die lager wordt, dat ervaar jij als heel prettig. Want je huidtemperatuur weerspiegelt eigenlijk je thermisch welzijn. Dus je brengt die huidtemperatuur omlaag, je brengt de kerntemperatuur omlaag.

0: onder die douche uit, dan bij na een kwartiertje staan die bloedvaten in die huid ook weer open, omdat het gewoon hartstikke warm is. Maar je lichaamstemperatuur is wel echt een stukje lager. Dus eigenlijk heb je even je lichaam als het ware weer een beetje gereset. Ja. En kun je er weer even tegenaan. Dus ja, ik zou een koude douche is helemaal prima. Voeten in een koude bak water is natuurlijk ook goed. Die zijn lekker goed doorbloed, dus daar kun je ook veel warmte kwijtraken.
1: Precies.
0: Handen in het koude water, nek een koude handdoek. Dat zijn de gebieden waar veel bloed langskomt. En daar moet je de warmte kwijt.
1: Kijk, dus het is helemaal niet zo heel slecht om te doen. Hey, tot slot heb ik nog een laatste vraag. Want veel kinderen die mochten vandaag eerder naar huis vanwege de hitte op school. Maar hoe zit dat eigenlijk? Hebben kinderen daar nou meer of minder last van dan volwassenen? Of is dat eigenlijk gewoon gelijk aan elkaar?
0: Ja, kinderen hebben één voordeel en één nadeel. Een voordeel is dat kinderen klein zijn. En als je klein bent, dan heb je eigenlijk een groter oppervlak ten opzichte van de inhoud. En dat oppervlak, dus die huid, dat is precies waar wij de hele dag de warmte moeten kwijtraken. Dus eigenlijk hebben kinderen, of kleine mensen, die hebben eigenlijk een voordeel ten opzichte van volwassenen en mensen met een groter lijf. Dus dat is het voordeel. Meer oppervlak ten opzichte van de inhoud. Maar kinderen, zeker zeg maar kinderen voor de puberteit, die transpireren nog niet zo heel veel. Die kunnen wel een beetje transpireren, maar nog eigenlijk niet zo heel veel. Dat komt echt op gang in de puberteit. Je hebt eigenlijk ook kinderen ruiken eigenlijk ook nooit naar transpiratie. Of wat je bij pubers en bij volwassenen natuurlijk wel zo nu en dan eens meemaakt. Maar dat zweten komt echt goed op gang in de puberteit. Dus kinderen, de jongere kinderen, hebben dan weer het nadeel dat ze minder goed transpireren. En dat is wel de manier waarop we in deze warme dagen echt onze warmte kwijt moeten raken.
1: Ja, precies.
0: Dus dat is wel, daar staan ze wel een beetje 1-0 achter. Ik denk in hun mindset dat ze ook weer een voordeel hebben. Want ik denk dat kinderen niet zo bezig zijn met poe, poe, poe, poe. Wat is het warm, wat is het warm. En die denken, fijn, tropenrooster de hele middag spelen.
1: Dus, ja, zo is het wel. Daar kan je ze ook geen ongelijk in geven, hè?
0: Nee. Ja, zeker. Ja.
1: Maria Hopman van de Radboud Universiteit. Zo, ik verslik me erin. Is de hit, hè? Dat kan je dan maar gewoon beter de schuld geven. Dat is voor alles een goed excuus, vind ik. Heel erg bedankt voor je toelichting.
0: Graag gedaan!

0: zomersale in Designer Outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, PMA Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
1: Met het scherp geprijsde assortiment van Rijmer Sierbestrating maak je van jouw tuin een droomtuin. Grote collectie keramische tegels. Rijmer-sierbestrating.nl.
2: Howdy! Echte Western sfeer vind je bij Rib House, Texas in Bochel. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Rib House, Texas, Bochel. Waanzinnig goed. Yeehaw!
1: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op Rijmer-sierbestrating.nl.
3: Ja, een knijtergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes Tribute Band en Peter Beense. Het Brouwers Grachtconcert. Zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
1: Van Dam wonen en slapen in Kesteren. De plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder één dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl. Van Dam wonen en slapen. Jouw thuis begint hier.
4: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
1: Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
4: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
5: Het weer in Gelderland. Vanavond blijft de hitte lang hangen en is het broeierig heet door hoge luchtvochtigheid. We kunnen daarbij een heuse plaknacht verwachten met een minima rond de 20 graden. Ook morgen, donderdag, wordt het 33 tot 36 graden. En vrijdag is het nog heter, namelijk 36 tot 38 graden. Oi, oi, oi. Dan nog even het belangrijkste Gelderse nieuws. In Steenderen is een automobilist gewond geraakt bij een zware aanrijding met een vrachtwagen. De auto werd meters meegesleurd door een voorrangsfout en raakte zwaar beschadigd. Ondanks de hitte gaat het NK tijdrijden in Laren en het concert van Bad Bunny in het Gelredome gewoon door. De organisatie van het NK past het schema aan om de hittepiek te vermijden. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Dan zijn er nog een aantal files te vermelden. Namelijk op de A2, Sertogenbosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Waardenburg staat 11 kilometer. Daar doe je 15 minuten over. Dan de A50, Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os-Oost en Knooppunt Bankhoef staat 10 kilometer. Daar doe je 14 minuten over.
6: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
7: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer, duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
10: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
12: ANWB en gaan.
13: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: thuis in Gelderland.

0: Welkom, Kalma, Radio Gelderland. Rob, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Jij komt mij nog even één keer bijkletsen vanmiddag.
1: Het is nieuws uit van buiten Gelderland. Het kabinet moet na 10 jaar alweer een nieuw regeringsvliegtuig kopen, omdat KLM stopt met de Boeing 737 vloot. En die vervangt door toestellen van Airbus. De rekening kan in de miljoenen euro's lopen, meldt de Telegraaf. Het regeringstoestel is eigendom van de staat, maar het wordt gevlogen en onderhouden door KLM, waardoor het kabinet niet anders kan dan een ander toestel aanschaffen. Nou, als je een tweedehandsje koopt, dan ben je al snel 20 miljoen euro kwijt en een nieuwe is vele malen duurder. Voor het huidige vliegtuig is 89 miljoen betaald. De dierenbescherming heeft allerlei maatregelen genomen om oververhitting tegen te gaan bij dieren in asielen. Konijnen en knaagdieren die zijn voorzien van icepacks. Honden worden korter uitgelaten, vooral in de ochtend- en avonduren. En ook krijgen ze badjes op de speelweides voor verkoeling. Katten in het asiel die worden juist met rust gelaten, omdat ze interactie ze veel energie kost. De dierenbescherming zegt ook dat er veel oproepen binnenkomen. Vaak gaat het om meldingen van jonge vogeltjes. Volgens de dierenbescherming vallen die sowieso vaker uit het nest rond deze tijd van het jaar. Het gebeurt ook regelmatig dat er nesten bij zonnepanelen zitten en die kunnen nu heel erg heet worden. De prijs van zonnebrand heeft deze zomer een grote invloed op het smeergedrag onder jongvolwassenen. Dan hebben we het over tussen de 18 en 35. 1 op de 3 jongeren smeert zichzelf minder in omdat zonnebrandcrème te duur is geworden. Het AD meldt dat. Ook in de leeftijdsgroep daarboven blijken de stijgende kosten van zonnebrand ervoor te zorgen dat er minder wordt gesmeerd. De krant laat ook een dermatoloog aan het woord. Die zegt dat je toch echt moet blijven smeren en dat je ook kunt kijken naar zonnebrand van een huismerk. Die is vaak een stuk goedkoper. Daarnaast is het ook belangrijk om het hele advies te volgen van tegenwoordig. Dat is weren, smeren, kleren. Nee, ik zeg het verkeerd. Weren, kleren, smeren. Dus als het even kan, uit de zon blijven, de huid bedekken met kleding en dus wel zonnebrand gebruiken. En dat moet dan eigenlijk elke 2 uur een nieuw laagje.

0: Je luistert naar Radio Gelderland. Shirley Bessie, This Is My Life.
1: De alle 1300 goed monumentenlijst.
0: Ja, aan het eind van de uitzending van Thuis in Gelderland kijken we nog even naar de alle 1300 goed. Dat is een lijst door jou samengesteld als luisteraar van Radio Gelderland. Met eigenlijk de 1300 beste nummers volgens jou gemaakt. We kijken nu naar 1268. Daar staat Baby Love van de Supremes. En Baby Love klinkt eigenlijk als een zorgeloze pop-it. Maar Diana Ross was helemaal niet tevreden over haar zang op deze opname. Ze vond dat het nog beter kon. Gelukkig dacht Motown-baas Berry Gordy daar anders over. En het nummer werd uitgebracht, schoot meteen naar nummer 1... en groeide uit tot een van de grootste Motown-klassiekers aller tijden. En je hoort hem nu op Radio Gelderland. Ik wens je een hele fijne dag en tot morgen.

0: Bettingressing verkoopt diverse tegel- en PVC-vloeren, inclusief het leggen. Kijk op bettingressing.nl.
1: Interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak.
2: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
1: Een ruime keuze in relax en sta op voor thuis bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
3: Ontdek Fort Pannerden, UNESCO werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf, met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden, een onvergetelijke belevenis.
4: Schrik je wel een nieuwe prijs van een bed? Bij Sleepy Verbis in Vorden kopen je al een gereviseerd Alpingbed zomaar 60% van de nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet al? Slaap slimmer. Sleepyverbis.com.
5: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
4: Een stuk minder betalen en toch lekker slapen. Slaap slimmer. Sleepyverbis.com.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord uit 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het vandaag nog warmer geworden. Het Hunebedcentrum in Borger bleek zonder het zelf te weten een bijzonder oud fossiel in de collectie te hebben. Van het fossiel werd eerst gedacht dat het een plant was, maar uit onderzoek is nu gebleken dat het een rog is. Waarschijnlijk is het fossiel zo'n 50 miljoen jaar oud. In die periode was een groot deel van Nederland een warme subtropische zee. Het fossiel is gevonden in Oost-Groningen. Eerder werd op die plek ook al een fossiel van een worm gevonden die 600 miljoen jaar oud is. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno, gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. De verdachten kunnen 5 jaar cel en boetes krijgen tot €75.000. Op de beelden zijn de marteling en verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. De Australiër staat bekend als een van de ergste kindermisbruikers van deze tijd. Hij zit na zijn arrestatie in 2015 een levenslange gevangenisstraf uit op de Filipijnen. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op 2 Hezbollah-strijders. Ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten. En daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. Een Libanese krant meldt bovendien meerdere beschietingen door Israëlische troepen. In Washington wordt nog altijd gesproken over een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah. En daar komen berichten naar buiten dat Israël het leger zou willen terugtrekken uit een deel van Libanon. Maar dat is officieel niet bevestigd. Het weer, het is zonnig en heet, bij maximaal 36 graden. Vannacht koelt het af, maar wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. En vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden, behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
8: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
9: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
17: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

0: Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats Delict.
1: Ze zijn een uur lang 100% van eigen bodem. Helemaal nationaal op Radio Gelderland.

0: Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel won in 2023 de presidentsverkiezingen van Babiš, die sinds 2025 premier is. Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Duitsland heeft een miljardendeal met onder andere de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou samen met een Duitse scheepsbouwer 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadline steeds niet. En daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 fregatten bij een andere Duitse scheepsbouwer, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
2: We konden niet anders, zeggen ze hier. De schepen werden te duur en het duurde allemaal te lang. Want ze hebben hier verplichtingen om na te komen. Duitsland moet over 2 jaar schepen leveren die voor de NAVO op onderzeeërs kunnen jagen in de Noord-Atlantische Oceaan. En daar zijn Russische onderzeeërs op dit moment de grootste bedreiging. En dus valt de keuze nu op kleinere Duitse schepen die sneller beschikbaar moeten zijn.
1: De kleine fregatten zijn een stuk goedkoper dan de 6 oorspronkelijke. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. Op de beelden zijn de marteling en de verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur naar 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkel band buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op twee Hezbollah-strijders. En ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten en dat daarbij twee doden zijn gevallen. Bij de gesprekken in Washington over een wapenstilstand komen berichten naar buiten dat Israël het leger deels zou willen terugtrekken. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Alle sporters die meedoen krijgen dat geld. Zo heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten.
2: Because every Olympian has made sacrifices to reach the Olympic stage. Years of dedication. Years of hard work. Years of believing in a dream.
1: De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. In een groot deel van Nederland geldt een verhoogd risico op natuurbranden. 16 van de 25 veiligheidsregio's gaan uit van een risiconiveau van fase 2. Dat wil zeggen dat het langere tijd droog is in de natuur. De waarschuwing geldt voor bijna heel Nederland, behalve het noorden en het noorden van Limburg. Als het waait kan een natuurbrand zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, waarschuwt de brandweer. Het weer vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. De komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: De Avond van Gelderland.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dichtbeslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een hogere kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer, zei Van den Brink.
2: Asielgunningen worden verstrekt omdat mensen leven in een gebied van oorlog. Als die oorlog er niet meer is, dan hoort er ook weer terugkeer naar de plek te gaan waar de oorlog voorbij is.
1: In Nederland zitten nog veel Syriërs in de asielprocedure. En daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van der Brink. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd als secretaris-generaal bij de EEAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ollongren start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandschef Kallas. Zij noemt Ollongren een grote aanwinst. De oud-minister van Defensie is nu nog mensenrechtengezant bij de EU. De voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Jutberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van de Sportarbitrage CAS heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Door de droogte geldt in vrijwel heel Nederland een verhoogd risico op natuurbranden. Er is door 21 van de 25 veiligheidsregio's opgeschaald. De waarschuwing geldt alleen niet in het noorden en in het noorden van Limburg. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Hey, hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Minister Berendsen sprak daar onder andere over wederopbouw van het land.
2: En de afspraken die we vandaag gemaakt hebben is dat we structureel gaan samenwerken. Het gaat om woningbouw, het gaat om economische ontwikkeling. Op het gebied van landbouw willen ze graag van onze expertise gebruik maken.
1: Asielminister Van den Brink was ook aanwezig. Het gesprek met de nieuwe machthebbers in Syrië ging ook over het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. 33 Franse mannen die een heftige kinderpornovideo hadden gedownload, moeten mogelijk jaren de cel in. Ook hangt hen een boete van tienduizenden euro's boven het hoofd. De video is gemaakt door een inmiddels veroordeelde pedofiel uit Australië. Hij martelde onder andere twee tieners en een baby. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten. Alle sporters die meedoen krijgen het geld, ongeacht hun prestaties. Het is een tegemoetkoming voor de opofferingen van de Olympiërs, zegt het IOC. De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke Spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. Het weer, vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Morgen wordt opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: 7 op Radio Gelderland.
1: De beste hits van eigen bodem.

0: Radio Gelderland.
1: Elf uur, door Almegens met het NOS-journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer. In Nederland zitten nog veel Syriërs in een asielprocedure. Maar doordat de oorlog in Syrië is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van den Brink. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkel band buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Bruggen van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kort gestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Mocht het plan te weinig effect hebben, dan kunnen bepaalde gevangenen nog eerder worden vrijgelaten. Nu al worden sommige gedetineerden 2 weken eerder naar huis gestuurd. Mogelijk wordt dat 4 weken eerder. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van 2 vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op 2 Hezbollah-strijders. Ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten. Daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. In Washington wordt nog altijd gesproken over een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah. Daar komen berichten naar buiten dat Israël het leger zou willen terugtrekken uit een deel van Libanon. Dat is niet officieel bevestigd. Voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Göthberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van Sportarbitrage, CAS, heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Qatar is laatste geworden en kan naar huis. Het weer, vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Morgen wordt opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
3: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
7: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
8: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij dereizen.
11: Even 30 jaar op sabbatical?
0: Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.

0: letztes Glas im Steen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 26 graden. Binnen zit Ezret El Meloudi.
2: Dierenverzorgers van de Beekse Bergen zijn al dagen op zoek naar een ontsnapte aap. De verzorgers maken zich zorgen of de aap buiten het park wel de juiste voeding krijgt. Maar blijkbaar is vrijheid aantrekkelijker dan een goed verzorgd verblijf. Goedenavond en welkom bij het Oog. Voor het eerst sinds de val van het Assad-regime bezocht een Nederlandse kabinetsdelegatie Syrië. Wat betekent dat voor het asielbeleid? We bespreken het met Wilma Borgman. Verder, scheepsbouwer Damen verliest een miljardenopdracht voor de bouw van Duitse fregatten. Deze week begon een grote strafzaak rond een havenbedrijf in Vlissingen dat volgens justitie een dekmantel was voor cocaïnesmokkel. En we spreken Chiara Nardo, die Nederlandse literatuur vertaalt naar het Italiaans en daarvoor vrijdag de Vertaal Talentprijs ontvangt. Maar we beginnen met het nieuws van vandaag.
3: Woensdag 24 juni.
4: Code oranje.
5: Code oranje.
6: Code oranje.
7: Ja, code oranje dus.
2: Het was warm vandaag, of liever gezegd heet.
8: Heel heet, bloedheet, ontzettend heet.
9: Extreem heet, hè?
10: En zeer heet.
2: Al snel ging de temperatuur over de 30 graden heen.
11: 32 of 33 graden.
12: 33, 34,
13: 35 graden.
14: 35 graden.
15: 36 graden.
2: Verder dan 36 graden kwam het niet.
16: Ja, echt super warm. Het voelt echt als 40 graden. Dat is echt niet normaal.
2: De komende dagen wordt het nog heter.
17: 37 graden, 38 graden.
18: 7 of 38.
19: De 8, 39.
20: Kunnen we in de buurt van die magische 40 graden grens komen?
2: En veel mensen zijn de warmte nu al zat.
21: Oh, ik ga naar huis toe, ga naar binnen door de airco en ga binnen zitten. Ben ik klaar.
2: Om koel te blijven, help binnenzitten, een airco en niet inspannen. Maar er zijn ook ongebruikelijkere adviezen.
22: Kerstliedje zingen, dat helpt.
2: Dan verder met de staking in het openbaar vervoer vanochtend. Tegen beter weten in kwamen reizigers toch opdagen.
23: Ja, nee, je rijdt dan gewoon niks. Dus nu gewoon hopen dat er een bus aankomt.
2: Sommigen waren vergeten dat een nachttrein ook om 4 uur stopte.
24: Wij zijn al 5 uur lang gestrand hier op Centraal.
2: Anderen hadden in diezelfde nachttrein beter moeten opletten.
25: Ik was in slaap gevallen in de trein en Marty heeft me niet wakker gemaakt.
2: Dus ook hij moest een paar uur wachten.
26: Heel vervelend, heel vervelend.
2: En op zijn laatste dag voor zijn pensioen kwam ook deze man niet op zijn werk. Dat was vooral balen voor de leerlingen van wie hij afscheid neemt.
27: Ik wilde ijsjes voor ze kopen, een taart voor mijn leerlingen, voor mijn 5V-leerlingen, maar ik kom nou te laat.
2: Er was overigens wel veel begrip voor de staking. Nou, tenminste.
28: Ik vind het op zich wel goed. Alleen komt het niet zo goed uit vandaag.
2: En dan de ontsnapte aap uit de Beekse Bergen. Verzorgers probeerden hem te vangen, maar dat lukt niet echt.
29: In het begin bleef hij nog wel zitten, maar nu denkt hij van ja, dan heb je ze weer. Ja, het zijn wel slimme apen.
2: Dus moeten ze telkens nieuwe trucs bedenken.
29: Hij herkent ons al wel, dus we gaan nu vandaag incognito gaan kijken of we hem dan kunnen verdoven.
2: En bij incognito denk je al snel aan plaksnorren en regenjassen.
30: Dus we doen andere kleren aan en we komen met andere auto's. En dan is het ook maar hopen dat ze niet doorhebben dat wij het zijn.
2: Of dit allemaal helpt, vragen we aan een apendeskundige.
31: Heel eerlijk, apen die zouden jou in elke outfit kunnen herkennen als jij hun dierverzorger bent. Zo slim zijn ze wel.
2: Tot slot, Crescencio Summerville. Het jeugdjournaal bezocht de oude school van de Oranje International. Kinderen zijn heel trots op deze voetballer.
32: Cool om gevoeld te hebben dat zo'n goede voetballer die nu heel hoog speelt in hetzelfde school en in hetzelfde voetbalkoortje heb gevoetbald als mij.
2: Dit jongetje is nog trotser.
33: Mijn broer heeft met hem in de klas gezeten. En dan heeft hij ook met Summerville gevoetbald. Dat is wel heel cool.
2: Naast trots ook verbazing.
34: Ik dacht dat wij gewoon een compleet normale school hadden, maar dat blijkt dus niet zo.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De krant van morgen is gelezen door Clemens Peters.
35: De Tweede Kamerfractie van D66 keert zich tegen de bouw van kerncentrales in de Groningse Eemshaven, schrijft de Volkskrant. Daardoor is de impasse in dit dossier compleet. Vorige week lekte in dezelfde krant uit dat deskundigen de Eemshaven de meest geschikte plek vinden om 2 nieuwe kerncentrales te bouwen. Dat leverde veel protest op uit Groningen zelf, die zich weer eens het windgewest van Nederland voelde.
2: Dat D66 zich tegen de locatie Eemshaven keert is saillant, aangezien D66-minister van Klimaat en Groene Groei Sientje van Veldhoven de Eemshaven-optie open wil houden. In Groningen zijn ze er niet gerust op, want het Rijk heeft zelfs al een voorkeursrecht op grond in de Eemshaven gevestigd. Die mag nu niet aan andere partijen worden verkocht.
35: De Eerste Kamer kan te veel invloed uitoefenen op het kabinetsbeleid. En met dit in het achterhoofd wil het kabinet dat een grondwetswijziging de macht van de Eerste Kamer beknot, lezen we in Trouw. En dat zou betekenen dat bijvoorbeeld per verkiezing slechts de helft van de zetels van eigenaar verwisselt.
2: Verder mag de Eerste Kamer een wetsvoorstel terugsturen, maar dan heeft de Tweede Kamer het laatste woord. Nu moet de Eerste Kamer er ook nog mee instemmen. De vraag is of de grondwetswijzigingen doorgaan. Er is een 2/3 meerderheid voor nodig en daarvoor moet dus een groot deel van de oppositie ook voorstemmen.
35: Roemenië en Slowakije willen de jacht openen op de bruine beer. De duizenden beren zijn volgens de landen heel gevaarlijk voor mensen en vee. En ook zou de beer veel meer schade aanrichten dan de wolf. Berendeskundige Lotte Stegeman betwijfelt dat in Trouw.
2: Ze zegt dat de toenemende confrontaties tussen mens en beer voornamelijk te wijten zijn aan menselijk gedrag. Doordat de leefruimte van de beer afneemt, worden de dieren gedwongen om bij dorpen en wegen op zoek te gaan naar voedsel. In principe is een beer niet geïnteresseerd in de mens, vertelde Stegeman.
35: Morgen nacht speelt Nederland tegen Tunesië en het Nederlands Dagblad zoekt antwoord op de vraag: wat doen we met de kinderen? Voorslapen of niet? Of mogen ze helemaal niet kijken? Het dilemma houdt ook kinderslaapcoach Suzanne Willekes bezig. In haar praktijk hamert ze op een constant ritme. Maar een nachtje wat minder slapen is ook geen probleem.
2: Sterker nog, Willekes laat haar eigen kinderen gewoon kijken. Ik herinner me dat ik tijdens het WK in 1994 midden in de nacht met mijn broertjes en ouders voetbal heb gekeken. Ik ben dat nooit vergeten. Dat was zo'n bijzondere ervaring. Ik hoop dat mijn zoon de komende wedstrijd ook niet gaat vergeten. Daarom nemen we het slaapverlies deze keer voor lief. Deze

0: Jim Gardner, Hardwired. Voor het eerst sinds de val van het Assad-regime is een hoge delegatie van het Nederlandse kabinet op bezoek geweest in Syrië. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken en vicepremier Van den Brink, minister van Asiel, spraken in Damascus met onder andere president Shara. Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond.
1: Hey, Sjoerd, goedenavond.
0: We hoorden pas over dit bezoek toen ze weer terug waren in Beirut. Waarom was dat?
1: Ja, dat komt omdat nog niet het hele land veilig is verklaard. De beide ministers die reisden per auto van Beirut naar Damascus. En dat is een rit van ongeveer 3 uur. Dus het werd veiliger geacht om de publiciteit pas te zoeken toen ze inderdaad weer terug waren in Libanon.
0: Wat was de bedoeling van dit bezoek?
1: Nou, er is een wederzijds belang. En dat belang is dat Syrië weer opgebouwd wordt. Het is in het belang van Syrië ook dat Nederland daaraan meehelpt. En dat doen we ook financieel in ieder geval nu al. Ook met de kennis die er is. En stabiliteit in Syrië is dan voor Nederland weer belangrijk. Onder meer omdat Syrische vluchtelingen dan terug kunnen naar hun eigen land. Luister maar even naar minister Berendsen van Buitenlandse Zaken na afloop van het bezoek. Ik sprak hem via een lijnverbinding tussen Beirut en Den Haag.
2: Nou, het was een goed bezoek. We hebben de collega's van de Syrische autoriteiten gesproken. Zij weten dat de opdracht nog groot is. Er zijn nog veel stappen te zetten in Syrië. We hebben ook gesproken met vertegenwoordigers van religieuze gemeenschappen. Nederland vindt natuurlijk belangrijk dat ook minderheden in Syrië beschermd worden. Tegelijkertijd zie je ook dat het een land is waar veel gebeurt, waar echt naar de toekomst gekeken wordt. En dus ook goed dat we hier zijn. En dat we niet alleen de situatie gezien hebben, maar dat we ook afspraken kunnen maken over de toekomst.
1: Was het uw initiatief of het initiatief van de Syrische autoriteiten?
2: Het was ons initiatief om hun uitnodiging aan te nemen, als ik het zo mag zeggen. Dus vaak wordt al van beide kanten wordt verkend, is een bezoek mogelijk. Syrië heeft voor ons ook prioriteit. En dat betekent dat het goed was om hier te zijn en ook zeker in samenwerking met mijn collega minister Van den Brink.
1: Wat zegt het u dat u bent ontvangen door de president van Syrië?
2: Ik denk dat betekent dat Nederland serieus genomen wordt. En dat lijkt me ook terecht gezien de grote bedragen die we ook besteden aan de wederopbouw van Syrië, de economische ontwikkeling hier. En dat laat ook zien dat zij hoop hebben op de toekomst. Een van de onderwerpen die de president ook op tafel legde is onze expertise op het gebied van landbouw, voedselzekerheid. Een van de onderwerpen waar ze graag op willen samenwerken. Wij zijn daartoe natuurlijk bereid om het daarover over te hebben. Ik denk dat wat echt belangrijk is wat we bereikt hebben vandaag is de afspraak dat we eigenlijk een tafel neerzetten waar zowel van Syrische kant als van Nederlandse kant ambtenaren aan gaan zitten die dit soort onderwerpen met elkaar bespreken. Dus dat gaat over wat heeft Syrië nodig op het gebied van economische ontwikkeling, op het gebied van veiligheid, maar ook over eventuele zorgen die wij hebben op het gebied van beschermen van minderheden, maar ook afspraken kunnen maken over terugkeer.
1: De vraag is ook, wat heeft de Nederlandse overheid nodig van Syrië?
2: Kijk, wij hebben er veel belang bij dat Syrië stabiel wordt. Syrië is een enorm land met een complexe situatie. Komen uit heel veel ellende. Maar tegelijkertijd is een groot land. En als Syrië stabiel is, heeft dat ook effect op de regio. Dus dat is ten eerste al een belangrijke iets wat wij belangrijk vinden. Ook gezien het grote aantal Syrische vluchtelingen. Wat natuurlijk ook Syrië verlaten heeft in de landen eromheen. Maar natuurlijk ook richting Nederland. Twee is dat wij het belangrijk vinden dat in Syrië, de toekomstige Syrië, dat er ook is voor de bescherming van minderheden. Dat ook de rol van de vrouw sterk verankerd is. Nou, dat zijn zaken waar wij het gesprek over voeren. En uiteindelijk hebben wij ook het belang dat Syrische vluchtelingen die in Nederland zijn ook kunnen terugkeren naar Syrië. En daar is een stabiel Syrië voor nodig. Dus dat betekent dat voldoende werk nog te doen hebben.
1: Was het nou zo dat Nederland een beetje aan de late kant was in vergelijking met de landen om ons heen? Want ik geloof dat uw voorganger Caspar Veldkamp al ooit van plan was om die kant op te reizen. Maar dat is nooit van gekomen. Was Nederland niet heel laat?
2: Er zijn meerdere Europese landen die de banden aan het versterken zijn. Dat is ook onze ambitie. En dit kabinet heeft niet voor niets vrij snel gezamenlijk samen met minister Van den Brink hebben wij dit bezoek gebracht. En dat moet in dat kader gezien worden. Dus wij hebben er belang bij. Syrië heeft er belang bij. En daar hebben we ook goede gesprekken over gevoerd vandaag.
1: Ja, dat was minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Goede gesprekken, zegt hij. Met als resultaat dus die tafel waar hij het over heeft. Dat is een comité van ambtenaren van beide regeringen die gaan samenwerken aan die wederopbouw.
0: Ja, en Wilma, hoeveel Syrische vluchtelingen zijn er eigenlijk op dit moment in Nederland?
1: Nou, in totaal zijn er zo'n 6 miljoen Syriërs op de vlucht geslagen door de oorlog. 150.000 daarvan zijn in ons land terechtgekomen. En het was zo dat ten tijde van het regime Assad Syriërs bijna automatisch een verblijfsvergunning kregen in Nederland. Toen het regime viel, is de behandeling van nieuwe verzoeken even op stop gezet. Inmiddels zijn er zo'n 1400 mensen ook weer teruggegaan naar hun land met een paar duizend euro op zak om hun leven daar weer op te bouwen. En dat was allemaal vrijwillig nog. Maar als het land echt weer veilig en stabiel genoeg is, dan wil minister Brink van Asielzaken uiteindelijk ook mensen dwingen om weer terug te gaan naar Syrië. Dat zei hij na een bezoek. En hij zei dat het bezoek was indrukwekkend, zei hij na afloop.
3: In Damascus zelf zie je gewoon een hele grote stad die heel vitaal is en waar mensen gewoon volop bezig zijn met hun leven en bedrijvigheid. Ja, en er zijn echt stukken van Damascus die gewoon totaal in puin liggen en waar de oorlog gisteren lijkt te zijn opgehouden.
1: Vraagt dat natuurlijk ook omdat dit bezoek ook bedoeld was om te kijken hoe het zit met terugkeer. Denkt u dat dit land veilig genoeg is om mensen naartoe terug te keren?
3: Nou, wat we zien is dat we natuurlijk op dit moment asielbesluiten aan het nemen zijn voor mensen die nog een aanvraag hebben, waarin vaak een afwijzing plaatsvindt omdat het land veilig genoeg is om geen asielvergunning te geven. Dus mensen die daarvoor een vergunning hebben aangevraagd en een afwijzende beschikking krijgen, die dienen terug te gaan naar Syrië. Dus daar zijn we natuurlijk ook over in gesprek. We doen dat altijd, beginnen we natuurlijk met vrijwillig terugkeer. Maar uiteindelijk wil je ook als mensen geen asielvergunning hebben gekregen ook gedwongen terugkeer gebruiken als mensen niet mee willen werken. En dat kan dus ook voor Syrië gelden.
1: Maar dat geldt alleen voor mensen die niet een permanente verblijfsvergunning hebben, neem ik aan.
3: Zeker, zeker. Dus we hebben eigenlijk drie categorieën Syriërs in Nederland. We hebben de groep Syriërs die nog in afwachting zijn van een asielbesluit. Daar zie je dus dat inwilligingspercentage enorm laag is geworden vanwege het landenbeleid wat is uitgebracht, waarin wordt gezegd Syrië is veilig. Dan heb je een groep mensen die al een tijdelijke vergunning hebben. En je hebt een groep mensen die een onbepaalde tijdsvergunning hebben. Nou, voor die onbepaalde tijdsvergunning, daar is helemaal niks mee aan de hand. En voor de andere groep mensen, daarvoor geldt dat een land nog maar kort hersteld is van een oorlog. En dat dat dus nog niet een reden kan zijn dat mensen met een vergunning al kunnen worden teruggestuurd. En dus hebben we vandaag gesproken in brede partnerschap over economische ontwikkeling, wederopbouw en terugkeer. Dus ik zie dat ook als in elkaars verlengde liggen. En op die manier gaan we de gesprekken ook vervolgen met Syrië.
1: Want Syrië zit er niet op te wachten dat ineens alle 6 miljoen Syriërs in het buitenland terugkeren.
3: Nee, dat is ook goed dat u dat noemt. Dat is ook eerlijk om te zeggen. Dat kan de Syrische gemeenschap, het land Syrië, maar ook de overheid niet aan.
1: Er komt een comité, heb ik begrepen. Wat is dat voor comité? Wat is dat voor club?
3: Dat is dus een invulling van dat brede partnerschap. Dus wij gaan met Syrië in gesprek over de vraag vanuit Syrië, kom ons helpen op deze verschillende thema's. Op onze economische ontwikkeling, op wederopbouw, educatie, gezondheidszorg. Ja, wat kunnen wij van Nederland gebruiken. En tegelijkertijd leggen wij daarna natuurlijk zaken bij die voor ons van belang zijn. Die vanuit mijn portefeuille gaan die heel erg over terugkeer en asiel. Maar in een breder perspectief zal het natuurlijk ook gaan over de veiligheidssituatie, de positie van Syrië in de regio.
1: Ik probeer nog even voor te stellen hoe die gedwongen terugkeer er dan uitziet. Wat kunt u daarover zeggen?
3: Nou, dat we natuurlijk heel nauw samenwerken met organisaties die in dat land ook actief zijn. Dus ook echt, dat kan over UNHCR gaan, dat kan over IOM gaan, organisaties die daar werken. Overigens kunnen we daar vaak veel meer met vrijwillig natuurlijk in mensen in helpen. Zodat ze echt op een plek komen waar ze ook weer gelijk hun leven kunnen oppakken. En gedwongen terugkeer gaat uiteindelijk alleen langs de lijn met afspraken met de overheid van het land waar je ze naartoe terugstuurt. Dat doen wij dus nu nog niet met Syrië. Maar dat is natuurlijk wel de wens. Omdat een asielbeleid wat goed functioneert, heeft ook een functionerend terugkeerbeleid. Met daaronder ook gedwongen terugkeer.
1: Ja, dat was minister Van den Brink van Asielzaken. Dus als laatste stap, zegt hij, ook mensen die hier niet mogen blijven dwingen om weer

0: Dan zou je me vertellen waar het antwoord is.
1: Vrouwke en Stien, misschien. De Nederlandse scheepsbouwer Damen verliest een miljardenopdracht. Het bedrijf was bezig met het bouwen van 6 fregatten voor Duitsland. Maar het project werd zo duur en liep zoveel vertraging op dat de Duitsers ermee stoppen. Jeroen Klomp, hoogleraar internationale wapenhandel aan de Nederlandse Defensieacademie in Breda. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Wat ging er mis? Ja.
2: Laat ik eerst zeggen, het is een heel complex project. Dus de orde die de Duitse marine bij Damen heeft geplaatst, dat was niet een standaard orde. Dat was echt een ontwerp voor een nieuwe boot, nieuwe type boot. Dus ze moesten helemaal vanaf scratch gaan beginnen. En daar komt bij dat de aanbestedingseisen heel strikt waren. Dus Duitse bedrijven die moesten 80% van de werkzaamheden voor zijn rekening nemen. Dus Damen kreeg voornamelijk de ontwikkeling en de ontwerpfase. En de boten aan zich moesten eigenlijk in Duitsland gebouwd worden. En dat leidde al een beetje tot frictie tussen de onderaannemers en Damen als de hoofdaannemer, zou ik maar zeggen.
1: Maar die eisen die kwamen later, toch? Want in eerste instantie zou Damen de volledige opdracht gewoon uitvoeren. En later werd besloten dat Damen alleen de assemblage ging doen.
2: Dat klopt. Dus de aanbesteding is in 2020 gebeurd. Ook in de tijd dat de geopolitieke situatie iets anders was. Dus gedurende die periode, ze hebben de Duitsers steeds meer gedurende het proces de eisen voor die boten aangepast. En dat heeft dus geleid dat de kosten en de duur, de productieduur van die boten steeds verder op ging lopen.
1: Je zou kunnen zeggen, de spelregels werden tijdens de wedstrijd veranderd. Maar aan de andere kant gingen er ook dingen aan de kant van Damen niet goed, hè?
2: Ja, zeker. Dus wat vaak wordt geschreven is eigenlijk dat de orde misschien te groot was voor Damen. Dus dat het een te complexe orde was.

0: Natuurlijk wil een scheepbouwer wil graag zo'n grote orde binnenhalen. En dit was ook de eerste, zou ik maar zeggen, grote orde van de Duitse marine die ze niet aan een Duits bedrijf hadden uitbesteed. Het bedrijf wat waarschijnlijk nu de schepen gaat leveren, andere type schepen, dat was een concurrent van ze. Dus de complexiteit in dit verhaal, ik denk dat dat onderschat is.
1: Wat heeft Dame onder andere niet goed gedaan?
0: Ja, wat ze niet goed hebben gedaan, dat is denk ik, en ik kan niet in het hele proces kijken, maar dat is denk ik niet goed ingeschat van, oké, wat gaan wij nu doen en wat moet er nu bij onderaannemers terechtkomen? En hoe moeten die schepen nu echt gebouwd gaan worden? En als je ook kijkt wat er is misgegaan in de communicatie tussen die verdeling, gaat het al over hele basale dingen, over ontwerptekeningen, over software, de compatibiliteit daartussen. Dat eigenlijk al vanaf begin af aan frictie.
1: En over die software gesproken, er waren op een zeker moment ook softwareproblemen. En daardoor haalde Damen deadlines niet.
0: Ja. Ja. Ja, en dan is. Dat is heel erg de vraag, aan wie ligt dit nu? Dus ja. Wie is daar nu vooral verantwoordelijk? Ja, dat is nou een vraag. Kijk, de Duitsers hebben zich nu teruggetrokken. Ja. Dat is nu straks een vraag van, oké, aan wie lag het nou? Zijn de deadlines nou overschreden? Nou, als je kijkt een beetje in een breder perspectief, dan kun je zien voor elk nieuw wapensysteem dat ontwikkeld wordt, en dit valt daar ook een beetje onder, deadlines worden bijna nooit gehaald. Dus helemaal niet voor iets specifieke, als je zo specifieke eis heb. Dus de vraag is even van, ja, had je kunnen verwachten en hoe zit dat? En dus de juridische vraag.
1: Maar Jeroen, wat schiet Duitsland hier eigenlijk mee op? Als ze helemaal opnieuw moeten beginnen, dan zou je zeggen, duurt het allemaal nog veel langer.
0: Nee, want ze beginnen niet opnieuw. Ze kopen nu gewoon een ander type fregat. Een kleine type. Ze gaan nu naar een Duitse aanbieder. Want er was ook al druk vanuit Duitse politici. Er moest toch nog meer dan alleen die assemblage in Duitsland plaatsvinden. Dus die krijgen nu eigenlijk als ware hun zin. Nu komt er een alternatief fregat van de ThyssenKrupp Marine Systems bedrijf. Dus een Duits bedrijf. Die halen ze eigenlijk als ware min of meer van de plank, want die wordt al ontwikkeld. Daar hebben ze er al 4 van besteld. En dan gaan ze er nu gewoon 8 van bestellen. Het is een kleine schip.
1: En wanneer is dat schip dan klaar? Want het Nederlandse schip zou in 2032 worden opgeleverd.
0: Ja. Nou, deze zou, als het goed is, als alles goed gaat, in 2029 opgeleverd moeten worden.
1: Deze maand werd ook bekend dat een Duits-Frans project voor een nieuw gevechtsvliegtuig is mislukt. Zie jij eigenlijk overeenkomsten met het terugtrekken van de Damendeal?
0: Ja, dat zit wel. Ondanks dat de redenen verschillend is, zie je wel een beetje een onderliggende fundamentele factor. En dat is dat we willen allemaal een Europese defensieindustrie. Politici pleiten daar ook voor. Hè, in Europa, we hebben allemaal de initiatieven samen kopen, samen ontwikkelen. Maar als puntje bepaald komt spelen nationale belangen toch het hoofdrol. Dus zulke orders gaan ook vaak om grote werkgelegenheidsprojecten. En landen zitten daar allemaal niet hetzelfde in.
1: Dus die ambitie om bijvoorbeeld minder afhankelijk te worden van Amerika komt niet echt van de grond?
0: Komt deels van de grond. Kijk, wat je ziet is dat Amerika natuurlijk proberen we min of meer Europees aan te besteden. Hè, wat we eerder uit Amerika haalden. Alleen wat je ziet is dat Duitse en Franse en Spaanse en alle bedrijven in Europa daarna gaan concurreren. En dat politici daar een stem in gaan hebben van ja, hoe wordt straks nu die taart verdeeld? Dus krijgt iedereen eenzelfde stukje? Nee, want sommigen willen een groter stuk. En ja, dan speelt toch een beetje economische machtspositie en machtsverhoudingen een rol.
1: En dan toch nog even terug naar Damen. Hè? Kan Duitsland contractueel gezien eigenlijk deze samenwerking zomaar stoppen?
0: Dat durf ik niet zo te zeggen. Want ik weet niet precies hoe de contracten zijn afgesloten. Normaal gesproken staat in een contract van dit formaat staan stadia in. Van oké, bij een als een contract gestopt wordt door een van de partijen, dan is dit wat er betaald moet worden. Ik durf niet te zeggen wat er in dit contract specifiek staat. Een punt hierbij is wel, kijk, ik denk dat de juridische consequenties die kunnen er zijn. We kunnen claims heen en weer gooien. Ik denk dat voor Damen het veel erger is van ongeacht wie hier nou schuld aan is, de reputatieschade die je opdoet.
1: Heeft Damen nog toekomst?
0: Ik denk zeker dat ze toekomst hebben. Kijk, het is een groot bedrijf. Ze gaan ook zeker niet failliet door het mislopen van deze orde. Het was maar een deel. Het was een grootste orde, dat zeker. Maar een groot deel van de omzet werd niet door dames gegenereerd, maar door onderaannemers, zou ik maar zeggen, van het project. Dus,
1: maar dit project heeft wel al eerder voor geldproblemen gezorgd bij dames.
0: Ja, dat klopt. Ja, bij Damen Nevel. Maar Damen Shipyards is een grote bedrijf. Dus er vallen ook nog andere onderdelen erbij. Dus ze hebben ook een civiele poot waar ze boten bij bouwen of schepen. Dus het moederbedrijf zal niet direct in de problemen komen. Maar het is wel een harde slag voor de winstgevendheid van de Neveltak, zou ik maar zeggen.
1: Hoogleraar internationale wapenhandel aan de Nederlandse Defensieacademie, Jeroen Klomp, dankjewel. Dan, het was het succesvolste bedrijf van de haven van Vlissingen. Bulk Terminal Zeeland. Maar volgens justitie was de terminal een dekmantel voor cocaïnesmokkel. De directeuren van het overslagbedrijf zouden een criminele organisatie hebben gevormd. In een rechtszaak van 9 dagen moeten zij zich verantwoorden. Rick Bolt is verslaggever van Omroep Zeeland en volgt deze zaak op de voet. Goedenavond, Rick.
2: Goedenavond.
1: Wat is er bekend over die drugsmokkel via dit bedrijf in Vlissingen? Hoe ging die in zijn werk?
2: Nou, wat het OM eigenlijk zegt is dat deze 3 directeuren die ervoor zijn aangehouden hun kennis en kunde van de handel en het bulk overslaan, zeg maar, dat zij dat aanboden om zo ongezien de drugs het land in te krijgen. Bulk, dat is een soort. Nou ja, je hebt containers, die zijn wel bekend, zoals die in de haven aankomen. Maar bulk is een soort. Dat zijn eigenlijk losse goederen die los in schepen zitten. En die komen dan dus. Met grote schepen komen ze aan in de haven. En dat is eigenlijk heel lastig te controleren voor de douane. Omdat een container gaat in een paar minuten door de scanner heen. Maar zo'n bulkschip bijvoorbeeld, dat een politieagent heeft me wel eens verteld, daar zijn ze gewoon 3 dagen bezig als ze dat willen controleren. Dus ja, voor die directeuren, die zagen daar wel een handige manier in om daarin die drugs te verstoppen. En dat hebben ze ook wel lang gedaan, want volgens de OM hebben ze van 2018 tot 2024 op die manier drugs laten smokkelen via hun bedrijf.
1: En de directie bestond uit 3 man, de broers Jacco en René G. plus Co de K. Wat was precies hun rolverdeling?
2: Nou, je moet het een beetje zien. Volgens de OM in ieder geval was het zo dat René en Co. die hadden die criminele contacten. Die zie je ook veel terugkomen in ontsleutelde chatberichten, zeg maar. En dan was Jacco eigenlijk verantwoordelijk voor de financiële afhandeling volgens de OM. En die zou bijvoorbeeld het geld witwassen vervolgens. Maar die zou ook een soort buiten die criminele contacten gehouden worden om te zorgen dat als Co of René gepakt zouden worden, dat het bedrijf dan wel door zou kunnen gaan. Dat is in ieder geval het verhaal van het OM. Zelf zegt ze, Jacco zegt in ieder geval, ik heb hier nooit van geweten. Die andere 2 zijn een winkeltje in een winkeltje begonnen, zeg maar. En René en Co, die hullen zich in zwijgen.
1: En met welke criminelen hadden deze verdachten allemaal contact?
2: Nou ja, het is een beetje, als je een bingo-kaart van grote criminelen zou hebben, dan zou je hem redelijk vol krijgen bij dit bedrijf. Want het begon de eerste dag al dat bijvoorbeeld de naam van Mink K werd genoemd. Daarna vervolgens kwamen ook een aantal bekende Vlaamse criminelen aan bod, waaronder Floor B. Nou, speelt nu op dit moment een rechtszaak rond hem. Als je dacht dat Marengo vastgelopen was, die zaak is nog veel meer vastgelopen in België. Dan heb je ook nog de bekendste naam van allemaal, Bolle Jos op een gegeven moment, die ook aan de deur, of nou niet aan de deur klopt, maar wel interesse toont in het bedrijf. En ook wel zegt dat hij wel een appgroepje zou willen met die directeuren om het allemaal een beetje af te stemmen hoe dat moet gaan.
1: Ja, je noemt allemaal namen die, als ik de artikelen moet geloven, al via hele grote havens werken of werkten. Waarom was specifiek deze haven interessant voor drugscriminelen?
2: Nou, omdat ze eigenlijk heel veel controle kregen van die directeuren. Dat is ook wat je in die chatberichten terugleest. Van, ja, ik heb, dat is, die criminelen zeggen, ja, ik heb wel een bulkbedrijf waar dit ook wel zou kunnen, maar ik heb er nu eentje. Daar heb ik echt de controle over. Daar kan ik alles doen wat ik wil. Er zei er één crimineel, die zei dat hij symbolisch bijna de sleutels kreeg, zeg maar. Dus ja, die directeuren wilden gewoon heel graag meewerken.
1: En ik las ook ergens dat een van de directeuren echt fysiek hielp met het eruit halen van de cocaïne.
2: Ja, dus op een gegeven moment is er dan de politie heeft dat bedrijf een hele poos in de gaten gehouden, onderzocht ook. En op een gegeven moment willen ze nog meer bewijs verzamelen. En dan besluiten ze ook om een infiltrant in te zetten. Nou, die maakt afspraken met René en Co. Dat gaat allemaal, ja, eerst gaat het een beetje geheimzinnig, maar op een gegeven moment wordt het eigenlijk wel steeds duidelijker dat die infiltrant de bedoeling heeft om drugs te smokkelen via het bedrijf. En daarin zie je dan ook weer dat die René en Co. er gewoon helemaal in meegaan en dat ook prima vinden. Er wordt op een gegeven moment ook een mooie prijs afgesproken. €180.000 krijgen ze ervoor. En dan vervolgens komt er op een dag die container met drugs aan bij het bedrijf. En inderdaad, Co die helpt nog mee. Die pakt nog een betonschaar voor deze infiltrant. En helpt nog mee om de zware deur van de container te openen. En op die manier helpt hij mee om die drugs eruit te krijgen.
1: Ja, en die undercover agenten, waarom is daar eigenlijk voor gekozen?
2: Nou, de eerste bedoeling van de politie en het OM was om die in te zetten, omdat ze al heel veel wisten over de rol van René en Co. Dat komt voornamelijk uit ontsleutelde berichten. Maar van de rol van Jacco en of die er echt van wist, dat wisten ze nog niet zoveel. En daarvoor wilden ze die infiltranten inzetten. Uiteindelijk is dat niet helemaal gelukt, maar hebben ze dus wel voor elkaar gekregen dat René en Co. echt wel een deal sloten om drugs te smokkelen.
1: Maar zij hebben dus geld ontvangen, belastinggeld.
2: Ja, nee, dat klopt, ja. Ze hebben dus een mooie som, €180.000 ontvangen. Dat gaat op een gegeven moment in een sporttas en wordt dat overgedragen. En dat geld wordt ook later, op een gegeven moment is de politie binnengevallen, onder andere bij het huis van Co en René. En daar wordt ook een deel van het geld wordt teruggevonden, ongeveer €85.000. Maar ja, dan miste nog steeds €95.000 en de rechter vroeg wel vandaag, ja, waar is dat geld gebleven? Want ja, het is toch €95.000 belastinggeld. Het zou toch fijn zijn als dat terugkomt.
1: Ja, en jij was er dus inderdaad vandaag bij, hè, in de rechtbank. Hoe stellen deze verdachten zich op?
2: Het verschilt een beetje. Je hebt René, die heeft zich eigenlijk altijd in stilzwijgen gehuld. Die beroept zich op zijn zwijgerecht. Hij heeft één keer een verklaring afgelegd en daar houdt hij het bij. Dan heb je Co, die verklaart best veel over de normale gang van zaken bij het bedrijf. Maar op het moment dat er dan wordt geconfronteerd met, ja, uw e-mailadres wordt genoemd in die chatberichten, hoe zit dat? Dan komt er niet echt een antwoord. Dan wijst hij naar zijn advocaten. En Jacco, die vertelt eigenlijk continu het verhaal van, ja, ik wist hier niks van. Ik had gewoon een bedrijf en dat wordt opeens misbruikt door deze twee.
1: Is dit bedrijf eigenlijk ooit opgezet met het oog op deze cocaïnesmokkel? Of is dat er later bijgekomen?
2: Ja, dat is een beetje, het verschilt een beetje wie het vraagt. De officier van justitie durft het heel stellig te zeggen. Hij zegt echt, dit bedrijf is opgezet voor die smokkel. Dat was gewoon de bedoeling en de rest is een dekmantel. Maar er zijn ook wel bronnen binnen de opsporing die het niet zo zeker durven te zeggen. En die wel zeggen, ja, of dat helemaal waar is, dat durf ik niet te zeggen.
1: En wat voor straffen hangt deze mannen boven het hoofd?
2: Ja, dat zijn toch wel echt wel fikse straffen. Ik sprak een paar mensen die er verstand van hebben en die zeiden dat het toch zo richting de 10 jaar kan gaan. Of dat allemaal voor alle drie gelijk is, dat is nog de vraag. Voor Jacco zijn het wat meer witwasverdenkingen, zeg maar, vals het in geschriften. En dat zijn toch een soort witte boordscriminaliteit die iets minder bestraft wordt vaak.
1: Het bedrijf is inmiddels failliet. Weet jij of de controle op drugsmokkel in deze haven in Vlissingen inmiddels is verbeterd?
2: Nou, je ziet wel, de afgelopen jaren is er echt enorm geïnvesteerd om die haven veiliger te maken. Er is bijvoorbeeld de capaciteit van de douane in Vlissingen is enorm gegroeid. Er is een zeehavenpolitie gekomen. Dus daar wordt echt wel veel meer op gecontroleerd. Ook het havenbedrijf Noord-Seaport die liep eigenlijk altijd een beetje achter de feiten aan. Wat veiligheid betreft. Maar die zijn nu hebben ze echt wel een been bijgezet. En dat er nu wel voldoende op die veiligheid gelet wordt.
1: Rick Bolt van Omroep Zeeland, dankjewel.

0: Kurt Weill, Rolling with the Flow. Chiara Nardo komt uit Italië en vertaalt de Nederlandse literatuur in haar moedertaal, het Italiaans. Dat doet ze zo goed dat ze vrijdag de vertaaltalentprijs van het Nederlands Letterenfonds krijgt. Welkom, Chiara. Bedankt. En gefeliciteerd alvast.
1: Grazie, bedankt.
0: Wat leuk.
1: Ja, was hartstikke leuk, ja.
0: Je hebt diverse boeken vertaald, zowel fictie als non-fictie. Bijvoorbeeld Revolutie van David van Rijbroek en Europa van Safa Al-Ghanoussi, een groot talent. Hoe ben je eigenlijk met de Nederlandse taal in aanraking gekomen?
1: Het was totaal niet in de planning. Na mijn studie Latijn wilde ik gewoon in uitgeverijen werken, als proefcorrector of editor. Dus Nederlands was echt niet in de hoofd. Om rond te komen ging het...
0: Dat dacht je in eerste instantie niet aan?
1: Absoluut niet. Dus ik werkte voor kleinere lokale uitgeverijen. En om rond te komen gaf ik Italiaanse les voor buitenlanders. En dan heb ik dus de Nederlander ontmoet, die mijn man geworden is. En daardoor heb ik het Nederlands geleerd.
0: En je hoorde je toekomstige man praten en je dacht, wat een mooie taal of wat een leuke man. Wat was het?
1: Beide waarschijnlijk. De eerste misschien, ja.
0: Maar je hebt het allebei heel serieus genomen, want je bent uiteindelijk cum laude afgestudeerd.
1: Ja, Latijn dan, hè? Oh, en ook Nederlands inderdaad.
0: Nederlands ook, ja, toch? Ja.
1: Nederlandse deel was wat korter natuurlijk. Er waren gewoon twee examen als masteropleiding. Maar dat was makkelijker. Het was makkelijker, want ik had thuis kon ik ook Nederlands oefenen met mijn man en dan met de kinderen. Dus,
0: maar jij zegt het was makkelijker. Maar hoe makkelijk is het om een Germaanse taal te leren als die niet in je moedertaal zit?
1: Ja, het is moeilijk. Net als moeilijk is eigenlijk taal leren waarschijnlijk. Mijn geluk was dat ik dus hier woonde in Nederland voor 1,5 jaar. En ik heb een hele intensieve cursus Nederlands als tweede taal gevolgd. Bij het Taleninstituut in Tilburg. En toen kon ik het thuis oefenen. En in korte tijd, in 6 maanden, kon ik het nieuws begrijpen. En wat,
0: dat is snel.
1: Dat was nee, ja, dat was intensief.
0: En hoe ben je eigenlijk begonnen als literair vertaalster? Wanneer dacht je, dat is wat ik wil gaan doen?
1: Dat was een hele langzamere proces. Een hele moeizame traject ook. Ik moest natuurlijk heel veel lezen daarvoor. Dat deed ik, Nederlandse auteurs. En ik moest ook het gevoel hebben om de taal goed onder de knieën te hebben. Maar het begon te dagen toen ik plotseling aan het lezen was en begon ervan te genieten, echt, van een boek.
0: En waar genoot je dan van?
1: Omdat ik waarschijnlijk het goed kon begrijpen. Ik kon het gewoon voelen. En echt diep voelen. En toen begon ik me af te vragen, hoe zou ik dit in het Italiaans?
0: Welk boek was dat?
1: Als ik me goed herinner, was het een van de eerste boeken dat ik las. En dat was Arnon Groenberg. De zielzoeker waarschijnlijk, als ik het me goed herinner. Ja.
0: Wat vind je van de Nederlandse taal?
1: Nederlandse taal is heel moeilijk om uit te spreken. Ik ben ook geen mondeling iemand, zoals jij hoort. Dus het is hartstikke moeilijk om gewoon goed te articuleren voor mij. Maar als ik het lees, vind ik het prachtige taal. En zeker meer ontzettend efficiënter dan het Italiaanse.
0: Hoe bedoel je dat?
1: Ik bedoel dat het Nederlandse heeft zo weinig woorden nodig om hele lange en ingewikkelde begrippen uit te leggen. Terwijl Italiaans heel veel woorden nodig heeft om begrippen uit te leggen.
0: Betekent dat dan ook dat je Italiaanse vertalingen dikker zijn dan het oorspronkelijke Nederlands? Echt waar, ja?
1: In het algemeen, dat is ook zo, ja. Wat langer.
0: Heb je voorbeelden waaruit blijkt dat het moeilijk is om Nederlands in het Italiaans te vertalen?
1: Ja, zeker. Een aantal. En ik ben bijvoorbeeld op dit moment bezig met het boek van Lara Taverne, een Vlaamse auteur, schrijfster. Het boek heet Wolf. Het is een treurige boek. Het gaat over het overledene broertje, 19-jarige broertje van de schrijfster. Het is een memoir. Het boek gaat natuurlijk over het rouwproces en over het schrijven van het rouwproces. En zij schrijft zo mooi een zin als: ik wil je terugschrijven. En je is haar broertje dan. Hè? Zij gebruikt je als zij hem rechtstreeks...
0: Ik wil jou terugschrijven.
1: Ik wil jou terugschrijven.
0: Ja.
1: En in zo'n zin zo kracht en beknopt zien, staat er alles wat het hart van dat boek is. Het schrijven, het rouwproces, hem tot leven te roepen. En in zo'n zin kan je echt niet in het Nederlands, in het Italiaans weergeven.
0: Maar dat klinkt niet als een hele ingewikkelde zin.
1: Het is een ontzettend ingewikkelde zin.
0: Waarom?
1: Omdat het zo beknopt is. En als je dat in het Italiaans weergeven, moet jij veel woorden gebruiken.
0: Hoeveel? Zou je het in het Italiaans kunnen zeggen?
1: Je moet sowieso eerst voelen wat het daar de betekenis is. En in zo'n zin staat er echt heel veel. Er staat het proces van rouwen. Het feit dat zij schrijft over hem. En daarmee wil zij hem terug tot leven roepen. En hoe doe je dat?
0: Maar als ik jou zo hoor, ben je dus heel erg aan het puzzelen.
1: Het is een puzzelwerk, ja, vertalen ook. Het is een puzzelen. Eerst de zin goed lezen, laten zinken, laten decanteren en dan kijken hoe en waar het past. Ja.
0: Want hoe lang doe je bijvoorbeeld over, laat ik zeggen, 1 pagina?
1: Ja, het hangt van het boek van natuurlijk, hè, want het is een non-fictieboek of fictieboek, het is heel anders, maar het kan gebeuren dat voor een paginaatje echt meer dan een uur, zeker meer dan een uur bezig ben.
0: Dan is het geen paginaatje.
1: Het is geen paniek. Of wel een paginaatje qua omvang, maar qua tekst, qua betekenissen, qua...
0: En hoeveel vrijheid heb je dan als literair vertaler om je eigen woorden te kiezen?
1: Hoeveel vrijheid ik heb?
0: Ja.
1: Volgens mij valt het nogal mee. Want het is zodra je dan een professional bent, zodat jij dus een zo'n opdracht krijgt, dan geeft jou de uitgever eigenlijk de vrijheid om goede keuze te maken. Of je eigen keuze te maken. Dat kan.
0: En wat is dan toch het allerbelangrijkste bij ieder literair werk wat je vertaalt?
1: De allerbelangrijkste.
0: Het allerbelangrijkste.
1: Nou, volgens mij is echt de zin, het hart van het boek goed kunnen begrijpen. En soepel en vloeiend. En het woord kunnen geven voor het Italiaanse publiek in mijn geval. Zodat het Italiaanse publiek van dat boek kan genieten, zoals het Nederlandse publiek genoten heeft. Van dat
0: de essentie.
1: De essentie, ja.
0: Ja. En welke Nederlandse schrijvers zijn al heel populair in Italië?
1: Er zijn 2 genres die in Italië heel goed doen. Het is literaire non-fictie. Vooral de literaire non-fictie die over reizen gaat. Er worden veel gelezen, bijvoorbeeld boeken van Sees Notenboom en Jan Brokken. Maar ook Matthijs Deen en Frank Westerman. Er zijn ook andere autoren die heel goed doen in Italië. Met name natuurlijk Kader Abdola. Bijvoorbeeld Herman Koch en Ilja Pfeiffer. Maar ook omdat hij goed Italiaans kan praten. Lasse heeft een enorme succes Nirvana van Wieringa gehad. Die worden goed gelezen. En ook kinderboeken zijn heel goed gelezen in Italië.
0: Italianen houden van Nederlandse schrijvers en Nederlandse boeken.
1: Italianen en kinderen vooral, ja.
0: De vertaaltalentprijs van het Letterenfonds aanstaande vrijdag alvast, of nogmaals hartelijk gefeliciteerd.
1: Ja, bedankt.
0: Chiara Nardo. En dankjewel voor je komst naar de studio.
1: Graag gedaan, dank jullie wel.
0: Dit was ook meteen het oog van dinsdag 24 juni. Zometeen nooit meer slapen. Femke van der Laan ontvangt dan Ibo Buurema. Morgen presenteert Pieter van der Wielen. Voor nu een hele fijne nacht.

0: NCRV.
1: Den Helder heeft veel last van drugscriminaliteit.
2: Bent u bang?
3: Ja, zeker. En mijn kinderen ook. Mijn oudste kind was huilen.
1: Huizen van kwetsbare mensen worden overgenomen door drugsdealers.
4: Ze weten gewoon dat we makkelijk zijn, dus dat komt zo snel bij ons thuis, zeg maar.
1: Is de gemeente wel opgewassen tegen dit soort grootstedelijke problematiek?
5: Voor ons als middelgrote gemeente is dat een zware last op de schouders.
1: Hoe krijgen we de stad weer clean? Samen met NH en Noordkop 247 onderzoekt Pointer de drugscriminaliteit in de stad. Aanstaande zaterdag om 14:00 live vanuit Den Helder.
6: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
7: Ster.
8: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
13: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
14: Een pasgeboren kindje, zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
15: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
16: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
15: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: NPO Radio.
18: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
19: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag of vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is gedaald, meldt Bloomberg. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van der Brink en minister Berendsen spraken daar onder meer over de wederopbouw en het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. In Nederland zitten nog veel Syriërs in een asielprocedure, maar doordat de oorlog is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Qatar is laatste geworden en kan naar huis. Ook vannacht wordt er nog gevoetbald. dit moment beginnen ook de wedstrijd tussen Haiti en Marokko en Brazilië en Schotland. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar een graad of 17 in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en heet. Dit was het NOS Journaal.
18: De Nacht van Gelderland.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman. Aan je toe!

0: Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrikido Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrikido Ambacht. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is inmiddels gedaald. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EAAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ze start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandchef Callas. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. In de loop van de dag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Helderland. De Nacht van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In het zuiden van Engeland zijn 10 mensen naar het ziekenhuis gebracht met oververhittingsklachten. Ze stonden in een urenlange file, schrijft de BBC. Een Britse lokale politicus